0: dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe

0: ga je ermee om?
1: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
0: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wauwam.
1: Ja, we hebben vroeger altijd gekopieerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Maar ik sta nog hier, dat is de derde.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
4: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzout Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Echt Soort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.
4: You

She said, Daddy, what's wrong? She whispered in the

0: De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan!
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: In Leimuiden is het 21 graden en in Honselersdijk ook. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Den Haag wil dat het COA voorlopig stopt met het plaatsen van nieuwe minderjarige alleenstaande vreemdelingen in een pand aan de Javastraat. Volgens wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag groeit de groep vluchtelingen te snel en is dat niet goed voor het draagvlak in de wijk. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het Kerstbomenhotel in Honselersdijk zijn gebracht, hebben het niet overleefd. Volgens initiatiefnemer Rob van Holstein ligt dat niet zozeer aan het droge weer, maar vooral aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd. En veel mensen in Zuid-Holland hebben gisteravond een opvallende vuurbal aan de hemel gezien. Volgens deskundigen ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de dampkring en daarna opbrandde. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame muziek van London Beat. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: London Beat, I've been thinking about you. Van harte welkom bij Uit Zaterdagochtend is het. En vandaag verandert het Nelson Mandela Centrum in Gouda in een bruisende ontmoetingsplek vol smaken, muziek en verhalen. Dat gebeurt allemaal tijdens het World Food and Film Festival Voorproefje. Daarover straks meer. De jaarlijkse zomertekenschool van het Literatuurmuseum Kinderboekenmuseum is weer bezig. Ja, wat kan je daar dan precies doen? Dat wordt straks uitgelegd. De dames van Kidsproof duiken weer in de leuke tips met kinderen. Dus heb je je kleinkinderen of wil je nog wat leuks doen met je kinderen? Blijf vooral luisteren. En Jordi Bloem, die weet alles van het weer. Want gaat het echt later deze week nog regenen? Dat weet hij natuurlijk als geen ander. Dan moet je luisteren. Die is vorige weekend niet geraden bij Kevin. Die is blijven staan, dus daar komt hij een prijsje bij. Dat allemaal onderweg in deze show.
1: Uit.
0: Sommige vakantiegangers zijn op het vliegtuig gestapt naar Ibiza, maar dat kan vandaag en morgen ook gewoon in Noordwijk. Dan wordt daar het Ibiza-festival gehouden. Op de Koningin Wilhelmina Boulevard is dat. Ik praat erover met Anneke Vlasveld van Stichting Fijne. Goedemorgen, Anneke.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hi, wordt Noordwijk het nieuwe Ibiza?
2: Nou, het is wel, ik moet zeggen, wel vrij bekend in Nederland inmiddels.
0: Ja.
2: We zijn wel een van de grootste Ibiza-markten in Nederland met 185 kranen. En de hele boulevard staat vol, Oranje Promenade staat vol en het Vuurtorenplein staat vol. Dus het is altijd wel een hele gezellige sfeer, moet ik zeggen.
0: Ja, de temperatuur is niet, maar het weer wel. Hè? Het zonnetje doet het.
2: Ja, vandaag wordt het prima weer. Echt, ik denk dat de standhouders allemaal blij zijn vandaag.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, vertel eens wat leuke dingen die er vandaag en morgen te zien zijn daar.
2: Ja, dat is ontzettend veel. Ja, het ziet eruit als de Ibiza-markten die op echt op Ibiza hebt. Het is allemaal heel kleurrijk. Mensen pakken uit. De standhouders doen ontzettend hun best om hun kramen echt ontzettend leuk in te richten. Ja, er is veel kleding natuurlijk. Kinderkleding, dameskleding. Ook een klein beetje herenkleding. Dat is altijd weinig aanwezig. Maar ik ben blij dat er in ieder geval wat is. We hebben heel veel sieraden. Maar ook mooie woonaccessoires. Van kussens tot aan kleine poefjes. Dan grote of kleden ook. Kleden van buiten. Ja, het is heel gezellig.
0: Als ik denk aan markt in het buitenland, denk ik ook altijd aan teenslippers en armbandjes.
2: Ja, maar die kan je ook volop zien,
0: ja,
2: hoor.
0: Zijn die er ook?
2: Ja, die zijn er ook aanwezig. Ja, ja, ja,
0: op de een of andere manier is het ook altijd leuk om weer een nieuwe te kopen. Ook al heb je er nog 10 ergens in een laadje liggen, zoals bij mij. Maar dat blijft toch interessant om te doen. Ja.
2: Ja, dat is waar.
0: Zeker. Zijn het alleen kramen? Is er ook nog iets voor kinderen of zo? Of?
2: Nee, er is op dit moment soms wel, maar het is niet altijd aanwezig. We kunnen daar niet altijd aankomen.
0: Nee.
2: En dus ja, op dit moment is er alleen maar kleding en nou, wat ik al allemaal opnoemde, allemaal kramen.
0: Ja, maar de sfeer is in ieder geval goed. Is er een beetje parkeergelegenheid?
2: Ja, er is de Beach Shuttle. Als je bij ons op de social media kijkt van Stichting Fijn, van het Ibiza Festival Noordwijk, dan kan je zien waar de Beach Shuttle, die is bij Beuk. Dat is Beukterrein, begin van Noordwijk. Daar kan je dan opstappen en dan word je naar de boulevard gebracht. En dan kan je ook weer via de Beach Shuttle gratis terug naar je auto.
0: Kijk, dat is allemaal goed geregeld. En lekker met de fiets of wandelen als je in de buurt woont is natuurlijk ook prima. Hè?
2: Is ook heel leuk. Ja.
0: Komt alle naar Noordwijk vandaag en morgen. Nou, veel succes weer en veel plezier, hè, Anneke?
2: Ja, super. Dank je wel.
0: Oké, tot de volgende keer.
2: Tot ziens. Fijne dag.
3: Tot 12 uur. Uit. Met Marjolein Visser.

0: Muziek uit 1982. Roxy Music hoorde je met Avalon in uit.
1: De agenda.
0: Deze maand, 25 jaar geleden, overleed Herman Brood. In het Museum Rock Art in Hoek van Holland is daarom een tentoonstelling te zien met tientallen persoonlijke bezittingen van de muzikant en kunstenaar, waarvan een groot deel nooit eerder op deze manier bijeen is gebracht. Bezoekers krijgen zo een uniek inkijkje in het leven achter de rock'n'roll legende. Van zijn jeugdfoto's tot de familiebijbel aan toe, van de gouden platen tot de originele schilderijen. En ook unieke teksten, krabbeltjes, tekeningen, kleding, muziekinstrumenten en gaan zomaar door. Bij Museum Rock Art dus in Hoek van Holland tot en met november. En morgen praat ik erover ook in uit. En morgen verandert Delft opnieuw in één groot springparadijs vol actie, plezier en beweging. Dan wordt spring in de stad gehouden. Door de hele stad verschijnen springkussens, stormbanen en spectaculaire attracties voor jong en oud. Na een succesvolle editie keert dit evenement terug met nog meer energie, uitdaging en beleving. Van families en vriendengroepen tot sportieve waaghalzen. Iedereen is welkom om te springen, klimmen, glijden en een unieke dag te beleven. Leuk voor alle leeftijden. Morgen dus spring in de stad in Delft. Vandaag is het ook World Drowning Prevention Day. Daarom wordt op Scheveningen Safe at Sea gehouden. Bezoekers leren meer over de risico's van stroming, kou en golven. En krijgen ook praktische tips om veilig het water in te gaan. Van 10 tot 5 is er een gratis programma voor alle leeftijden. Kinderen kunnen meedoen aan activiteiten. En volwassenen en watersporters kunnen workshops volgen over waterveiligheid. Ook verzorgen de reddingsdiensten een demonstratie op het strand en in zee. Alle activiteiten vinden plaats in en rondom surfschool en ontmoetingsplek The Shore. Kijk even op de website hvrb.nl/safeatsea.

0: 9.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Steelers Wheel stuck in the middle with you in uit op zaterdagochtend. 4:04 is het. Zometeen natuurlijk weer een update van het weer. Ja, het ziet er prachtig uit vandaag, maar blijft dat zo de komende dagen? Dat is natuurlijk de vraag, hè? Ja, inderdaad, Whitney. We hopen dat het mooi weer blijft, maar is dat zo? Zometeen meer. Jordi Bloem weet het allemaal. En we gaan nog een minuutje luisteren spelen straks met de opgave die is blijven staan. Eerst muziek uit de jaren 80 van Whitney Houston. Dit is I Wanna Dance With Somebody in Uit.
1: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser.

0: Whitney Houston in uit op zaterdagochtend. Het is de hoogste tijd voor het weer. En dat horen we natuurlijk van onze weerexpert Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Het ziet er veelbelovend uit als ik naar buiten kijk.
1: Ja, dan weet je nooit precies wat er dan aan het einde van de dag meestal gaat gebeuren.
0: Dat kan zijn. Ja.
1: Maar je voorgevoel is wel goed, hoor.
0: Ja. Ja, het is zonnig en niet te veel wind.
1: Ja,
0: en niet te heet, volgens mij.
1: Nee,
0: het is zo'n perfecte dag om wat leuks te gaan doen.
1: Ja, om bijvoorbeeld ook het water in te gaan. Want ik zei het net ook eventjes met de technicus had ik het erover, met Vincent. Is het water echt zo warm? Ja, het zeewater vlak voor de kust is soms 22 graden. Uit de kust 20 graden midden op zee. Dus dat zijn gewoon hele mooie temperaturen om het water in te gaan, het zeewater in te gaan. En het is vandaag ook wel strandweer. Ook bijvoorbeeld om een strandwandeling te maken. Want inderdaad, heet is het nog niet. Ja, natuurlijk wel op het zand, hè. Met al die zon kan dat zand natuurlijk heel erg warm worden.
0: Ja, teenslippertjes even mee.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: En de middagtemperatuur die we meten dan op in de schaduw zal zo'n 26, 27 graden zijn, vlak aan zee 24.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus dat is gewoon lekker. Omdat de wind vanaf zee waait uit het zuidwesten of westen, trekt wel wat aan tot windkracht 3, misschien windkracht 4 vanmiddag op het strand. Dat is wel te merken. Maar inderdaad, de zon die laat zich goed zien. Veel meer zonneschijn dan de afgelopen dagen. Niet meer die uitgebreide Noordzeewolken. De lucht is ook wel wat droger geworden. En we zien ook de invloed nog van een hoge drukgebied. Maar het trekt wel weg.
0: Ja.
1: En er komt ook een storing aan. Of eigenlijk zijn het een paar regenfronten.
0: Oh, vandaag?
1: En die hebben het op morgen gemunt.
0: Oh, morgen. Okay.
1: Nee, vandaag blijft het nog. Ook vanavond nog, denk ik. We blijven droog. Misschien wel iets meer bewolking. Maar ik denk dat vooral morgen overdag het gaat veranderen. In de loop van de ochtend al dan de eerste regen. Enkele buien. En morgenmiddag kan het ook af en toe regenen. Het is een beetje een verbrokkeld regengebied. Kan ook een wat stevigere bui tussen zitten. Nou, dat hebben we wel nodig, hè, voor de natuur.
0: Zeker.
1: Maar ja, het is te weinig. Dat zeg ik meteen al. Als je al 10 mm haalt op de dag, is dat al veel. Er zullen ook plekken zijn met minder. Omdat het ook zo bouwig is, kun je verschillen hebben. Voor de rest morgen wel veel wolkenvelden. De zon heeft het echt duidelijk moeilijker. Dus het is duidelijk een weekend met twee gezichten.
0: Ja.
1: Met zuidwestelijke bries of westelijke bries wordt het morgen zo'n 21 tot 22, heel misschien 23 graden.
0: Okay.
1: Ja, dat scheelt wel iets met vandaag.
0: Ja, maar 23 graden met een wolkje en af en toe een buitje is toch ook prima?
1: Ja, dat kunnen we wel hebben. En bovendien is het maar één dag.
0: Het is maar één dag, want volgens mij hoorde ik alweer geluiden over er komt weer een hittegolf aan. Maar jij natuurlijk.
1: Ja, dat moeten we even afwachten. Het wordt wel duidelijk warmer, hoor. Er komt weer lucht vanuit Frankrijk en Spanje naar ons toe. Gemengd ook met lucht vanaf de oceaan. En dan wat meer zuidwestelijke stroming. En dat gaat, denk ik, maandag nog niet gebeuren. Dan klaart het wel op bij ons. Dan misschien landinwaarts nog een enkele bui. Maar in het westen van het land komt de zon er al wat vaker tevoorschijn. Is de kans op een regen klein. 22 graden ongeveer. 21 graden vlak aan zee met een westelijke wind. Dat is dan nog een relatief koele dag. En dan dinsdag. Ja, dan zie ik ook bij ons in de regio dat we weer boven de 25 graden gaan uitkomen 's middags. Na een nacht met 13 graden. Dus de nacht naar dinsdag is nog wel lekker te slapen.
0: Lekker fris, ja.
1: Ja, en dinsdag met veel zonneschijn. Dus die zomerse temperaturen en de zuidwestelijke wind die niet al te sterk is. Maar dan komt dus wel die Franse lucht komt naar Nederland. Daar krijgen we mee te maken. Ja, en dan woensdag, donderdag lijken vooralsnog de heetste dagen te worden. Met ook bij ons tenminste 30 graden. Ik zie dat voor Limburg 36 graden wordt verwacht, voor woensdag vooral. Ja, wij krijgen daar toch wel een vleug van mee. De nachten worden ook weer wat warmer. Veel zonneschijn, dus de verdamping is hoog. Dat is natuurlijk niet goed voor de natuur. Maar wel hoog zomerweer met naar verwachting woensdag en dinsdag dan het zonnigste weer. En vanaf donderdag ook weer af en toe wat wolkenvelden of wat minder zonuren. En dan ergens in het weekend of misschien al vrijdag, dan lijkt er weer iets minder warme lucht onze kant op te komen. Zonder dat de zomer meteen helemaal gaat verdwijnen. Maar dan heb je niet dagenlang dertigers. Zoals ik het nu kan zien in de berekeningen.
0: Ik zeg van alles wat. Het klinkt echt als Nederlands. Niet.
1: Het is precies Nederlands. Met eerst dus het wat wisselvalligere weer morgen. Ja. Vandaag een zomerse dag. En meer zomerweer dus vanaf dinsdag.
0: Dank je. Tot later.
1: Tot straks.

0: Niet zo'n groot succes als Paradise by the Dashboard Light. Maar wat een mooie plaat is het toch van Meat Loaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Tijd voor het spel. Dan moet je luisteren. Er is bij Kevin vorige week een nieuwe opgave gestart. Die is niet geraden. Er werd als fout antwoord gegeven Angela Groothuizen. Dus de vraag is, wie is het wel? Betekent wel dat er weer lekker een prijsje bij komt. Dus ik mag onder meer een mooie ADO-sjaal weggeven. Maar ook een sleutelhanger van West met een lichtje erin. En dat wordt allemaal opgestuurd als je het wint. Maar dan moet je wel de naam kunnen raden van degene die we nu laten horen. En hier komt de opgave.
1: Moet je luisteren?
2: Het was op het toneeltje. Ach, Hoshi. Ja.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, het klinkt als een damesstem. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gehoord. Misschien op leeftijd. Zullen we nog een keertje luisteren?
1: Moet je luisteren?
2: Het was op het toneeltje. Ach, Hoshi. Ja.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, jij weet vast wie het is. Dus heb je enig idee, dan kan je nu gaan bellen. 070-390-5454. Zit je gezellig bij mij in de uitzending zometeen. En ga er misschien vandoor met mooie prijzen. 070-390-5454.

0: Love Really Hurts Without You in uit. We spelen de Moet Je Luisteren met een opgave die afgelopen zondag niet is geraden bij Kevin. De vraag is wie is het dan wel, maar ik heb meerdere bellers aan de lijn en dat is heel fijn. John, Ronnie en Betty zie ik. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, leuk. Allemaal even in koor. Ik ga eerst even naar John Martinez. Jij gaat een gokje wagen volgens mij. Wat was je aan het doen op het moment dat je de opgave hoorde?
1: Nou, ik heb weinig ontvangst, als ik eerlijk ben.
0: Wat heb je weinig ontvangst? Hoor je mij niet goed?
1: Ik hoor helemaal heel rare geluiden.
0: Oh, wat hoor je van geluiden dan?
1: En mijn geluid staat niet op speaker en de radio staat uit.
0: Oh, ik ga even kijken. Staat er misschien iets niet goed bij mij? Alles staat goed. Dus misschien moet jij even op een ander plekje gaan staan, John?
1: Nou, nee, ik zit er aan iets worden.
0: Oké. Maar wat was je vanochtend aan het doen?
1: Wat ik aan het doen was ontbijten.
0: Oh, wat ontbijt je dan?
1: Ik had 3 beschuitjes met oude kaas.
0: 3 beschuitjes?
1: En koffie.
0: Zo, dat is een flinke maaltijd.
1: Nee hoor. Dat is mooi.
0: Kan het zijn dat jij op radio hard aanstaat?
1: Nee, juist niet.
0: Oh, ik hoor mezelf ook dubbel. Dat is wel een beetje raar. Geen idee wat er hier aan de hand is.
1: Nee, ik hoor jou ook dubbel.
0: Oké.
1: Nou, mijn telefoon. Nou, en de speaker staat niet aan.
0: Ik ga zo even vragen wie je denkt dat het is. Ik ga eerst even naar Ronnie kijken of het met Ronnie beter gaat. Goedemorgen, Ronnie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoor jij mij gewoon goed?
2: Ja hoor.
0: Oh, geen probleem. Nou, dat is fijn. Jij bent ook iemand die dacht van nou laat ik eens... Goedemorgen, Ronnie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoor jij mij gewoon goed?
2: Ja hoor.
0: Oh, geen probleem. Nou, dat is fijn. Jij bent ook iemand die dacht van nou laat ik eens lekker meedoen met een spelletje. Heb jij nog plannen voor?

0: gewoon weer proberen.
1: Ja, inderdaad. Even zitten door van wie is het ook alweer, weet je wel. En dan toch even, oh ja, dat is die,
0: toch
1: denk
0: een
1: ik,
0: idee.
1: Denk ik, hè?
0: Nou, we gaan straks horen of het goed is. We gaan eerst even kijken wat voor een antwoord John Martinez geeft. Want dat was de eerste persoon die belde. Dus John, wie denk jij dat deze stem is? Ik laat hem één keer horen.
2: Moet je luisteren.
3: Het was op het toneeltje. Ach, Rossi, ja.
2: Moet je luisteren.
0: Wie denk je?
4: Ik denk dat het Nelly Vrijda is.
0: Oh, actrice?
4: Nelly Vrijda.
0: Ja, natuurlijk, hè. Dus even kijken of dat goed is. Ik kijk naar de jury. Fout. Jammer, John. Volgende keer beter.
4: Ja, oké. Okay,
0: fijn dat je hebt gebeld. Doeg. Nou, Ronnie, jij dan. Wie denk jij van wie de stem is die je hebt gehoord?
5: Ja. Gokje gewoon, Diewertje Blok.
0: Ah, Diewertje Blok. Zal het Diewertje Blok zijn? We kijken naar de jury.
2: Fout.
0: Jammer, Ronnie.
5: Oké, maar ik krijg toch geen broodjes, hoor.
0: Oh, nou, we wachten het af. Spannend. Dankjewel. Bedankt voor het bellen. Nou, als laatste dan, Betty. Alle ogen zijn nou op jou gericht. Van wie denk je dat de stem is?
1: Ik denk Gerdy van Beet.
0: Ah, dat is politica?
1: Ja, klopt inderdaad. Is een oude iemand. Ja. Ik denk, nou, wie weet.
0: Het zou kunnen. Ik kijk naar de jury.
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Nee, jammer, Betty. Nee. Ook jij hebt het niet goed. Dus dat betekent dat de stem blijft staan.
1: En die gaat... mooi.
0: Ja, bedankt voor het bellen en een hele fijne dag nog, hè.
1: Jullie ook. Okay, fijne dag. Dankjewel. Hoi.
0: Doei. Nou, wel weer gezellige bedders deze ochtend. Daar word ik altijd blij van. De stem blijft staan en die gaat straks naar Sjaak's show natuurlijk. Broodje Bro. Dus daar kan je verder. Nu Virgo Sharky in uit A Good Heart.

Silk Sonic. Liefde door open. Nou, ik laat de deur zeker open, want straks gaan we gewoon nog lekker twee uurtjes door. Onder meer Cabaret onderweg van Gerard Cox en Frans Halsema. De dames van Kidsproof duiken in leuke tips. En nog veel meer leuke boekentip ook straks. Dus blijf hangen. Tot.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: In Amstel is het 22 graden en in Waarderook. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Op de oprit van een huis in Monster zijn vanmorgen 2 auto's in brand gevlogen. Een buurman die kwam helpen raakte gewond toen hij schrok van een klap van een ontploffende autoband. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Den Haag wil dat het COA voorlopig stopt met het plaatsen van nieuwe minderjarige alleenstaande vreemdelingen in een pand aan de Javastraat. Volgens wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag groeit de groep vluchtelingen te snel en is dat niet goed voor het draagvlak in de wijk. En de NAVO-top lijkt Den Haag op termijn meer internationale congressen op te leveren. De stad hoopt daardoor de ruim €30 miljoen aan kosten uiteindelijk terug te verdienen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: En na de reclamemuziek van CD. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Ik zie kleurrijke streken.
20: Ik zie mensen van alle tijden.
21: Ik zie deze stijl wel zitten.
22: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
23: Laat meer zien.

0: Sade hoorde je met Smooth Operator in uit het tweede uur alweer op deze heerlijke zonnige zaterdagochtend. Het is een fijne dag vandaag hoor. Nou, vandaag verandert het Nelson Mandela Centrum in goud. Smooth Operator in uit het tweede uur alweer op deze heerlijke zonnige zaterdagochtend. Het is een fijne dag vandaag hoor. Nou, vandaag verandert het Nelson Mandela Centrum in Gouda. Zit dat in een ontmoetingsplek met smaak en muziek en verhalen. Dat gebeurt allemaal tijdens het World Food and Film Festival Voorproefje. Straks hoor je wat er dan precies allemaal te proeven en te zien is. Ik heb cabaret uitgezocht. We gaan terug in de tijd. Gerard Cox en Frans Halsema samen. Dat staat garant voor een glimlach op je gezicht. De jaarlijkse zomertekenschool van het Literatuurmuseum Kinderboekenmuseum is momenteel weer bezig. Wat ze daar nou precies aan doen zijn, hoor je straks ook. En de dames van Kidsproof duiken weer in de leukste tips. Dat allemaal zometeen. Maar eerst iets anders.
1: Het boek van de week.
0: Ja, wat is er nou leuker om lekker bezig te zijn in de vakantie? Dat kan natuurlijk met een lekkere dikke pil. Maar spelletjes zijn ook leuk. Wat dacht je van puzzelen? Ook daar zijn genoeg boeken van. Toch, ik praat erover met Yasuwe van Boekhandel van der Meer in Noordwijk. Goedemorgen, Yasuwe.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, ben je zelf gek van puzzelen?
2: Ik heb een mooie selectie klaargelegd. Ja, eigenlijk altijd al wel geweest, maar de laatste keer op vakantie herontdekt.
0: Oh ja, maar

0: iemand dan op een gegeven moment ook tegen je stopt, er is mee, ga eens wat anders doen. Is het zo erg bij jou? Valt het wel mee?
1: Nee, gelukkig niet. Ik heb wel mijn vriend inmiddels ook een beetje aangestoken.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik ben wel een invloed op mijn omgeving, maar die vindt het gelukkig alleen maar leuk.
0: Ja, nou vertel, welke boeken heb je uitgezocht?
1: Ja, ik heb als eerste een puzzelboek uitgezocht waar allemaal verschillende type puzzels in zitten. Vond ik zelf heel fijn, want dan kan je een beetje ontdekken wat je dus leuk vindt. En dat is Mr. Brein vindt de verrader puzzelboek geworden.
0: Is dat voor kinderen of voor volwassenen?
1: Daar zit echt van alles in. Dus je hebt een... Voor volwassenen.
0: Oké. Okay.
1: Of nou ja, vanaf kinderen van een jaar of 13 zou denk ik heel goed kunnen.
0: Ja, precies.
1: Maar dan heb je echt verschillende typen. Dus een doolhof, een sudoku, woordzoekers. Je zit eigenlijk van alles in. En dan kan je gewoon kijken wat je leuk vindt om te doen.
0: Ja, en is dat een boek waar je ook lang mee bezig bent?
1: Nou, met sommigen zeker ben ik achter.
0: Oh.
1: Ik heb hem af en toe op vakantie gewoon heel even weggelegd. Omdat ik dacht, nou, hier kom ik gewoon niet uit. Dus heb ik hem maar even weggelegd om later weer terug te pakken.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt verslavend leuk.
0: Ja, wat is dat toch, dat gevoel als je dan die puzzel hebt opgelost?
1: Nou, ik vind vooral het moment dat je denkt... dat eigenlijk het kwartje valt van, oh, dit is het. En dan ineens heel snel alles gaat invullen en het dan dus uiteindelijk ook goed is. Ja, ik vind dat echt een heel euforisch en leuk moment.
0: Heb je ook wel eens gehad...
1: Dat is ook heel erg verslavend, dat moment.
0: Ja, heb je ook wel eens gehad dat je dacht van, dit is het. En toen bleek, toen je alles ging invullen, dat het helemaal niet klopte.
1: Ja. Ja, dat heb ik ook gehad.
0: Frustrerend, hè?
1: Ja, toen heb ik echt heel chagrijnig naar mijn boek gekeken van... Maar waar ging het dan mis?
0: Precies.
1: En wat ik één heel belangrijk ding over het hoofd gezien. Ja.
0: Oh, kijk, je hebt dan toch je fout weer gevonden. Nou, je had nog meer even leuke boeken, volgens mij puzzelboeken. Noem er eens nog eens eentje.
1: Ja, ik heb ook Alice is niet de moordenaar neergelegd. Daar ben ik ook in bezig momenteel.
0: Spannend.
1: Het is eigenlijk een heel ander type puzzelboek. Want het boek staat eigenlijk vol met heel veel namen. Echt volgens mij een paar duizenden, ja, 46.600 verdachten.
0: Wat?
1: En één daarvan is dus de moordenaar.
0: Oh.
1: En je krijgt in het begin van het boek clues wie dus de moordenaar is. Dus bijvoorbeeld, de naam van de moordenaar is langer dan 3 letters. Dus dan kan je alle namen die korter zijn dan 3 letters, of dus 3 letters hebben, kan je dus al wegkruisen.
0: Oh, maar
1: De naam van de moordenaar begint niet met een S. Dan kan je... Dus dan kan je alles met een S wegkruisen. En dat keren heel veel.
0: Heb je hem al zelf gedaan al?
1: Ik ben erin bezig. Ik kan er niet langer dan een half uur tot een uur achter elkaar mee bezig zijn, ben ik achter.
0: Dan word je gek.
1: Omdat dan alles op elkaar begint te lijken. Precies.
0: Ja.
1: Maar het is wel heel goed, want je bent er dus wel echt heel lang in het algemeen mee bezig. Je hebt hem niet zo uit.
0: Nee. Superleuk. En heb je er nog eentje of niet?
1: Jazeker. Ik dacht, de vakantie is natuurlijk bezig. Mensen gaan veel op reis.
0: Ja.
1: Er is ook een hele serie genaamd Pocket Woordzoeker. Of je hebt een iets groter formaat ook, maar deze is ideaal voor in de koffer.
0: Oh, kijk.
1: En in allemaal verschillende talen. Dus ik heb hem nu voor me in het Japans, want ik dacht, ik doe maar gelijk moeilijk. En dan krijg je de Japanse woorden. Precies. En daarnaast de Nederlandse vertaling, die je dan dus in het Japans gaat zoeken in je... woordzoeker.
0: Jeetje, dat is een lastige.
1: Het jammer is, er staat alleen geen uitleg bij hoe je het uitspreekt. Maar het grappige is, mijn naam komt heel toevallig uit Japan.
0: Echt?
1: Dus ik dacht, vind ik het toch wel leuk om Japan te doen. Ik spreek het totaal niet, maar ik vond het wel leuk.
0: Nou, volgens mij ben je daar ook nog wel even mee bezig, Yasue.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Nou, het waren 3 leuke...
1: Dus dat vind ik zelf echt ideaal voor de vakantie.
0: Ja, 3 leuke voorbeelden van dingen die je dus kan doen met puzzelen. Dank je wel. En ja, al dit soort boeken zijn natuurlijk ook te vinden bij Boekhandel van der Meer in Noordwijk. Maar ook alle andere boekwinkels. Dank je wel.

0: life for free. Raccoon en Took a Hit in uit. Het is bijna 10:50. Terug in de tijd met het cabaret. Veel luisteraars vinden dat heerlijk, hoor ik vaak terug in de reacties. Nou, eens in de zoveel tijd zijn er van die cabaretvoorstellingen die blijven hangen. En waaruit het publiek jaren later nog steeds grappen, conferences en scènes kent. Zo'n programma was Wat je zegt, dat ben je zelf. Dat was natuurlijk van Gerard Koksen. Ja, helaas vorig jaar overleden. En ook Frans Halsema. Ze deden vooral vaak parodieën op. En dat is dan wel weer heel grappig voor ons hier bij de radio. Radio Belspelletjes.
1: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
2: Dat Van Gele.
1: Wie zegt u?
2: Van Gele.
1: Juist, en u belt vanuit?
2: Leeuwarden.
1: Dat dacht ik al. Ja.
2: Geboren en getogen, hoor.
1: Ja. Meneer Van Gele, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
2: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
1: Ah, en zei het u iets?
2: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
1: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gele?
2: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
1: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
2: Ja.
1: Hallo, meneer Van Gele.
2: Ja.
1: Dit was het geluid.
2: Ja.
1: Wat zegt u ervan?
2: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
1: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele.
2: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
1: Oh, nee. Nou.
2: Mag ik even overleggen?
1: Ja. Meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
2: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
1: In de kamer, zegt u?
2: Ja.
1: En waar zit u dan?
2: In de keuken.
1: Met een telefoon in de keuken?
2: Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Oh. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
1: Nou, dan mag je wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
2: Meneer Schilper, hoor,
1: ja.
2: Dat is toch een grapje, hè?
1: Ja, dat is een van mijn grapjes.
2: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
1: Oh.
2: Nee. Meneer Schilper, mag ik even overleggen?
1: Ja.
2: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
2: En dan hang ik u even in de koffie.
1: Ja, doet u dat, hoor, meneer. Ja. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gele thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
2: Meneer Schilpoort,
1: meneer Van Gele,
2: dat is iets best.
1: U klinkt paniekerig, vertel eens.
2: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
1: Hé, hey, hoe kan dat nou?
2: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
1: Nou.
2: Ja, dat is grote malheur, hè?
1: Ja, wat u zegt, meneer.
2: Ja. Maar kunnen u het geluid nog een keer laten horen?
1: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gele. Let u er wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
2: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilpel.
1: Hallo, meneer Van Gele.
2: Ja.
1: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
2: Ja, dat dacht ik al.
1: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gele.
2: Want dat kan het niet mis, hè?
1: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
2: Meneer Schil, mag ik nog één?
1: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gele, en niet Schil.
2: Want dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort?
1: Ja.
2: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
1: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gele.
2: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
1: Ja.
2: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
2: Een secondje.
1: Ja, hoor, meneer Van Gele.
2: Meneer Schilperoort.
1: Meneer Van Gele.
2: Daar ben ik weer.
1: En wat zeiden ze er binnen van?
2: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
1: Ja. En weet u het, denkt u?
2: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
1: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gele.
2: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Hoe bedoelt u?
2: Nou, van de KRO.
1: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gele. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
2: Nou, mag ik het zeggen?
1: Zegt u het maar.
2: Is het een neger uit Mozambique?
1: Uitstekend geraden.
3: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser.

0: Onze technicus Vincent is de scherf aan het opruimen. Falls Garden Lemon Tree.
1: De agenda.
0: Fotoclub Alfoto met PH uit Alphen aan de Rijn bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een fotowedstrijd rond het thema 50. Veel leden zijn al met hun camera op pad gegaan om beelden te maken in hun wijk. Die foto's zullen in Park Villa en bij Sta Art tentoongesteld worden. Daarnaast doen ze een beroep op de inwoners van Alphen aan de Rijn. Pak je mobiel of de camera, ga zelf op pad. Maak een mooie foto rondom het thema 50. En de beste fotograaf die krijgt op 17 oktober tijdens het jubileum een waardebon van €100. Voor meer informatie kijk op alfoto.eu en alfoto schrijf je dan met PH. Vandaag is het feest bij museum, want dan wordt de 49e editie van de Scheveningse Dag gehouden. Van 11 tot 5 staat het museum aan de Neptunusstraat volledig in het teken van Scheveningse tradities, cultuur, muziek en ontmoeting. Scheveningse Dag is voor velen een jaarlijkse reunie waar herinneringen worden gedeeld en het unieke karakter van Scheveningen wordt gevierd. Op het voorplein en het binnenplein zijn verschillende kraampjes te bezoeken. Daar maken bezoekers kennis met oude Scheveningse ambachten, historische foto's, boeken en nog veel meer. Daarnaast zijn er demonstraties en er is natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, op Scheveningen verse vis te vinden vandaag bij museum. Vakantiepark Zuiderpark in Den Haag is weer open. De hele vakantie kunnen kinderen daar terecht op dinsdag, woensdag en donderdag om vakantie te vieren. Hun ouders zijn trouwens ook van harte welkom en grootouders. Vooral de kinderen die niet op vakantie gaan, beleven zo toch een mooie zomervakantie. Ze mogen lekker doen wat ze zelf willen. Er zijn onder meer voorstellingen, workshops, beeldende kunst en veel meer. Het vakantiepark wordt georganiseerd samen met de vakantiepas. Wil je meer informatie? Kijk dan even bij het Zuiderparktheater.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: nieuwe muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All in uit. Vandaag verandert het Nelson Mandela Centrum in Gouda in een bruisende ontmoetingsplek vol smaken, muziek en verhalen. Dat gebeurt tijdens het World Food en Film Festival Voorproefje. Een hele mond vol ook. Ik praat erover met Alex Moren. Goedemorgen, Alex.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een hele mond vol, hè, die titel.
1: Een hele mond vol, maar ook een hele dag vol activiteiten. Dus misschien klopt dat ook wel een beetje bij elkaar. Ja.
0: Ik begreep dat koken en muziek centraal staan, hè? Want ja, jullie...
1: Klopt, ja, met het World Food Film Festival. Ja. En dat wordt een tweedaags festival in september op Goudse Asfalt.
0: Ja.
1: Hopen we heel erg om mensen te verbinden. En wat verbindt beter dan eten en cultuur? Dus vanaf... tweede Pinkse dag gaan we iedere maand zijn we de wijken in aan het gaan in Gouda. En organiseren we in een buurtcentrum een superleuke middag en avond bomvol eten en cultuur.
0: Ja, en dat is dan vandaag in het Nelson Mandela Centrum.
1: Klopt, in Gouda-Oost. Ja. Vanaf 1 uur is iedereen daar welkom.
0: Dus iedereen uit de buurt die mag gewoon daar naartoe komen?
1: Iedereen uit de buurt, want het is heel leuk om... Tenminste, dat vind ik zelf altijd heel leuk als ik erbij ben... Dat je mensen uit de buurt tegenkomt die elkaar nog helemaal niet kennen. En die dan, of omdat ze samen aan het knutselen zijn... of omdat ze samen aan het eten zijn, elkaar leren kennen. Maar iedereen is welkom.
0: Ja. Eten en koken, maar wat is er precies te doen? Kan je dat misschien gedetailleerd vertellen?
1: Ja, zeker. Vanaf 1 uur kun je komen knutselen. Je kunt maskers maken met Evert Jossemanders. Je kunt ruimtepakken maken met Meerte, een kostuumontwerpster die ook de kostuums gaat maken voor Festival de Verwondering.
0: Wat leuk, ruimtepakken maken.
1: Ruimtepakken, ja. In september, ja, wij zijn een ontzettend actieve schouwburg. In september organiseren we samen met andere culturele instellingen Festival de Verwondering.
0: Ja,
1: en voor het eindspektakel heeft als thema ruimte en raketten. Er komt ook een 10 meter hoge raket op de markt staan in Gouda.
0: En daar hebben jullie die pakken voor nodig.
1: En kun je nu al pakken maken in het Nelson Mandela Centrum vandaag.
0: Ja, maar is dat dan voor volwassenen of voor kinderen?
1: En voor kinderen. Nee,
0: okay.
1: Tijdens de verwondering, eindspektakel, gaan kinderen de wereld overnemen. Ja. Kinderen hebben helemaal genoeg van hoe het nu gaat met deze wereld en hoe volwassenen omgaan met deze wereld.
0: Ja.
1: En zij gaan in een spektakel gaan ze besluiten ze om alles wat waardevol is op deze wereld naar een ruimtecapsule te brengen. Die dan ook vertrekt vanuit de grote markt met alles wat ze hopen dat er toch bewaard blijft in deze wereld.
0: Ja. Maar er zijn ook dingen voor volwassenen te doen, neem ik aan.
1: Zeker, vandaag zeker. Je kunt een Arabische calligrafie-workshop volgen. Je kunt luisteren naar echt super fijne muziek uit Anatolië met de Aink Music Band.
0: Uit Anatolië, sorry, uit wat?
1: Nee, het is muziek uit Anatolië. Dus het is een Nederlandse band, maar ze spelen muziek uit Anatolië.
0: Oh, volksmuziek.
1: En die vermengen ze dan ook nog eens met rock. Dus je krijgt klaagliederen en vrolijke dansmuziek uit Anatolië vermengd met rock. Dus dat
0: wat
1: is een hele bijzondere combinatie. Ja.
0: Ja. Ja. En er wordt ook gekookt, hè?
1: Er wordt ook gekookt. Vandaag kun je heerlijk Thais eten vanaf 6 uur in het buurtcentrum Nelson Mandela. Dat is de enige activiteit waar je wel voor moet betalen. Verder is de hele dag gratis. En dat kost een tientje.
0: Oké, ja. En ook optredens van artiesten begreep ik vanmiddag?
1: Ja, zeker. Dus die band die ik net noemde, Regina Davis van der Eyck komt zingen. En niet geheel onbelangrijk, 's avonds vertonen we een deel uit de documentaire serie De Aardappeleters. En Joris Vermeer, de maker van die documentaire, is ook aanwezig. En die gaat in gesprek met Eva-Nicole Leroux over de film.
0: Leuk, dus genoeg te doen. En volgens mij, die Regina is volgens mij ook een goudse, toch? Dus dat is ook weer lokaal.
1: Dat is zeker een goudse toptalent, ja.
0: Gaan jullie ook nog lokaal koken met stroopwafels of zo? Dan vraag ik mij af.
1: Nee, dat weet ik hier niet.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel een goede tip. Dus die ga ik wel in het makersteam inbrengen voor de volgende editie.
0: Kijk, van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen terecht vandaag?
1: Je kunt vanaf 1 uur ben je welkom in het Nelson Mandela. En de avond duurt ongeveer tot 8:30. Dus stap lekker binnen, zou ik zeggen.
0: Leuk.
1: En mocht je deze keer niet kunnen, maar denken van... oh, ik vind het wel echt heel erg leuk dit... dan op 29 augustus hebben we ook weer een voorproefje... in de huiskamer van de wijk Bernardhof.
0: Oké, de volgende wijk in Gouda.
1: Ja.
0: Leuk. Nou, veel plezier vandaag, Alex. Maar volgens mij komt dat wel goed.
1: Dat gaat zeker lukken. En jij ook een heel fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Oké, tot ziens.
0: Doei.

0: The Pet Shop Boys, West End Girls. 10:45 is het in uit. De zomer van je dromen, dat is de intrigerende titel van de jaarlijkse zomertekenschool van het Literatuurmuseum, Kinderboekenmuseum. Daarbij kunnen zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze hun droombeeld vertalen naar mooie illustraties. En ik praat erover met Jenny Barbier van het museum. Goedemorgen, Jenny.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, de zomer van je dromen, dat klinkt echt heel mooi, een beetje poëtisch zelfs, maar wat is het precies?
1: Zeker. De zomertekenschool, dat is de jaarlijkse zomerprogrammering van het Literatuurmuseum Kinderboekenmuseum.

0: is bij ons ontstaan aan de hand van de regel van schrijver en filosoof Stine Jensen uit haar ontzettend leuke kinderboek Alles is dromen, dromen is alles. En zij schrijft daar: door te dromen van een wereld waarin je zelf zou willen leven, stippel je eigenlijk een pad uit voor de toekomst. Dus rondom dat thema en dat idee hebben wij een hele leuke zomerprogrammering.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Ja, en wat is dan precies de bedoeling wat de kinderen gaan doen bijvoorbeeld? Want die krijgen verschillende masterclasses, zijn er.
0: Ja, klopt. We hebben een hele leuke programmering. We hebben sowieso er is een doorlopende workshop. Die is te doen in het verhalenlab van het museum. Daar kun je eigenlijk aan de hand van een begeleid blad kun je na gaan denken over je eigen toekomst. Dus kies een werkblad en dan kun je gaan tekenen of kleuren of verhalen bedenken over een vraag of stelling. Zoals: als ik groot ben, dan wil ik dit, of zo ziet het land eruit.
1: Ja, puntje eigenlijk.
0: Wonen, puntje. Ja, die puntjes die mag je dan tekenen of schrijven of plakken of kleuren. Mag je zo gek mogelijk maken, want dat kan natuurlijk in dagdromen. En we hebben een aantal masterclasses. We hebben er 3 voor kinderen. Die zijn helemaal uitverkocht. Alles ontzettend populair. Misschien als er een plekje vrijkomt, kun je het altijd proberen.
1: Kijk.
0: Maar we hebben ook een masterclass voor volwassenen. En daar hebben we nog een paar plekjes. In die masterclasses leer je van een illustrator. Ga je aan de slag rondom het thema dromen. En we hebben van onder andere Mark Jansen en Sarah Dietz. Die zijn dus helaas al uitverkocht. Maar we hebben nog een hele leuke voor volwassenen. Die is van kunstenaar Anke van den Burg.
1: Ja.
0: Voor volwassen bezoekers. Die gaan dan een uur lang aan de slag met het creatief visualiseren van hun zelfgekozen droom. Want meestal als je dagdroom doe je dat misschien een beetje onbewust. En hier is de bedoeling dat je dat wel heel bewust doet. Ja. Dat je je droom vastpakt.
1: Dat je erover na gaat denken. Wat zou jouw dagdroom zijn dan?
0: Ja, precies. Ja,
1: leuk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat zou jouw dagdroom zijn?
1: Mijn dagdroom? Ik denk gewoon lekker in het zand zitten met mijn voetjes en dan uitkijken van Blauwe Zee.
0: Nou, dat klinkt als een heerlijke dagdroom.
1: Toch, dat is wel mijn dagdroom, denk ik. Ja, er is ook een verhalenlab, las ik.
0: Ja, klopt. We noemen dat de Storytelling Studio. Daar hebben we begin dit jaar hebben we die geopend. Het is een nieuwe tentoonstelling. Deze interactieve tentoonstelling gaan kinderen aan de slag met het oefenen van het zelf vertellen van verhalen. Want het goed kunnen vertellen van een verhaal is, dat is een kunst. Eigenlijk net als het lezen. En daar besteden we natuurlijk al heel veel aandacht aan. Het lezen en het beleven, ontdekken van verhalen. En dit gaat echt over het maken van een verhaal. Het zelf kunnen vertellen. Dus voor kinderen tussen 17 en 13 jaar. En hier oefen je aan de hand van sprookjes. 3 sprookjes waarvan je er 1 kunt kiezen. En dan ga je door de ruimte. Aan de hand van verschillende opdrachten, waarbij je elke keer uitgebreide uitleg krijgt, ga je nadenken over bijvoorbeeld de plek waar jouw verhaal of jouw gekozen sprookje zich afspeelt. Een goede openingszin. Welke emoties hebben de personages? Over al die dingen ga je nadenken. En die gaan jou helpen hoe je zelf, ook van dit bestaande sprookje, hoe je daar zelf je eigen verhaal van kunt maken en hoe je dat goed kunt vertellen.
1: Ja, leuk. In het Literatuurmuseum, Kinderboekenmuseum in Den Haag. Dus de hele zomervakantie geopend?
0: De hele zomervakantie, maandag tot en met zondag van 9 tot 5 geopend. Wees welkom. Vooraf reserveren is wel handig. Voor de masterclass is het noodzakelijk.
1: Ja.
0: En vanwege de drukte altijd handig om even te reserveren. Heel
1: dat
0: graag.
1: Is dan literatuurmuseum.nl.
0: Ja, literatuurmuseum.nl. Dankjewel. Dankjewel.

Lekkere uithaal hoor. Ja, in het Frans, dat moet kunnen toch zo in de vakantietijd. Ik ga straks nog een uurtje door. Onder meer ga ik het hebben over bloemen. De dames van Kidsproof hebben leuke tips. En natuurlijk ook het weer. Wat gaat het doen? Dat weet Jordi Bloem natuurlijk als geen ander. Dat dus zometeen na 11 uur. Jolanda komt eraan met het nieuws. En de boodschappen zijn onderweg.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: In Goudrak is het 23 graden, Wassenaar 22. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Op de oprit van een huis in Monster zijn vanmorgen twee auto's in brand gevlogen. Een buurman die kwam helpen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 33-jarige vrouw uit onze regio is vrijgesproken van het verwaarlozen van haar katten. Volgens de rechter is niet bewezen dat zij de dieren ruim een jaar lang onvoldoende heeft verzorgd. En de 20-jarige spits Yannick Eduardo wordt door ADO voor één seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo vindt de speelstijl van ADO goed bij zich passen en kijkt uit naar samenwerking met trainer Robin Peter. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
11: En na de reclame muziek van Lois Lane. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Tot 12 uur.

0: Lois Lane, it's the first time in uit. Het laatste uur alweer. Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En luisteraar Ronnie heeft woord gehouden. Hij deed net mee met de Moet je luisteren om 9:45. En zei toen van, ja, ik maak broodjes en ik zit vlak bij jullie achter. Zal ik er 2 komen brengen? Nou, hij heeft net 2 heerlijke broodjes kip curry gebracht. Warm. Ook technicus Vincent vindt hem heerlijk, toch, Vin? Ja, duimpje omhoog, Ronnie. Dus dank je wel. Hartstikke lief van je ook dat je het bent komen brengen. Zometeen natuurlijk Jordi Bloem over het weer. Vandaag wordt sowieso nog wel geweldig, hoor. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met morgen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Jolanda Baaiens is in de krantjes en de media gedoken. Ik weet dat we het onder meer gaan hebben over cruisen met een boot dan. En de leukste tips voor met de kids. De dames van Kidsproof zetten ze weer op rij. Dat allemaal nog komend uur in dit programma.
1: Uit.
0: Ja, het gaat in uit. Niet alleen over uittips, maar zoals jullie weten soms ook over de natuur. Ik kan zelf als geen ander genieten van een heerlijke wandeling langs het groen of langs de zee. Maar ook bijvoorbeeld gewoon in je wijk wandelen, op straat. Kijk maar eens in de voortuintjes van mensen. Het staan vaak de prachtigste bloemen. Bij mij in de tuin staan bijvoorbeeld nu de witte Annabelles vier te pronken. Dat is natuurlijk geweldig om te zien. Nu is er iets bijzonders, want de 6-jarige Floris uit Voorschoten, hij is kampioen zonnebloemen kweken. Samen met zijn vader Rob zorgde hij voor de hoogste zonnebloem van Zuid-Holland. Verslaggever Mariette Overdiep nam een kijkje.
2: Daar zijn ze.
3: Heb jij die gekweekt?
2: Ja.
3: Hoe heb je dat nou gedaan dan?
2: Heel veel water geven.
3: Heel veel water en niks anders?
2: Helemaal een klein raampje. Roetstrengtenen. Bloemen versterken. Voedingsstoffen. Groeien. Enzymen.
3: Heb je ze ooit zo groot gehad?
2: Nee.
3: Hoe hoog zijn ze?
2: Nee, de ene laag, die daar. Deze. Dat is de hoogste. Dat is een florus.
3: En hoe hoog is de florus?
2: 6 meter.
3: En heb je dit helemaal alleen gedaan? Of heb je dat...
2: Mijn vader heeft geholpen.
4: We zijn een paar jaar geleden begonnen. Toen kwamen we eerst eigenlijk tot het randje. Toen zijn we doorgegaan met de hoogste en ieder jaar zijn we eigenlijk weer verder gekomen. En vorig jaar kwamen we voor het eerst net aan bij de dakgoot. En dit jaar zijn we er alweer boven. Ja.
3: En hoe hoog is de hoogste zonnebloem eigenlijk in de wereld?
4: De hoogste is 10 meter ongeveer. De hoogste van Nederland 9 meter. Nou ja, wij zitten nu boven de 6. Ik denk wel dat dit de allerhoogste ooit van Zuid-Holland is.
2: Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon.
0: Ah, wat goed zeg. 6 meter hoog dus. Er staan er 5 op rij in de voortuin. Het ziet er niet alleen fantastisch uit. Ze zijn in ieder geval lekker bezig daar in Voorschoten. Zometeen duik ik in de krantjes met Jolanda. Eerst Noah Kane en Julia Michaels.
5: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser.
6: Dit is Radio West. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Maar ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Soms heb je er gewoon even zin in, toch? Je arm in de lucht te gooien en even lekker gek te doen. I Want to Break Free van Queen, hoorde je.
1: Uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Volgens mij wil Jolanda ook wel eens lekker gek doen, toch, Jolanda Baaiens?
3: Nee, ik ben altijd heel serieus.
0: Ik geloof er helemaal niks van. Maar we hebben wel serieuze onderwerpen, zag ik in het overzicht. Ja. Want ga je naar een populaire vakantiebestemming, houd dan je portemonnee goed in de gaten. Want het AD meldt dat toeristen nog altijd een geliefd doelwit van oplichters zijn. Trap niet in een gratis armbandje. Oh, daar ben ik altijd mee te paaien trouwens. Een nepcollectie. Of een potje balletje op straat. Een nep kledingstuk is dat, denk ik, merk of zo, toch? Want ik mis een lettertje.
3: Nee, het is een nep collecte.
0: Oh, een nep collecte.
3: Ja.
0: Okay.
3: En dan heb je ook nog balletje. Ken je balletje?
0: Ja, dat is met die bekertjes toch? En als, waar zit het balletje? En als je het goed raadt, dan win je geld. En
3: je raadt het nooit goed.
0: Nee, dus je bent altijd geld kwijt. Maar een nep collecte op straat, die heb je dus ook in het buitenland sowieso.
3: Ja.
0: Nou, laat je ook niet afleiden door iemand die ineens de weg vraagt of iets op je morst. En als je een aanbieding krijgt die te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook zo. Een beetje opletten dus, dat kan een hoop gedoe en ook vakantiegeld besparen. En dat hebben we hard nodig. Toch, als je iets leuks wil boeken, ben je al een fortuin kwijt. Dus.
3: Ja, dat is wel zo. Je moet er wel flink voor sparen, trouwens, om op vakantie te gaan. En ga je dan dit of volgend weekend met de auto, bereid je dan voor op flink wat verkeersdrukte. Want NuNL zegt dat de ANWB verwacht dat vooral in de populaire vakantielanden lange files komen. De grootste drukte wordt verwacht in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. Op bekende vakantieroutes kunnen de files flink oplopen. En volgens de ANWB kun je trouwens beter later in de ochtend vertrekken dan midden in de nacht. Dat doet mijn man dus altijd. Midden in de nacht.
0: Oh, dat is echt. Wij hebben dat ooit een keer gedaan en toen was het slecht weer. En toen eindigden we midden in de nacht ergens een parkeerterrein waar we helemaal niet wilden staan. Dus dat hebben we daarna nooit meer gedaan. Dus inderdaad, ochtends vroeg om 5 uur je wekker zetten is denk ik dan veel beter. Sowieso.
3: Lijkt mij inderdaad.
0: Ook zwaar, inderdaad. Maar minder erg. En natuurlijk hartstikke leuk voor alle mensen die lekker op vakantie zijn. Maar voor één groep is het helemaal niet zo leuk. Want op de site van Margriet staat te lezen dat voor veel ouderen de zomer niet de gezelligste tijd van het jaar is, maar juist eenzaamheid. Zij deze navraag bij Stichting Met Je Hart deden ze. Daaruit blijkt dat veel ouderen in de zomer veel minder contact hebben. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de buren op vakantie zijn, de familie op vakantie is en er veel activiteiten stilvallen. Volgens de stichting kan je dan niet alleen verdrietig zijn, maar het kan ook risico's opleveren voor de gezondheid. Vooral als het erg warm is en er gaat weer warmte aankomen. Hè? Dat weet Jordi zo weer. Dus wij stellen voor om tijdens de vakantie lekker extra aandacht te besteden aan een oudere buur, een vriend of een familielid. Zoek ze lekker op en ga wat leuks met ze doen, toch?
3: Ja, je kunt trouwens ook gewoon die mensen meenemen op een cruise.
0: Als je geld hebt.
3: Cruises? Ja, je kunt het ook gewoon geven, als gift.
0: Ja.
3: Goed, hoewel die cruises al lang niet meer alleen voor pensionado's zijn. Dat schrijft de Telegraaf na een kijkje aan boord van het grootste cruiseschip ter wereld. Volgens de krant verdwijnt het oudbollige imago van de cruise steeds meer. Op het schip zijn spectaculaire attracties. Zoals bijvoorbeeld een kabelbaan, waarbij je hoog boven zee langs het schip zoeft.
0: Oh jee.
3: Ik hoop wel dat je dan vast zit, dat je er niet afvalt in de zee.
0: Ja, ben je wel goed verzekerd?
3: Ja, inderdaad, ja. Een waterpark kan je er ook vinden. En zelfs een ijsbaan.
0: Wat?
3: Alles lijkt gemaakt. Ja, een ijsbaan op het schip. Ja,
0: okay,
3: moet kunnen.
0: Dus dan vaar je ergens in de Caribbean en dan ga je schaatsen.
3: Ja, het mag wat kosten, ook qua energie. Alles lijkt gemaakt om te fotograferen en dan te delen op social media. En daardoor kiezen ook steeds meer jonge vakantiegangers voor een cruise.
0: Nou, dat geloof ik ook wel.
3: Ja, ik heb het wel eens gedaan, wist je dat?
0: Oh nee, ik vind jou daar geen type voor eigenlijk. Je bent meer van het kamperen, toch?
3: Ik heb dus één keer gedaan en dat kwam vroeger. Ken je dat nog? The Love Boat.
0: The Love Boat. Captain Stubbing.
3: Daar keek ik dus altijd naar als meisje.
0: Ik ook.
3: En toen dacht ik, als ik later groot ben, dan wil ik ook op zo'n cruise.
0: Je wilde Julie zijn, of niet?
3: Ja, zoiets. En ik wilde de liefde van mijn leven tegenkomen of zo.
0: Oh ja, en die dokter was ook leuk wel.
3: Ja, die was ook heel leuk, absoluut. Ja. Alleen, dat was een enorme belevenis. Ik doe het nooit meer.
0: Of waarom niet?
3: Nou, ik ben er nooit zo moe geweest, joh. Overal waar je komt, is er entertainment. muziek, optreden, spelletjes. Oh. Ja, joh, het gaat maar door. En er waren maar twee plekken waar ik rust kon vinden. Dat was boven op de hardloopbaan. Daar ging dus niemand hardlopen.
0: Oh.
3: En in mijn hut.
0: Maar bovenop de hardloopbaan in je eentje, dan kun je toch net zo goed thuis blijven?
3: Nou ja, daarom ga ik ook nooit meer op een cruise.
0: Een stuk goedkoper ook volgens mij, Jolanda. Kortom, cruisen is voor jongeren weggelegd en wij zijn daar te oud voor. Laten we het daar maar op houden,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, misschien wel. Ja,
0: oké,
3: absoluut.
0: Dankjewel voor dit overzicht.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: De agenda.
0: Tijdens de dag van het paard morgen staat draf- en renbaan Duindicht in het teken van paardensport. Er zijn demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan internationale paardenraces, harddraverijen, paardenshows, kinderactiviteiten en nog veel meer. Een van de hoogtepunten is de UAE President Cup, oftewel UAE, de Netherlands. Het is een bekende competitie voor die prachtige Arabische volbloeden die wereldwijd wordt verreden. Meer info, kijk even op de website van Duindicht. Het is in deze zomervakantie ook extra leuk om in Den Haag naar de bibliotheek te gaan. Er zijn 18 vestigingen en allemaal hebben ze activiteiten. Elke dag is er iets anders te doen. Er zijn bijvoorbeeld voorleesmomenten voor kinderen. Ze kunnen ook meedoen aan spelletjes of creatief aan de slag gaan. En er zijn ook concerten van het Koninklijk Conservatorium en dansactiviteiten. Maar je kan bijvoorbeeld ook lekker een Lego-workshop volgen. En ook handig om te weten, als je een boek leent, dan mag je het 6 weken houden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het vakantie is. De zomerbieb dus in Den Haag. Leuk, een leuke uitzicht nog voor je. Zometeen hoor je wat het weer gaat doen. Ja, blijft de zon lekker schijnen vandaag? Dat zou fijn zijn, maar wat gebeurt er ook daarna? Hè? Eerst nog deze fijne van Leo Sayer in Uit. Dit is Thunder in My Heart.
1: Uit. Met Marjolein Visser.

0: Leo Senior hoorde je. Thunder in my heart. Ja, de vraag is, gaan we Thunder zien vandaag en morgen? Nou, vandaag denk ik zeker niet. Morgen weet ik het niet. Maar dat weet natuurlijk onze weerman Jordi Bloemen. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Ja, nee, geen donder vandaag, hè?
1: Nee, en morgen kleine kans. Dat lijkt vooral in het noordoosten van het land. Ja, ik verwacht het eigenlijk niet. Nee.
0: Maar ja, blauwe luchten zie ik, weinig wolken. Ja. Het zonnetje schijnt volgens mij, niet zo heel veel wind. Dus het is echt wel fijn, hè?
1: Ja, het is fijn weer. Ja, de wind komt toch nog wel uit een westelijke richting. Dus vanaf zee. Maar ja, het zeewater is ook al 20 tot 22 graden. Dus ook vlak aan zee. Ook bijvoorbeeld de Schravenzanden is het al ruim 22 graden.
0: Oh,
1: ik zag zelfs al dat het op sommige plekken 24 graden is geworden.
0: Helemaal niet erg om een duik te nemen dan.
1: Nee, precies. Nee. En het blijft ook een beetje zo. Ja, er komt natuurlijk nog wel wat bij de temperatuur, maar omdat die wind toch nog een beetje vanaf zee, of eigenlijk gewoon vanaf zee waait, uit zuidwest tot west, dus ja, is de temperatuur niet super hoog. Maar vanmiddag kan het vooral landinwaarts en in de steden, bijvoorbeeld ook wel in Delft, 26 graden worden. Vlak aan zee dan ongeveer 24 of 23. Maar goed, gewoon een heerlijke zomerdag, al warmer dan de afgelopen paar dagen. Toch weer wat warmere lucht. En inderdaad, de zon, die is weer helemaal terug. Klein beetje bewolking, maar voor de rest, ja, is het dus een overwegend zonnige zomerse zaterdag.
0: Ja, een dag zoals je hem eigenlijk wel een dag zou willen, toch? In de zomervakantie tenminste.
1: Zo is het.
0: Ja. Nou ja, maar de vraag is, blijft dat zo? Koelt het flink af ook vannacht, of valt dat dan mee?
1: Nou, dat valt juist mee, omdat er wat meer bewolking komt. Okay. Het werkt als een soort van relatief warme deken. Dus ik zie zelfs op sommige plaatsen geen lagere temperatuur dan 18 of 17 graden. Ja, dat is echt wel een verschil met afgelopen nachten. Toen was het duidelijk wel frisser. Maar ja, het scheelt dus wel. En het komt omdat er dus een bewolking aankomt. Ja, dat is niet voor niks, want er komt een front aan. Dat zou morgenochtend al een klein beetje regen kunnen opleveren. Morgenmiddag misschien een enkele bui. Maar ik heb wel het idee dat het geen regendag wordt. Het leek er eerder wel uit te zien dat het wat vaker zou regenen. Nou, af en toe morgen regen, motregen of een enkele stevige bui die er tussendoor kan fietsen morgenmiddag. Maar ik denk toch meer aan van af en toe zo'n miserbui of motregen. Ik denk van, hé, wat een vies weer. Ja. Wolkenvelden, beperkt zon. Dat is echt wel een verschil met vandaag. Dus het weekend met twee gezichten. En een minder hoge temperatuur. 22 of 23 graden morgenmiddag. Met ook wat meer wind. Uit een west-zuidwestelijke richting. Dat kan windkracht 5 zijn aan de kust.
0: Oké, dus wel weer wat flinkere wind. En ja, ik heb morgen een familiefeestje. Dat is mijn neef en nichten die ik 6 jaar niet heb gezien. Ga ik weer zien. Het begint om 1:00 PM. Is dan de regen een beetje voorbij?
1: Nou, daar zou het juist nog af en toe wat kunnen regenen, denk ik.
0: Jammer.
1: Loop van de dag is de kans op regen nog wel redelijk groot. Een beetje regen. Misschien dat het morgenavond weer droog is. Okay. Dat die buien alweer vertrokken zijn. Nou. Dat moeten we nog een beetje afwachten. Het is dus niet zo dat het één groot regengebied is morgen wat gaat passeren.
0: Gelukkig.
1: Dus dat valt mee, maar of het nou morgen in de loop van de middag dat droog is, denk het eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet je ook niet. Nee.
1: Nou, vervolgens nog een beetje regen.
0: Een pluutje mee, misschien.
1: Pluutje mee, maar geen zware onweersbuien of zo. En je mag al blij zijn als er op plekken 5-6 mm regen gaat vallen. Oftewel 5 tot 6 liter water per vierkante meter. Ja, en het neerslagtekort is meer dan 200 liter water per vierkante meter.
0: Dus dat helpt eigenlijk niks. Het is een druppel op een gloeiende plaats.
1: Ja, en voor de tuintjes is het wel welkom, hoor. Telt elke millimeter, maar ja, voor de droogte, voor dat neerslagtekort, is het inderdaad te weinig.
0: Ja, en daarna gaat de hitte weer terugkomen?
1: Ja, ook omdat ik weet wat de vooruitzichten gaan brengen, dat we dan geen neerslag vooralsnog hoeven te verwachten. Heel misschien op langere termijn een keer een onweersbui, maar dat is ook nog toekomstmuziek. Maar vooralsnog droge dagen met ook aardig wat zon. Misschien dat op maandag nog een enkele plaatselijke bui ontstaat of passeert, maar over het algemeen valt het wel mee en is de zon ook iets vaker te zien dan morgen. Wordt al een aardige dag, 22, 23 graden. En dan vanaf dinsdag, ja, dan kan de wind eventjes het zuiden gaan opzoeken of zuidoosten. En dan kan het ook bij ons in de regio in ieder geval meer dan 25 graden worden. Op dinsdag denk ik 27 graden is al weer zomers. Maar woensdag en donderdag, dat worden waarschijnlijk de dagen met kans op tropische middagtemperaturen. Maar er komt ook alweer minder warme lucht vanaf de Britse eilanden opzetten. Dus als de wind weer een beetje gaat draaien naar het west-zuidwesten, valt het dan bij ons toch met die hitte enigszins mee. Dus ik verwacht geen echt hele hoge temperaturen, niet ver boven de 30. Maar in het zuidoosten bijvoorbeeld, in Limburg en ook in delen van Duitsland, Frankrijk, België, ja, dan gaan ze wel weer naar 35 graden of heter. Ja, wij zitten dan een beetje aan de rand. Dus dat maakt nog een beetje de onzekerheid. Maar de kans is wel vrij groot dat we dan vanaf vrijdag in die minder warme lucht vertoeven. En dat de temperaturen zo richting 5, 26 graden gaan. Of zelfs iets daaronder. Moet nog even afwachten in hoeverre die wind van zee een vat krijgt op het weer. Maar dat betekent niet meteen dat dan het gaat omslaan met heel veel wolken en regen. Integendeel.
0: Geen onweersbuien?
1: Nee, dat kan geruisloos gaan, die overgang van even dat hele warme weer naar wat minder warm weer. Dus ja, voor het neerslagtekort is dit eigenlijk geen goed nieuws.
0: Oké, nou ja, ik vind het...
1: Maar voor de zomerliefhebber is het heerlijk,
0: ja,
1: toch?
0: Heerlijk, toch? En zeker vandaag gaan we lekker genieten.
1: Ja,
0: we blijven lekker genieten. Dank je wel weer, Jordi.

0: 3, 2, 1 en dan komt het weer goed. Je hoorde Bente.
1: Tips van Kidspoof. Kidspoof.
0: Ja, het is hartje zomer, dus alle kinderen en kleinkinderen zijn lekker vrij. En als je niet weg bent, dan is het natuurlijk leuk om een uitje dicht bij huis te plannen. En wat kun je dan met ze gaan doen? Dat weten Jantine en Tamara van Kidsproof als geen ander. Goedemorgen, dames.
2: Nou, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Leuk.
2: Dus, ja, we hebben natuurlijk al een weekje zomervakantie achter de rug. Heel erg genoten. Maar gelukkig is er nog heel veel te doen. Op kidsproof.nl vind je echt gigantisch veel uitjes deze zomer. Het lijkt eigenlijk wel of het elk jaar zomer meer wordt. Vind je ook niet, Tamar?
3: Ja, echt. Ja.
2: Maar goed, voor deze keer hebben wij wat inspiratie voor jullie. En dat is dat we vanaf Den Haag de A44 afrijden richting Leiden. En dan nog een stukje door. En wat kom je daar nou eigenlijk allemaal tegen? Nou, de eerste die je dan tegenkomt, wat wij echt een must vinden voor eigenlijk voor alle ouders, maar ook de grootouders met kleine kinderen, is stoomtrein Katwijk Leiden. Dat is een soort treinmuseum. En je kan er ook nog een ritje maken met de stoomtrein langs het Valkenburgse Meer. In het museum kunnen de kinderen heerlijk spelen met allemaal treintjes. En het museum ziet er sowieso fantastisch uit. Je kan er een kopje koffie drinken. Ja, het lijkt eigenlijk gewoon een beetje alsof de tijd heeft stilgestaan. In deze ontzettend leuke museum, treinbelevenis voor kinderen. Nou, deze zomer zijn ze gelukkig ook wat vaker open. Normaal altijd alleen in het weekend in het seizoen. En deze zomervakantie ook op dinsdag en op donderdag. En in het weekend dus natuurlijk ook. Eind augustus zijn ook nog speciale modelbouwdagen voor de echte treinliefhebbers. En wat ook nog handig te melden is, als je nou vanuit Zoetermeer komt, is het ook super handig te bereiken. Gewoon even onder die nieuwe tunnel door.
0: Ja, we rijden dus de A44 af. En wat is het volgende uitje dat we daar dan tegenkomen, Tamara?
3: Ja, de volgende attractie die je dan tegenkomt is Corpus. Nou, Corpus, dat kennen we allemaal natuurlijk van dat poppetje langs de snelweg. Hè, van dat menselijk lichaam. Maar daar hebben ze iets nieuws deze zomer. En dat heet Corpus Unlocked. En dat is eigenlijk een ze hebben een enorme hal waar ze normaal congressen en zo geven. En gedacht van wat gaan we daar in de zomer mee doen. En daar hebben ze 5 fantastische speelzones voor kinderen vanaf 6 jaar gecreëerd. Zo gaan ze bijvoorbeeld een VR-experience doen. Er is een sportzone, er is een danszone. Zo kinderen gaan allerlei challenges doorlopen. Het is echt een aparte attractie naast Corpus. Je kan er ook apart een ticket voor kopen. Uiteraard kan je het natuurlijk combineren met een reis door het lichaam. Maar ook stel dat je dat al een keer gedaan hebt en denkt ik wil wat anders. Dan is tot en met 23 augustus kan je dan hier terecht om met jou het spel van het lichaam eigenlijk te spelen.
0: Ja, het spel van het lichaam dus, Corpus. En daarna gaan we natuurlijk verder over die A44.
3: Ja. En dan rijden we nog een stukje verder richting het noorden. En dan slaan we af bij Noordwijk en dan gaan we naar Noordwijkerhout. En daar vinden we toch wel een van onze favoriete binnenspeeltuinen. Want ja, dat blijft toch ook altijd een topper met kinderen in de vakantie. Als je het even niet meer weet of als het wat minder weer is of als het juist heel warm is en de airco lekker aanstaat. Dan gaan we naar Kids Zoo. Kids Zoo is een indoor speelparadijs in Noordwijkerhout. En daar hebben ze wat nieuws. En dat heet de Jungle Safari. Wat is nou de Jungle Safari? Je kan het zien als een soort autobaan waar allemaal van die zelf door kinderen bestuurbare autootjes rijden in de vorm van jungle dieren. Dus de een die gaat op de giraf en de ander op de krokodil en noem maar op. En dan kunnen ze zo zelf het parcours afrijden. Wij hebben dat onlangs gedaan en het was een gigantische hit. Ze waren er niet meer weg te slaan. Dus houd er rekening mee dat je daar even doorbrengt. Maar dat is geen straf, want ze hebben ook hele fijne horeca. Je kan er echt lekkere koffie drinken. Er is voor ouders ook altijd zitplek. Dat maakt het gewoon echt een fijne locatie om naartoe te gaan.
0: Ja, ik ga dan denk ik wel op de giraf hoor. Die krokodil laat ik maar even links liggen. Dan het laatste stukje over die A44. Dan zitten we al bijna bij de grens van onze regio. Maar dat is toch wel de moeite waard, toch, Jantien?
2: Het is namelijk wel, denk ik, heel leuk. Het is ook iets nieuws, ook bij ons op de website. Wij kregen een mailtje van een boerderij. Boerderij Het Groene Hart. En wat hebben die nou deze zomer? Een maisdolhof. Nou, dat vinden wij natuurlijk fantastisch. En het leuke hier ook is dat je in dat maisdolhof natuurlijk gaat speuren. Je hebt een soort letterspeurtocht. En onderweg kom je van alles te weten over het leven op de boerderij. Wij zagen ook, we hebben het zelf nog niet gedaan, maar we zagen ook allemaal hele leuke foto's van dat je daar een soort veldje hebt met leuke parasols waar je een ijsje kunt eten, een kopje koffie kunt drinken. Kortom.
3: En verse popcorn natuurlijk.
2: Verse popcorn zagen we ook voorbij komen. Nou, kortom, wij dachten deze tip gaan we zeker noemen. Het is ietsje verder rijden misschien, maar volgens ons zeker de moeite waard.
0: Voor verse popcorn rij ik graag een stukje door, dames. Alle tips kan je natuurlijk nalezen op kidsproof.nl. Dank weer voor jullie komst en volgende week meer.

0: UB40. En Sjaak Bral, die fluitend binnenkomt. Wat zie je er zomers uit, Sjaak?
1: Nou ja, ik weet niet of het opgevallen is buiten, maar het is ook een soort van zomer. En toen dacht ik, nou, laat ik dat een beetje zomers uit gaan zien. Want dan voel je ook zomers. Het is ook zo met kleding, als je je kleedt zoals je je voelt. Dan straal je dat ook weer uit op andere mensen.
0: Dat is waar.
1: Ik bedoel, ik kan natuurlijk wel nou in 40 delen grijs rond gaan lopen. Maar dat is het weer, is het daar niet naar.
0: Nee, oranje en blauw zie ik. En een beetje vuurkleuren zijn het ook, ja, lijkt het wel. Het lijkt alsof je in de hand staat, jongen.
1: Het is een beetje psychedelisch. Het is een beetje dat alsof je met M&M's of heet die dingen, MDMA-pillen bezig bent geweest.
0: Ja.
1: Dat is heel ander spul natuurlijk. Dat smelt niet in je handen, dat smelt in je hoofd. Maar dat heb ik aangetrokken.
0: Ja, maar Jordi zei net dat het zeewater is gewoon 22 of 23 graden of zo. Ga jij graag de zee in? Want jij komt natuurlijk uit Den Haag.
1: Ik loop er langs. Ik loop daar met veel plezier langs. Maar niet in de zomer. Dat kan je mij niet vinden aan de zee.
0: Nee. Vroeger als kind?
1: Heel vroeg wel. Nou ja, als kind wel natuurlijk. Ja? Ging je elke dag kreeg je een knaak. En dan was het gewoon. En dan mocht je pas om 6 uur thuis komen.
0: Zo'n snoepketting kocht ik altijd. Jij?
1: Ja, trek erop. Dat soort dingen.
0: En dat eetpapier.
1: Eetpapier?
0: Ja, dat was allemaal van die kleurtjes. Dat kon je eten.
1: Oh, dat was alleen voor de hele arme mensen. Die aten papier. Dat heb ik nooit gedaan. Gelukkig hebben we dat zo ergens nooit geweest.
0: Maar kijk, Duin ook? Of wij gingen altijd woensdagmiddag naar kijken?
1: Nee, Scheveningen, joh. Scheveningen. Vanaf Laaf Nieuw-Justinië wonen wij in Laaf Nieuw-Justinië. En dan een rechte streep zo naar...
0: Dus de arme mensen gingen ook naar Kijkduin dan? En de rijke mensen naar Scheveningen?
1: Ja, Kijkduin was toch echt inderdaad voor mensen die ook gewoon... soep en eetbaar papier en
0: ik
1: zo.
0: Ik vind Kijkduin nog steeds wel heel fijn. Maar om te komen sowieso.
1: Nou, ik moet je zeggen, ik vind het wel heel erg veranderd. Oh. Het is mijn Kijkduin is het niet meer. Maar goed, ik ben
0: maar je kwam
1: al
0: nooit, zei je net. Dus,
1: Nee, maar ik kwam wel eens met mijn ouders. En dan vond ik het toch wel leuk. Toch wel. Die oude tentjes langs het water. En nu staan er alleen maar van die... Het is net Knokke. Ben je al eens een Knokke geweest?
0: In België is dat.
1: Zo'n muur van huizen langs de kust. De schaduw op het strand. Je ziet het hele strand niet meer. Ja. Alleen maar schaduw.
0: Er staan af en toe ook van die mooie penthouses te koop. Maar dat is ook voor de rijken. Dus daar kijk ik niet eens naar.
1: Nee. Maar ik moet er nog aan wennen, laat ik zo zeggen.
0: Maar wat ga jij straks doen? Want je hebt straks 2 uur broodje.
1: Lullen in het oneindige. Dat is het enige wat kan. Hè? Ik lul een tram de rails uit. We gaan natuurlijk een leuk programma maken. We gaan eens even terugblikken op de Vierdaagse bijvoorbeeld die net geweest is. Bosbranden, hè? Want we zitten hier redelijk veilig. Maar er zijn dus mensen die gaan naar Frankrijk toe. En die gaan dan daar met veel moeite zien daar te komen. En dan zijn ze er. En dan moeten ze een vluchtkoffer pakken om weer terug te komen. Rare situatie.
0: Ja, ik hoorde inderdaad ook mensen die halverwege denken van ik stop maar hier. In Frankrijk, want hier is het minder erg dan in het zuiden.
1: Wij zijn als Nederlanders zo halstarrig en koppig dat we zeggen, we hebben vakantie en dan gaan we er naartoe en we hebben het geboekt en hebben we camping en dan gaan we daar naartoe. Terwijl je weet, de boel staat in de fik daar zo. En wat heb je daar dan te zoeken? Maar we willen er toch naartoe en dan halverwege inderdaad, misschien is het toch wel handig om ergens anders heen te gaan.
0: Ja. En de stem gaat bij jou door weer.
1: Ja, het is nog niet geraden ook.
0: Nee, nog niet geraden. Dus dan komt er weer een prijsje bij. Altijd leuk.
1: Een vrouwenstem.
0: Leuk.
1: Leuk.
0: Straks dus

0: broodje brood met onze eigen Sjaak. Okay. Ja. Ja, dan kan ik nog even Fairway After Kunst draaien. Dat is een van mijn favoriete bands toch wel.
1: Ja, ja, heel goed.
0: Als klein meisje. Ja. Nol Havens vond ik wel heel erg bijzonder.
1: Doe dat maar.
0: Een leuke man.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh ja, koffie.
0: Mijn man leek toen ook op hem. Nu niet meer hoor. Toen wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, die is nu de keuken aan het plaatsen trouwens, mijn vent. Dus die is ook lekker bezig.
1: Ik ga koffie halen.
0: Ga jij even koffie halen. En veel

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
3: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: In Nieuwe Wetering 24 graden en in Leiden 25. Verder is het droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Twee grote kantoorgebouwen in Zoetermeer worden nog dit jaar gesloopt. De Mammoet en de Kristaltoren aan de Bredewater moeten plaatsmaken voor 1000 nieuwe woningen. Die worden onderdeel van de nieuwe woonwijk Entree. Op de oprit van een huis in Monster zijn vanmorgen twee auto's in brand gevlogen. Een buurman die kwam helpen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En de koopovereenkomst tussen de eigenaar van het terrein van renbaan Duindicht en Villa Betty mag volgens de rechter blijven bestaan. De gemeente Wassenaar wilde die overeenkomst ongeldig laten verklaren, omdat ze zelf als eerste het terrein wil kunnen kopen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame muziek van ABBA. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Tot 2 uur, broodje brood.

altijd een goed begin van het programma. Mamma Mia. Goed luisteraars, de systemen zijn hier weer opgestart. Er ging hier van alles verkeerd. Het zag er naar uit dat er helemaal geen programma zou kunnen zijn, maar het is weer gelukt. En dus kan ik zeggen, goedemiddag allemaal en welkom bij Broodje Brouw op deze overgrote, zonovergrote zaterdagmiddag, 9 minuten over 12. En de temperatuur is al flink gestegen. Vanmorgen vroeg was het al behoorlijk warm toen ik de deur uitging. 20 graden of zo was het al. En we gaan nu alweer naar de 25 graden. En de hele week wordt het heerlijk weer. Althans, voor de mensen die zeggen, ik kan ervan genieten. En je weet, in Frankrijk en in Spanje denken ze daar anders over. Is het niet Italië waarschijnlijk toch ook? Het is vreemd, je hoort alleen maar over Frankrijk en Spanje. Maar Italië hoor je niet over. Hebben die dan heel goed geblust? Of hebben die gewoon heel veel water gegeven aan hun bossen? Je zou het niet weten, maar het feit is wel dat meer dan 140.000 mensen in Frankrijk zijn geëvacueerd. De voorsteden van Bordeaux, luisteraars. Bordeaux! Ik krijg gelijk trek in wijn. Bordeaux! Maar mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen. Dat is toch bijzonder triest nieuws. Wellicht gaan we het er straks over hebben, over bosbranden. Want dat is er gewoon een dingetje aan het worden. De Smart Lab is vandaag, straks om 13:30, van Sophie Straat. En Sophie Straat is op dit moment ernstig in het nieuws. Omdat zij bij haar laatste concerten heeft gevraagd... aan de witte mannen die vooraan stonden om naar achteren te gaan in het publiek. En daar is een behoorlijke rel over, want mag je dat nou zomaar zeggen? Is dat niet discriminatie om witte mannen naar achteren te sturen? Daar gaan we het straks over hebben als zij haar Smart Lab gaat zingen. Want zij heeft daar een nummer over. Hoe toepasselijk kan het zijn? En we gaan natuurlijk een spel Moet je luisteren spelen. Stem is nog steeds niet geraden. Ik heb wel een heel leuk liedje klaarstaan van de zangeres. Hebben we al gezegd dat de zangeres is of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan is dit eerste tip. Oh, die is al gegeven. Van deze zangeres heb ik een liedje klaarstaan. Maar dan moet die wel geraden worden. Want anders dan kan ik hem niet draaien natuurlijk. En voor nog eventjes in de actualiteit gedoken. 1 minuut geleden is bekend geworden dat de Nederlanders die vermist werden in Indonesië. Want daar is een boot gekapseisd, waren ze bang voor. Nu was het niet teruggekomen bij het Indonesische eiland Sulawesi. Boot met 13 opvarenden, waarvan 4 Nederlandse toeristen. Die boot is teruggevonden. En dat is goed nieuws. Nederlandse opvarenden zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip was sinds vrijdag vermist. Werd naar gezocht en dat was mogelijk gezonken. Maar blijkbaar was het toch nog ergens aan het ronddobberen op de zee. Heel bijzonder, maar fijn dat dat toch een happy end is. Want hoe vaak heb je dat niet met dat soort ongelukken? Dat je dan denkt van nou, dat zijn verdronken. Nee, ze zijn gewoon weer gevonden op hun bootje. Want ja, Nederland is natuurlijk een zeevarende natie. Daar kunnen we niet zomaar omvervallen, toch? Nee, dat kunnen we niet maken. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ben jij gek? Dus, speciaal voor al die Nederlanders die het hebben overleefd. Een plaatje. The Hughes Corporation. Rock the boat. Dit is... Pro-

0: I never know, I never know, I never know why.
1: Ja, luisteraars, dat was nog eens een hit van Orchestral Maneuvers in the Dark. Eens even kijken, we gaan met z'n allen even luisteren naar iets heel anders. Namelijk, de stem moet je luisteren. Moet je luisteren, moet geraden worden, luisteraars. Tja, ja, dan moet toch een keer iemand die stem weten te raden, zou je zeggen. En dat moet dan nu toch een keer gaan gebeuren. Want zo ingewikkeld is die stem eigenlijk helemaal niet. Als ik je al vertel, dat had Marjolein al verteld, dat het een zangeres is. Cabaretière, hoe zei dat vroeger? Comedienne, zei ze vroeger. Comedienne. Nou, dan is het foute antwoord natuurlijk Angela Groothuizen. Daar kunnen we veel van zeggen, maar het is absoluut geen comedienne. Nelly Vrijda daarentegen wel, maar meer een actrice. Diewertje Blok is het ook niet. En Gerrie Verbeet. Nou, daar heb ik nog nooit iemand mee zien lachen. Dus dat wordt allemaal fout. Wordt zeker iemand anders. Laat me nog één keer even gaan luisteren naar de stem. Kom, de
2: stem. Moet je luisteren?
3: Het was op het toneeltje. Ach, gosje. Ja.
2: Moet je luisteren.
1: Je hoorde toch eigenlijk aan haar stem al dat we hier te maken hebben met een oudere dame. Die vertelt over iets van vroeger. Ze zegt, ach goshi. Wie zegt dan ach goshi? Als je dat tegenwoordig zegt, krijg je een aanklacht wegens discriminatie. Nee, dit is een oudere comedienne. We gaan nog één keer naar de stem luisteren. En dan verwacht ik toch wel dat iemand deze stem gaat raden. Toch nog één keer.
2: Moet je luisteren.
3: Het was op het toneeltje. Ach goshi. Yeah. Ja.
2: Moet je luisteren.
1: 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij denkt te weten van wie deze stem is, lichtelijk doorrookt de stem. Mag ik wel stemmen, mag ik wel zeggen. Goed, we zitten natuurlijk in de tijden van de Tour de France. En toen dacht ik bij mezelf, dan hoort er ook een Frans plaatje in dit programma. En dan kies ik toch liever niet zo'n ouderwetse chanson, want die hoor je al zoveel, maar iets moderners. En van dit liedje word ik altijd ultra vrolijk, en jullie waarschijnlijk ook. En het heeft alles te maken met het accordeonnetje dat erin verstopt zit. Het is een Italiaanse dame die dit zingt, maar ze noemde zich Ingrid. Uiteindelijk toch Italiaans, maar met een Franse tekst. En toen werd het ineens een grote Franstalige hit. Dame in kwestie heeft trouwens een fantastische carrière. Ingrid Albini heet ze in Italië. Maar dat terzijde, laten we eens even luisteren. Terwijl jullie gaan bellen met 070-390-5454. De Tour de France. Ja, daar gaan we met z'n allen. Hoppa!

0: Goed zo. Nou, dan gaan we naar het spelletje. Moet je luisteren. Drie kandidaten hebben zich gemeld. Corrie, Peter en Maritza. Ik ga eens beginnen bij de laatste. Maritza of Maritja? Wat was dat nou?
1: Maritza. Met een T-F-A.
0: Met een T. Kijk eens aan. Maar klinkt niet echt als een Nederlandse naam, hè?
1: Nee, het is geen Nederlandse naam.
0: Waar komt de naam vandaan, Maritza? Waar komt die vandaan?
1: Nou, sommige Spaanse mensen of Portugese mensen hebben dat naam. Maar de mijne denk ik dat het gewoon uit Curaçao komt.
0: Oh, wat leuk. Dat is ook weer zo anders.
1: Uit Curaçao.
0: Ja, uit het Curaçao. Spreek je die dan ook hetzelfde uit of maak je daar nog iets anders van?
1: Jawel, want je hebt verschillende versie van. Want je hebt Maritza, Nederlands, echt dubbele S.
0: Ja.
1: Je hebt Mariska.
0: Ja.
1: Met een K.
0: Ja.
1: En je hebt Maritza met dubbele Z. Dat is Portugees. En je hebt Maritza, PSA, dat is meer Antilliaans.
0: Zo, nou, weer wat geleerd. En, ja. En dan moet ik even...
1: Dus één naam kan je op verschillende manieren schrijven en uitspreken, ja.
0: En ben je dan met dubbel Z of met dubbel S?
1: Ik ben met TSA.
0: Oh, gewoon TSA, zeg maar van de goedkope tak. Nou, Maritza, fijn dat je belt voor het spel. Moet je luisteren? Heb je een aangeboren talent om stemmen te herkennen?
1: Sommige heb ik wel, maar sommige die wist ik echt niet. Nee. Iedere keer, iedere week hoor ik de stemmen. Soms weet ik gelijk wie het is, maar soms niet. Nee, het is heel moeilijk soms.
0: Ja, ja. Het is niet altijd even makkelijk. En ik zeg ook daar eerlijk bij, dit is geen makkelijke stem om te raden. Maar soms doen we er eentje heel eenvoudig. En soms maken we het net even wat moeilijker. Maar goed luisteren en associëren, dat is toch echt het allerbelangrijkste. Maar god, je houdt van stemgeluid, zou ik maar zeggen. Maar hou ik van muziek. Maritza, vertel eens eventjes over jouw muziekkeuze. Wat vind je leuk?
1: Verschillende muziek. Meer Spaanse liedjes wel.
0: Spaanstalig bedoel je?
1: Spaanse liedjes dan, ja, meer Spaans dan Engels.
0: Oké. Maar geen Imca Marina?
1: Ja, Imca Marina ook, ja. Een liedje van Imca Marina vind ik ook leuk.
0: Ja, die andere vrolijke muziek. Hij heeft trouwens laatst weer een plaat uitgebracht. Die is inmiddels 103. En die heeft een nieuw liedje uitgebracht, Imca Marina. Dus dat is altijd maar mooi om te zien dat je ook te oud bent om te zingen, toch? Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, ja.
0: Maritza, ik ga even naar jouw collega, dat is Corrie, want de dames gaan altijd voor. Nu eindig ik zo bij Peter. Dag Corrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sjaak. Hallo.
0: Hoi, hoi. Nou, dat klinkt ook weer vrolijk. Jij ligt in de zon zeker?
2: Nou, nee hoor. Oh. Echt niet.
0: Oh.
2: Echt niet. Nee hoor. Ik heb net mijn krantje uit, dus nee, echt niet. Gewoon lekker lui, ja.
0: Maar je houdt het nieuws allemaal bij, zo'n beetje elke dag? Of...
2: Als mogelijk is wel, zeker weten. En ja, er gaat niks boven mijn krantje. En ja, journaal natuurlijk en al dat soort dingen. Ja, ik ben wel heel erg van het bijhouden.
0: Ja. Maar tegenwoordig komt het toch allemaal via de computer, Corrie? Je hebt het over een krantje. Dat is toch allemaal achterhaald, een krant? Wie leest er nog een krant, jongen?
2: Dat zal wel, maar voor mij niet. Ik heb mijn krantje al vorige week heb ik hem een keer gemist. Nou, dan heb ik echt een rotdag.
0: Ik zou je vertellen, Corrie, ik denk er precies hetzelfde over. Bij mij wordt de krant ook wel eens niet bezorgd. En dan is de dag is gelijk anders. Want ik ben ook verknocht aan een papieren krantje. Dus morgens lekker op bed en een koffietje erbij. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in de wereld, toch?
2: Ja, ja, zeker weten.
0: Dat is de kast, ja. Maar voor jou dus geen internet of op je mobieltje of een iPad?
2: Ja, tuurlijk. Ik kijk op mijn telefoon en ik kijk ook op de computer, tuurlijk. Maar niet echt dat ik zeg,
0: Ja, gaat nog echt voor de geur van druk, inkt en papier. Dat is...
2: Gewoon iets in je handen hebben.
0: Ja, dat is altijd lekker als je iets in je handen hebt.
2: Zeker.
0: S'morgens vroeg. Peter, goedemiddag Peter.
3: Goedemiddag.
0: Middag, het is half één bijna. Peter, goedemiddag. Ook een krantenlezer?
3: Ik kijk toch elke dag wel even, ja.
0: Ja.
3: Alleen bij mij, ik doe het al op de digitale manier, zeg maar, achter de computer.
0: Ah, kijk eens aan. En krijg je dat nieuws dan anders binnen? Dat vraag ik me wel eens af. Als je het nou leest vanaf een schermpje of als je het echt in print, hè, dat lijkt toch altijd wel iets echter en iets completer, iets plechtiger ook misschien?
3: Nou, ik ben er inmiddels wel zo aan gewend dat je scrolt er eigenlijk net zo makkelijk door. Misschien nog wat makkelijker als de grote krant die je voor je hebt anders.
0: Ja.
3: Dan moet je de juiste pagina weer op gaan zoeken. Dan heb je hier allemaal geen last van.
0: Dus jij bent van bladeren naar scrollen gegaan. Jij bent een scroller.
3: Ja.
0: Een scroller ben je geworden eigenlijk.
3: Zo'n beetje wel, ja. Een nieuwe hobby.
0: Een nieuwe hobby. Hey, en Peet, wat lees je het liefst? Wat is er nog nieuws wat je echt graag volgt?
3: Nou ja, graag natuurlijk het nieuws over Den Haag en dergelijke. We hebben een nieuwe gemeenteraad natuurlijk sinds kort. En, ja, die staat weer allemaal verrassende dingen doen. Dat vind ik toch wel even leuk om van op de hoogte te zijn, ja.
0: Ah, lokale politiek, ja, is ook belangrijk natuurlijk, hè. Weet je, het gebeurt over de hele wereld, gebeurt er van alles, maar daar heb je toch geen invloed op. Gewoon je eigen omgeving, je eigen lokale nieuws, dat blijft toch het lekkerst om te lezen, hè?
3: Precies, ja, vind ik ook.
0: Dat vind ik ook, Peter.
3: De rest
0: goed.
3: Hangt erbij.
0: Ja, de rest hangt er maar bij, inderdaad. Nou, dan gaan we eens kijken. Maritza, Corrie en Peter, we hebben een stem. En jullie hebben alle drie gebeld omdat je denkt dat je weet van wie deze stem is. Daar gaan we dan maar eens even lekker naar luisteren. Eerst nog even de stem een keertje.
4: Moet je luisteren?
5: Het was op het toneeltje, gosje,
0: Ja, ik...
4: Moet je luisteren.
0: Ik had al gezegd, comedienne, cabaretière, zangeres. Het was ook op het toneeltje. Ach, gosje, ja, want daar komt ze ook van een beetje vandaan. Maritza, wie denk jij dat de stem is?
1: Ik denk Tineke Schouten.
0: Tineke Schouten. Nou zal ik je vertellen, Tineke heeft een Utrechtse tongval. En daar kan ze van doen wat ze wil, maar die blijft Utrechts. Ik hoor hier niet echt iets Utrechts in, Maritza.
1: Oh, oké.
0: Dus ik vrees het allerergste.
4: Fout.
0: Het is dan ook helaas fout, Maritza. Maar blijf even hangen, want misschien heeft Corrie het goed of fout. Daar gaan we eens achterkomen, Corrie. Die zeggen, voel je de stem?
1: Ik dacht Willeke Alberti.
0: Willeke Alberti. Ja, die heeft weer een authentieke Amsterdamse tongval, hè? God, aan de andere kant. Ja, je weet het ook allemaal niet. Het is wel een oude zangeres. Althans, een zangeres op leeftijd. En zou ook nog zomaar eens kunnen zijn dat dat hem is, natuurlijk.
4: Fout.
0: Nee, is hem ook niet.
1: Nou, jammer.
0: Nou, dan zijn alle blikken nu gericht op Peter. Ja. En Peter gaat ons wellicht verlossen. Want Peter, weet jij, ik heb hier een plaatje klaarstaan van. Ik vind het zo leuk om een plaatje te draaien. Want
3: moet ik gaan doen, hè. Ik denk echt dat het Karin Bloemen is.
0: Karin Bloemen!
4: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Jullie zitten allemaal in de goede vijver te vissen. Maar jullie zijn eerlijk gezegd nog een beetje van deze tijd. Jullie zijn nog een beetje... Te jong, zal ik maar zeggen. En dan geef ik me toch een hint. Maar goed. Karin is het niet, Willeke ook niet en Tineke ook niet. Ik dank jullie voor het bellen, alle drie. Corrie, Peter en Maritza. En ik wens jullie natuurlijk een prachtige dag.
1: Oké, dit is goed.
0: Dag allemaal.
3: Hoi, hoi.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Nou. Ik zei het jullie al. Spaanstalig dan speciaal voor Maritza. In Camarina. Hoi.

is nou een stem waar hij nooit genoeg van krijgt, hè? Karen Carpenter en Top of the World. Nou, dat zullen veel mensen zich toch wel voelen alsof ze op de top van de heuvel staan, de top van de wereld zijn, want de Vierdaagse zit erop, luisteraars. Ja, die hebben we gehad. De Vierdaagse duurt ongeveer 4 dagen. En is natuurlijk een groot evenement in Nijmegen en omstreken. Hè? Mensen langs de route die elkaar staan aan te moedigen. Dagelijks een vertrek en een finish. En dan aan het einde natuurlijk een officiële ceremonie. Met onderweg hebben ze dan weer medische posten en EHBO, veiligheidsdiensten, dat soort dingen. Natuurlijk hydratiepunten. Want iedereen heeft het over de hydratiebreek bij het voetbal. Maar dat doen ze bij de Vierdaagse. Dat doen ze al 100 jaar. En natuurlijk die wandelschoentjes en de sokken. Ach, je kent het allemaal wel. Uiteindelijk een medaille. Als herinnering en je startbewijs. Dat is natuurlijk mooi. En natuurlijk als herinnering ook blaren. Blaren zijn eigenlijk medailles die je niet aan je jas kunt spelden. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En de Vierdaagse, ik ben er wel eens geweest. Je leert dan toch dat patat met mayo eigenlijk de enige echte brandstof is voor heel Nederland. Ik heb ook eens een dagje meegelopen. Nou, ik had kuiten, jongen. Ik was zo gespierd. Ik kon bijna lid worden van het dweilorkest. Maakt helemaal niet uit. Het is een bijzonder iets wat mensen daar meemaken. Eerste advies wat ik kreeg als ik mee ging lopen was dat ik schoenen moest kopen die 2 maten te groot waren. Want zei iemand, dan passen je blaren er tenminste ook nog in. En die had ik ook, kan ik je vertellen. En talkpoeder, heel veel talkpoeder. De enige reden dat ik talkpoeder gebruikte was eigenlijk om een spoor achter te laten voor de bezemwagen, zodat ze me in de struiken konden vinden. Dat was eigenlijk de enige reden. Voor mij was het niet echt een groot succes. Mensen staan dan heel vroeg op voor die 4-daagse natuurlijk. Hè. 4 uur 's ochtends, dan is het nog donker. Vroeg aan iemand, waarom beginnen ze morgens om 4 uur, dan is het donker. En toen zei iemand, ja, dat doen we omdat je dan je eigen voeten nog niet kan zien. Dan schrik je niet zo van de zwelling. Nou, dat heb inderdaad ook wel gewerkt bij mij. Want ik heb het toch zeker een dag volgehouden. Daarna ben ik er 2 dagen uit geweest. Maar de 4e dag ben ik gewoon tussen de mensen gaan lopen. Ik had toch een startbewijs. En toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval die Via Gladiola, maak je toch mee. Dat is wel leuk, de mensen daar onderweg allemaal te roepen. Hè? Je bent er bijna, je bent er bijna. Moet je nog 38 kilometer natuurlijk. Met je knieschijven die aanvoelen als droge beschuiten. Maar je moet dan toch nog doorlopen. En dan kom je bij de Via Gladiola. Dat is eigenlijk de enige straat in Nederland waar je met een bos bloemen wordt geslagen door mensen die je helemaal niet kent. Terwijl je staat te huilen van geluk en vooral van pijn. En dan roepen ze de dood of de gladiolen. Dat zeiden ze tegen mij ook. De dood of de gladiolen. Ik zei, nou doe mij dan maar de dood, want dat is, lijkt me toch minder pijnlijk dan dit. En dan afloopt natuurlijk bier drinken. En waarom drink je bier met de gladiolen en de Vierdaagse? Dat is natuurlijk de enige manier om de blaren van binnenuit te kunnen koelen. En uiteindelijk heb je dan je felbegeerde Vierdaagse kruisje. Enige speldje ter wereld, het enige sieraad ter wereld dat meer heeft gekost aan blaren dan aan gewicht in goud. En dan zit je thuis met de gladiolen. En ik zou je vertellen, ik weet waarom ze gladiolen geven. Want dat zijn perfecte bloemen. Die blijven zelf namelijk ook 4 dagen goed. Pas voor mij een groot succes. Maar dan 1 dag en de laatste dag. Ik zou je vertellen, 4 dagen rond jou, rond Nijmegen. Daar krijg je mij niet voor. Stuur me dan maar naast het front. Eerlijk gezegd, ik heb meer zin in de Krim dan wat ik zin heb in de 4-daagse. Goed, je hoort op de achtergrond misschien al een muziekje dat je denkt, hé, daar komen we bekend voor. Dat klopt, 1965. Ik kan niet anders draaien natuurlijk dan de Wandelclub. Dit is Jasperina de Jong. MUZIEK

En over Shine gesproken, luisteraars. Afgelopen week, gisteren geloof ik zelfs, kwam er een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat Den Haag weer op nummer 1 staat in de top 10 van steden met hoogste levenskwaliteit. Dat is al 4 jaar achtereen. Zijn we uitgeroepen tot de beste stad ter wereld qua levenskwaliteit. En dat blijkt uit de Numbeo Quality of Life Index. Die vergelijkt de leefomstandigheden in steden wereldwijd. En dat baseren ze op punten als koopkracht, gezondheidszorg, veiligheid, kosten van levensonderhoud, betaalbaarheid van woningen, woonwerktijden, vervuiling en klimaat. En daar blijkt dus dat Nederland, en zeker Den Haag, een internationale werkomgeving biedt en toegankelijk is. Dat terwijl het toch ook een compacte stad is, zeggen ze. Nou, ik weet niet wie dat onderzoek gedaan heeft. Ik weet niet of het ook wel eens een spoorwijk is geweest. Maar het staat ook helemaal nergens op dat wij de nummer 1 van de wereld zijn. Dat terwijl het toch ook een compacte stad is, zeggen ze. Nou, ik weet niet wie dat onderzoek gedaan heeft. Ik weet niet of het ook wel eens een spoorwijk is geweest. Maar het staat ook helemaal nergens op dat wij de nummer 1 van de wereld zijn. We zijn er gefeliciteerd mee.

Anita Meijer en de onvolprezen Hans Vermeulen. We gaan naar het nieuws van 1 uur, maar dat doen we er wel op een uitermate vrolijke muziekje van Enrique Iglesias. Ze hoorde Spaanse gitaar al. Ja hoor. Bailamof. Ja, dat is toch Bailamof? Of is het Bailamos? Zoals Richard de Mos. Richard de Bailamos. Nou, vooruit. Richard de Bailamos. Enrique Iglesias. Ik zeg, zing.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: In Leidschendam is het 23 graden en in Rijnsburg ook. Verder is het droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. In een supermarkt aan de Lange Gracht in Leiden heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast. De brandweer had het vuur snel geblust. Een automobilist heeft afgelopen nacht een spoor van vernieling achtergelaten op de N444 bij Oestgeest. De auto beschadigde onder meer de weg, een geluidsval en de vangrail. De chauffeur is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar ook aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Twee grote kantoorgebouwen in Zoetermeer worden nog dit jaar gesloopt. De Mammoet en de Kristalkantoren aan de Bredewater moeten plaatsmaken voor 1000 nieuwe woningen die onderdeel worden van de nieuwe woonwijk Entree. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: En na de reclame muziek van Paolo Conte. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Broodje Bral.

Nou, het was even stil te zenden. Ik dacht dat het nu even doorging, die gast. Ik zit de Polen, komt er met vier. Maar het is een beetje een raar plaatje ook. Vier kon ermee. En dan zitten we ineens te wachten tot het afgelopen is. Nou, hij is gewoon afgelopen hoor. Potverdorie. Die de luisteraars aan nummer denken, hij is afgelopen. Dat heb je wel eens, hè. Luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Broodje Brouwel. En we gaan nog een gezellig uurtje van maken hier in de studio, waar het lekker cool is, kan ik wel zeggen. Want de airco staat aan en een vers bakje koffie erbij. Wat wil je nog meer? We gaan het straks even hebben over een belangrijke dag die het vandaag is. Namelijk, hou je vast, Wereldverdrinkingsdag. Dus als je nog van plan is om te gaan verdrinken, is dit een hele goede dag daarvoor. Maar serieus, erachteraan toch wel. Er zijn twee artsen op dit moment op het strand van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Den Haag. En die zijn daar mensen aan het laten zien hoe je het beste niet kan verdrinken. En dat doen ze niet voor niks, want het blijkt dat als je op je instinct afgaat, dan handel je op instinct. En dan doe je vaak precies het verkeerde. Maar hoe dat zit, daar gaan we het straks onder andere over hebben. Om 2:30 de Smartlab van Sophie Straat. Daar is een hoop over te doen over deze dame. Maakt hele leuke Nederlandstalige muziek. Maar bij haar optredens wil ze het publiek ook nog wel eens onheus bejegenen. Althans delen van dat publiek. En natuurlijk een prachtige bakplaat straks om 2:05. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Nilsson. En het leuke van deze plaat is, dit is een van de allereerste liedjes die ik zelf ooit heb gekocht op single. Want ik was fan van Nilsson. Ja, vond het een mooie zanger. En dit nummer was eigenlijk mijn allereerste singeltje. Dus nu gaan we weer eens luisteren. Terug naar kleine Sjaki, die een singeltje op zijn platenspelertje zet. 45 toeren. En dan hoor je dit, het origineel. No.

Alex Warren, prachtige muziek, Eternity. Vandaag, luisteraars, is het, hou je vast, Wereldverdrinkingsdag. En daartoe zijn er twee artsen, Bob Verwij en Ingvar Berg van het Haaglandse Medisch Centrum, te vinden op Scheveningen, op het strand. En waarom zijn ze daar? Omdat ze mensen nou wel eens willen leren hoe ze nou niet kunnen verdrinken. Ook goede zwemmers kunnen verdrinken. Heel veel mensen denken van, nou, ik heb mijn diploma, dan kan dat wel. Nee, dat kan dus niet. Die artsen doen dat niet voor de lol. Die hebben op zaterdag ook wel wat anders te doen. Maar die zeggen van, ja, heel veel mensen denken van, nou, ik kan wel zwemmen, dus daar ga ik er lekker naartoe. Dat is niet het geval. Het grootste misverstand over mensen die verdrinken is dat ze om hulp roepen en met de armen zwaaien. Die twee artsen zijn zelf fanatieke watersporters en die zeggen dat is een fabeltje. Mensen denken dat verdrinken eruit ziet zoals in de film. He, met hoop geschreeuw en gespetter. Je kent het wel, zo'n Baywatch. He. Help, help, help, help. Nee, dat is dus niet waar. Het is niet zo dat drenkelingen luidkeels om hulp roepen met armen die maaien als een doorgedraaide octopus. In werkelijkheid is verdrinking het stilste drama dat bestaat. Mensen die te druk zijn met overleven, die aan het verdrinken zijn, hebben ook helemaal geen tijd voor theatrale voorstellingen. Die gaan stil en beschaamd ten onder. Net als de meeste mensen die hun leven vergooien met slechte beslissingen uiteindelijk. Jaarlijks verdrinken er wereldwijd ongeveer, hou je vast, hoeveel denk je, hoeveel mensen verdrinken er jaarlijks wereldwijd? Doe ze gooi, in je hoofd, wat denk je? 300.000 mensen. De World Health Organization heeft dat becijferd. In Nederland gaat het ook regelmatig mis. Volgens recente cijfers, vorig jaar verdronken er 250 Nederlanders. Dat zijn ook echt accidentele verdrinkingen. Maar daar kunnen ook suïcides bij zitten of verdrinkingen. Bijvoorbeeld ten gevolge van een auto-ongeluk. Maar goed, kijk je naar alle verdrinkingen, kom je uit op ongeveer 250. Wat zijn dat dan voor mensen die verdrinken? Nou, dat is vaak een man van, daar gaan we weer, rond de 30 met een paar biertjes op. Het zijn ook vaak mensen die van niet-Nederlandse afkomst zijn. Toeristen, arbeidsmigranten. Vaak zijn het vakantiegangers die de gevaren van de plek ter plekke niet goed kennen. Typische risicogroep. Of zeggen ze mensen van boven de 60 is ook een typische risicogroep. Maar meestal zijn het jonge, fitte mensen die zichzelf overschatten met een biertje op. Komen in de problemen, kunnen zichzelf niet meer redden. En die artsen zeggen, wij zien mensen pas als het al misgegaan is. En daarom willen we cursussen geven die verder gaan dan alleen leren zwemmen. Bijvoorbeeld wanneer je beter niet het water in kan gaan. Hoe je iemand veilig uit zee helpt. Hoe je moet reanimeren. Vandaag dus workshops en demonstraties op het strand van deze twee kanjers van artsen. En de boodschap is natuurlijk, verdrinkingen zijn te voorkomen. Denk jij dat je een slimme man aan de stroming? Nou, vergeet het maar, want de zee is oersterk. De zee is ijskoud. Eigenlijk is de zee een soort Rico Verhoeven, maar dan heel erg nat. Let alsjeblieft op, als je de zee in gaat, niet zozeer voelen aan het water, is het warm of koud, maar kan ik er wel in? Want de zee is in feite een moorddadige wasmachine met een voorliefde voor centrifugeren. Het is maar dat je het weet.

Ze treedt nog steeds op, Grace Jones. Ik kan er bijna niks meer voorstellen, maar dat doet ze nog steeds. I've seen that face before. Ook weer een mooi accordeondeuntje. We zitten vandaag goed in de accordeons van Wolp. En meestal is er ook een accordeon te vinden in een smartlab. En dat komt weer uit, want het is bijna half twee. Het is tijd voor...

Zit er een smartlap? Heeft deze smartlap een accordeon? Dat weet ik eigenlijk even niet meer. Ik weet wel dat hij heel erg kort is. Het is namelijk een nummer van een nieuwe artiest. Sophie Straat noemt ze zich. En maakt hele leuke muziek, moet ik zeggen. Wel lekker apart, lekker tegendraads. Maar iets te tegendraads misschien volgens sommigen. Want gebleken is dat wat ze zegt ook wel ophef kan verzorgen. Afgelopen week heeft ze voor de tweede keer bij een optreden herhaald dat witte mannen naar achteren moesten bij het live optreden. En nu is het dus zo dat dan honderden mensen een discriminatiemeldpunt bellen en zeggen: ik wil een klacht indienen wegens discriminatie, want ik ben een witte man en ik werd door Sophie Straat bij het optreden naar achteren gezet. Dat heeft ze gedaan in Nederland en vorige week ook nog in België. Was daar sprake van discriminatie bij het optreden van Sophie Straat? Nou, dat hebben ze gevraagd. En al die discriminatiemeldpunten zeggen: nou nee hoor, dat valt wel mee. Waarom vroeg ze dat trouwens? Nou, dat vroeg ze bijvoorbeeld in Gent bij dat optreden om de mensen vooraan een ruimte te geven in de morspit. Morspit is een stuk voor het podium waar ze met z'n allen heel hard gaan staan dansen en tegen elkaar gaan staan beuken. En dat wilden ze graag alleen maar voor vrouwen, queer personen en mensen van kleur. Dus mannen, alle witte mannen, moesten naar achteren. Die uitspraak heeft nogal wat gevolgen gehad. Op dit moment zijn er 140.000 mensen naar achteren gestapt in de omgeving van Bordeaux. Die zijn er zoveel geschrokken, ook die zijn naar achteren gestapt. Dus het is niet niks wat Sophie Straat daar gezegd heeft. Zelf zegt ze: ik wilde niemand uitsluiten, maar juist ruimte maken voor mensen die zich in die morspit minder veilig voelen. Ja, mensen zijn natuurlijk wel toch gediscrimineerd, hoe je dat wint of verkeerd. Discriminatiemeldpunt zegt van: nou, dat valt allemaal mee. Maar dan denk ik bij mezelf: wat als ze nou had gezegd alle witte vrouwen naar achteren? Of alle dwergen naar achteren. Alle dwergen naar... Je mag trouwens ook geen dwerg meer zeggen, joh. Je moet het... Nee, dat moet je het anders noemen. Dat zijn mensen met dwerggroei, geloof ik. Of kleine mensen mag je volgens mij ook zetten. Het is een taalkundig mijnenveld. Als je erover nadenkt, wat je dan niet mag zeggen. Het is een beetje alsof je op je tenen staat. Het is een beetje als een dwerg bij een openbaar urinoir, zal ik maar zeggen. Zo voel je je. Maar goed, aan de andere kant, alle witte mannen naar achteren. Is het erg? Een stapje naar achteren? Wel, nee. Naar links, naar rechts, dat mag dan wel. He? Naar links, naar rechts. Maar een stapje naar achteren mag niet. Nou, het is natuurlijk discriminatie. Laten we duidelijk zeggen, positief of negatief. Het is discriminatie. Maar Sophie Straat heeft mijn hartje gestolen. Want ze heeft ook een smartlab gemaakt. En die smartlab gaat over het feit dat de smartlab springlevend is. Dit is een nummer van 1 minuut 30. De smartlab is niet dood. Sophie Straat.

0: Ja.
1: De Smart Lab is niet dood, had je niet verwacht. Hè? Ja, ook dit is een Smart Lab en die is niet dood van Sophie Straat. Over straat gesproken, luisteraars. Ik was van de week in Scheveningen. Daar stond ik op een balkon. En beneden was er een mevrouw die zei... kan je eens een plaatje van me draaien op de radio? Ik luister altijd naar je op zaterdag. Voor mevrouw Den Heijer. Ja, Scheveningen, dan weet je het wel, hè? Den Heijer. Mevrouw Den Heijer, u wilde zo graag Tina Turner horen en David Bowie. Nou, wie ben ik om dat te weigeren? Tonight.

van Blondie. Prachtig liedje toch ook? Over prachtige muziek gesproken, ik heb hier een nummertje klaarstaan. 73 miljoen keer bekeken op YouTube. En dat voor een nummer uit 1972. Iedere maandag wordt dit liedje, hou je vast, op Spotify 5 miljoen keer beluisterd. Een nummer uit 1972, 5 miljoen keer beluisterd per maand op Spotify. Dan moet er toch iets heel bijzonders zijn. En dat is het ook. Want in 1972 had je een bandje dat heette Looking Glass. En dit was nog ver voor de tijd van Bruce Springsteen en de E Street Band. Nee, dit waren de begin jaren 70. En dit nummer was toen gelijk al een enorm grote hit, maar groeide en groeide. En dus nogmaals, 5 miljoen keer per maand nog steeds beluisterd. En ik ga je nu vertellen, daar is een goede reden voor. Het is namelijk een fantastisch nummer. Dit is Looking Glass uit Amerika met Brandy, You're a Fine Girl. Een heerlijk liedje zo, voor de zomerse zaterdagmiddag.

0: Looking Glass en Brandy. En bij Brandy denken we aan drank, maar ik denk eigenlijk alleen maar aan branding, aan zon, zee en zuidvruchten. En dan denk ik ook aan Ronald van der Geer, dat is de presentator van het volgende uur en de uren daarna ook trouwens. En Ronald, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sjaak.
0: Jij hebt altijd een gezellige vraag die je aan mensen stelt in het programma. En ik wilde aan jou eens vragen wat de vraag is.
1: Nou, de vraag is, Sjaak, en die kwam ik eigenlijk door jou op het spoor.
0: Oh.
1: Jij vertelde net, en dat vond ik zo grappig, wat je eerste singeltje was.
0: Ja, ja.
1: En dat was Nilsson, toch?
0: Ja, klopt, zeker. Ja, daar had ik een zwak voor die man. En dat is ook een beetje de triest aan zijn einde gekomen, geloof ik. Maar ja, jaren 70, en dan ga je een beetje de muziek ontdekken. En 72, 73, net als dit liedje wat ik net draaide. En inderdaad, ik kan me nog herinneren dat singeltje had. En ik had ook een singeltje van Ringo Starr, dat heette Photograph. Dat was ook een singeltje wat ik... Maar mijn allereerste singeltje, als ik nu erover nadenk... was toch van de Shocking Blue. Dat heb ik gekocht op de Haagse Markt.
1: Okay.
0: And Never Marry a Railroad Man. Dat was mijn allereerste singeltje. Ja,
1: dat is de allereerste. Ja. Mijn allereerste was Patsy Gallant, From New York to L.A., ander genre.
0: Ach man, ben je dat nou serieus? Dat is toch geen muziek? Dat is toch, dat is die vrouw die in die legging tot aan de navel... ach, wat verdamme...
1: Ja,
0: kleutermuziek, kleutermuziek.
1: Ja,
0: Ronald.
1: Ja. Ja,
0: sorry,
1: maar ik vroeg ook niet om je mening, hè, Sjaak.
0: Nee, maar ik geef hem gewoon.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Maar anyway, dan was dat jouw eerste singeltje, ja?
1: Ja, dat was mijn eerste singeltje. En vlak daarna kwam ook nog dat nummer van If I Had Words. Zal je ook wel niks hebben gevonden.
0: Oh ja, van Yvonne Kili.
1: Ja, ja, en, ja. En die man met die enorme stem. Scott Fitzgerald. Nee,
0: met dat koor, die clip, die kan ik nog herinneren.
1: Ja, ja, ja.
0: Staat in mijn netvlies gebrand. Hey, maar wel een goed nummer.
1: Het grappige is dat we dat allemaal nog weten. Uh-huh. En toen dacht ik, ja, laten we vanmiddag eens kijken... of we van sommige mensen gewoon hun eerste singeltjes kunnen draaien.
0: Oh, dat is hartstikke leuk.
1: Er zit wel een leuk verhaal bij. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn vraag.
0: Nou,
1: die ik
0: hartstikke leuk.
1: De mensen wilde stellen. Wat is je eerste singeltje geweest? Dus 070-307-8080 alvast. Kun je vast appen.
0: Kun je alvast appen en laten weten wat jouw allereerste singeltje was. En als het te draaien is, dus niet If I Heard Words, dus niet te draaien dat. Maar als je een ander liedje hebt, nee, nou, dat is toch leuk om even te horen. Dan kan je terecht bij Ronald de komende uren. Goed Ronald, we gaan met z'n allen naar je luisteren. Tot zometeen.
1: Ik vind het fijn, Sjaak. Goedjes.
0: Hoi. Zou dit voor iemand zijn allereerste singeltje zijn geweest van Rod Stewart? Ik denk het niet. Dat zou wel eens kunnen zijn I Am Sailing. Dat is wel zijn eerste echte singeltje. Dit is I Don't Wanna Talk About It. Nou, hou je wel dan, zeg ik dan. Bij de...

0: Dat brengt ons bij de laatste plaat van het programma, luisteraars. En dat is traditiegetrouw.
1: De bakplaat.
0: Precies, de bakplaat. En dat is vandaag weer eens heel wat anders. Iets langzaams. Van de band die helemaal niet zo langzaam was. Ze maken muziek die ze zelf noemen Texas Boogie Blues Rock. En de band treedt al heel erg lang op. Dat doen ze sinds de jaren 80. En met z'n drietjes. Twee mannen met hele lange baarden. En een drummer die geen baard heeft, maar die heet origineel maar Frank Beard. Hoe gek kan je het hebben? Bassist overleed in 2021. En die is vervangen door de technicus van de band. Dus de band toert gewoon weer. Ik heb het over ZZ Top. Dit is Rough Boy. Wat mij betreft, hou je goed. Hou je haags. Tot volgende week. Hoi.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: In Delfgauw 24 graden en in Lisse 27. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
12: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een automobilist is afgelopen nacht gewond geraakt doordat hij op de N444 bij Oegstgeest tegen een geluidswal, de vangrail en een boom reed. Hij is naar een ziekenhuis gebracht, ook aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en joyriding. In een supermarkt aan de Langegracht in Leiden heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast. De brandweer had het vuur snel onder controle. En twee grote kantoorgebouwen in Zoetermeer worden nog dit jaar gesloopt. De Mammoet en de Kristaltoren aan de Bredewater moeten plaatsmaken voor 1000 nieuwe woningen die onderdeel worden van de nieuwe woonwijk Entree. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Doreen. Na de reclame muziek van Media. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Tot 17:00, zaterdagmiddag met...

0: Even er bewijs dat de tijd vliegt als je luistert naar dit All About the Money van het meisje wat zich Meja noemt. Het is uit 1998 alweer. Ja, ik dacht eigenlijk dat het veel dichterbij was, maar 98 is het jaar dat ze er een hit mee had. En het gaat natuurlijk over hebzucht en oppervlakkigheid. En daar wordt eigenlijk kritiek op geleverd in dit toch buitengewoon vrolijke liedje. Het leuke is altijd dat er wordt altijd wel het een en ander zo gezegd over geld, hè, en hebzucht en All About the Money. Maar het zijn vaak de mensen die het tegen de plinten omhoog hebben klotsen natuurlijk. Die zeggen van, nou joh, maar het maakt niet uit geld. Geld is niet belangrijk, nee. Maar je moet wel kunnen rondkomen. En daar ben ik het helemaal mee eens met dat laatste. Want ja, als je geen geld hebt, dan heb je een continue lijn van stress. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Goedemiddag, van harte welkom. 2:10. Dankjewel, Sjaak. Als een haast er vandoor nu natuurlijk om nog iets van zijn weekend te maken. Ik heb net kort even met hem gesproken over het eerste singeltje. En hoe kwam ik daar nou op? Want grappig was dat ik dat vanochtend eigenlijk al dacht. En vervolgens dit door Sjaak hoorde zeggen van, nou, dit was mijn eerste singeltje. We worden een beetje oud, vind je niet? Ik zat van de week de krant een beetje te lezen over de Nijmeegse vierdaagse feesten. Ook niet meer wat het geweest is. Hè? Ook niet meer zonder geweld en zonder rellen en zonder dwarsliggende jongeren. Je kunt niet meer naar Scheveningen gaan zonder dat je onderdeel wordt van opstand eigenlijk. Hè? Een soort van opstand tegen het regime bijna. Nou ja, het is ongemakkelijk. Er zijn heel veel dingen ongemakkelijk. En er gebeuren gewoon een heleboel dingen die wij niet heel erg leuk vinden. En met wij bedoel ik toch een bepaalde generatie mensen. Waarbij ik zeg, ja, we kijken soms wel eens een beetje met afschuw en soms niet naar anderen. En toen dacht ik, ja, een beetje houvast geeft dan het verleden. En waar begon jouw muzikale verleden zo'n beetje? Nou, dat vond ik nou eens een hele leuke vraag. En ik vind het ontzettend leuk om ook een paar van die liedjes van jullie te draaien. Dus laat ze vooral even horen. 070-307-8080. 070-307-8080. En anders stuur me even een mailtje. Ronald@omroepwest.nl. Waarom je het liedje leuk vindt, mag je er natuurlijk ook bij zetten. En of je er nog een speciale herinnering aan hebt. Dat is allemaal meer dan welkom. We doen het vanmiddag weer met z'n allen. Ik vind het leuk dat je erbij bent.
1: Tot 5:00, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Hey, Ronald!
4: Lekker zeg!

Wel een leuk liedje van Samantha Steenwijk. Vind je niet? Je weet niet wat je mist. Het is grappig genoeg een beetje hetzelfde thema als Meja en All About The Money. Het gaat niet om het geld. Maar het gaat voor een heel groot deel om toch de gezelligheid. En nou ja, daar heeft ze ook wel een punt natuurlijk. Maar lekker moppie. En als je nou naar het liedje luistert, dan krijg je een beetje, tenminste dat had ik net, een beetje een songfestivalgevoel. Een muziekje wat past, een melodietje wat heel erg past bij het songfestival. Maar goed. Daar zal zij niet naartoe gaan. Het is ook nog maar de grote vraag natuurlijk of we überhaupt ooit nog eens een keer naar het Eurovisie Songfestival gaan. Mijn zegen hebben ze, maar als ze het niet doen, vind ik het ook goed. Even kijken, hoor, de eerste single, altijd leuk natuurlijk. Dan moet je even voor graven in je geheugen. Maar als je hem dan eenmaal te pakken hebt, ja, dan kunnen we daar een hoop plezier mee beleven. Ik ga eens even zoeken naar de eerste single van Marianne. Die schrijft namelijk, hallo Ronald, mijn eerste singeltje was De Laatste Dans van Anja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, De Laatste Dans van Anja, sorry Marianne, maar dat zegt mij helemaal niks. Dus ik ga zo even kijken of ik dat liedje voor je kan vinden. Er zijn waarschijnlijk wel meer mensen die nu aan de radio gekluisterd zitten en denken, oh, dat liedje ken ik ook niet. Timo heeft ook meegedaan. Hallo Ronald, dan zou ik graag nog eens Follow You, Follow Me van Genesis willen horen. Nummer dateert uit mei 1978, toen overleed mijn vader. En bij dat nummer denk ik aan hem, bij voorbaat mijn dank. Ja, dat is dus niet zijn eerste singeltje, maar dat is er dan eentje met een, buitengewoon bijzonder zware herinnering natuurlijk. Dus het kan allemaal erbij. 070-307-8080. Of stuur anders even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Het is Formule 1 weekend. Zo, Samantha Steenwijk is trouwens ook fan van de Formule 1, weet ik. Ik zie haar nog wel eens zo hier en daar ergens zitten. En Lewis Hamilton gaat natuurlijk weer rijden. Zevenvoudig wereldkampioen. Maar wist jij dat Lewis Hamilton vroeger helemaal niet zoveel zelfvertrouwen had? Nee. En hoe die aan dat zelfvertrouwen is gekomen en hoe die de man is geworden die hij nu is, dat ga ik je straks vertellen. Naar Fleetwood Mac en deze van Neil Young. En dit is het allerbelangrijkste. Heart of God.

Soms vroeger altijd bij Feyenoord over Paul Bosveld. He's here, he's there, he's everywhere. Paultje Bosveld, moest ik ineens aan denken bij Fleetwood Mac. En Everywhere hier op Radio West in zaterdagmiddag met Lewis Hamilton. Gaat rijden dit weekend. Hij op de Hingaro Ring. Hij is daar geëerd, krijgt ook een bocht die zijn naam draagt. En hij heeft een bijzonder verhaal verteld toen dat werd gepresenteerd. Hij zegt, als zesjarige werd ik regelmatig gepest op school. En op een dag vroeg ik mijn vader of ik op karate mocht. En die beslissing heeft mijn leven veranderd. Die sport gaf me meer zelfvertrouwen, discipline en leerde me ook hoe om te gaan met tegenslagen. En volgens Hamilton hielp die mentaliteit hem niet alleen op en buiten school, maar later ook op het racecircuit. En werd hij een van de meest succesvolle Formule 1 coureurs aller tijden. Zo zie je maar wat karate of een sport in elk geval met je kan doen. Als je kickboksen is dat natuurlijk ook. Als je het maar niet negatief inzet, dan komt dat allemaal best goed en kan het je helpen. Timo, ik zou zeggen, denk nog even aan je vader. Mooie herinneringen vast en zeker. Dit liedje is uit 1978. Je wilde het graag horen. Follow you, follow me. Hij komt er nu aan, hier op Radio West. Speciaal voor jou. En sterkte even met je gedachten.

vader van Timo overleed in 1978 en daarom schreef hij het appje. Hallo Ronald, dan zou ik graag nog eens Follow You, Follow Me van Genesis willen horen uit mei 78. Toen overleed zijn vader. Dat is dan vlak voor het WK geweest. Dat is ook wel heel bijzonder, want even in perspectief zetten. 1978, toen waren wij in mei denk ik heel druk bezig met gaan we wel of niet naar Argentinië, hè, vanwege het regime van Videla met het Nederlands elftal. En uiteindelijk haalden we natuurlijk nog de finale in dat jaar. Timo was daar waarschijnlijk helemaal niet mee bezig. Zijn vader overleed dus. En dit nummer deed hem altijd denken, of doet hem altijd denken aan zijn vader. Timo, bij deze. Deze is voor jou. Annette of Anneke, ik ga voor jou ook even op zoek naar het nummer van de Moody Blues, Question. En Anja moet ik ook nog zoeken, De Laatste Dans van Marianne. Als je ook nog leuke eerste liedjes hebt, eerste singeltjes die je hebt gekocht, dan ben je meer dan welkom, hè. Stuur het even op via de app 070-307-8080. Even kijken naar het weer met z'n allen. Kan wel, hè. Vandaag is het zonnig. Nou ja, niet overal natuurlijk. Er is niet heel veel wind en de temperaturen, je zou ze bijna als aangenaam kunnen omschrijven. 26 tot 27 graden. Vlak aan zee een graadje of 24. De wind waait uit het zuidwesten of westen. En vanmiddag, als je op het strand zou zijn op dit moment, dan kom je een windkracht 3 tot 4 tegen. Morgen is dan wel wat anders. In de loop van de ochtend de eerste regen. Ja, we krijgen vocht. En ook in de middag vocht. Dan kan het regenen. Temperatuur dan 21 tot 23 graden. Maandag klaart het op. Mindere kans op regen. 22 graden. Dinsdag weer warmer. Dan gaat de temperatuur weer oplopen tot boven de 25. Met heel veel zon, dan hebben we gewoon weer zomer. En woensdag en donderdag kunnen de temperaturen dan weer oplopen tot tenminste 30 graden. En, oh, hou je vast, zit je? Ja, mogelijk 36 in Limburg. Stel dat je daar even een campingje hebt geboekt, zeg. Veel zonneschijn, later in de week ook nog wel af en toe wat wolkenvelden. Je weet het, we praten hier elke dag op de half uur. Zeker in de doordeweekse uitzendingen bij Over het Weer. En dat doen de weerexperts. En dat doet ook onze vriend Huub Mizee. En dat zal hij morgen vast en zeker ook weer doen. Dit is Radio West. Dit is zaterdagmiddag met. Ik vind het leuk om lekker deze zaterdagmiddag met je door te brengen. En we hebben leuke liedjes. De Police zometeen. En So Lonely. Terwijl we dat toch niet zijn als we met elkaar zijn. Eerst even een lichtje schijnen. De Lighthouse Family en Hi.

is de Police en So Lonely. Hier op Radio West. Het is inmiddels alweer 3:12. Als je echt iemand wil benoemen die eenzaam is op dit moment, dat wil je niet natuurlijk, maar het is wel zo. Er kwam heel verdrietig nieuws over toch een van mijn favoriete zomerse televisieprogramma's voorbij. En dat is B&B Vol Liefde. Ik weet niet of je daar ook naar kijkt, maar ik ben inmiddels al ver vooruit aan het kijken. Ik heb al 6 afleveringen gezien. Vooral ook dit seizoen, omdat Fred daarin zit. En Fred is een kippenverkoper op Bonaire. En mensen die mij kennen weten dat ik nogal eens op Bonaire ben. Dus deze Fred is een bijzonder mens hier in de gemeenschap, zeg maar. En die krijgt vrouwen aangeboden. En is daar toch niet zo heel vriendelijk tegen, vind ik. Maar ik vind het sowieso altijd een heerlijk programma om te kijken. Aflevering na aflevering. Vreet je als het ware op. Maar gisteren kwam er eigenlijk best wel triest nieuws naar buiten. Want we hebben donderdag nog gekeken naar het verhaal bij Paul. Hè, waar Helan en Esther op visite waren bij die toch wel wat stevige meneer in Spanje. Ergens aan de Costa Brava heeft hij volgens mij zijn B&B. En hij stuurde Esther naar huis. Wilde vervolgens tegen Helan zeggen dat hij Esther naar huis had gestuurd. Maar Helan dacht, oh, er komt een slecht nieuwsgesprek aan. Ik leg mijn keutel nu vast. En die zei, ik ga ook weg. En toen zat Paul dus in zijn eentje. Maar die Esther, daar gaat het even om. Want daar werd dus over bekend dat zij ongeneeslijk ziek is. Kort na de opnames van het programma kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijke slokdarmkanker heeft. En in de uitzending zag je dus nog hoe Paul afscheid van haar nam. En dat ze op zoek ging naar iets anders. Hè, want ze had geen romantische gevoelens. Maar toen wist ze nog niet dat ze ziek was. Dat is allemaal, want het is allemaal maanden geleden opgenomen natuurlijk. Ze heeft verteld dat ze haar ziekte inmiddels heeft geaccepteerd. Het is uitgezaaid ook. En ze richt zich nu volledig op haar behandelingen. En ze vraagt daarbij vooral om rust en privacy. En RTL laat ook weten diep geraakt te zijn door het nieuws en wenst haar en haar familie veel sterkte. Het is een beetje een overbodige, maar ze zegt er nog bij, ik ben dus even niet op zoek naar de liefde op dit moment. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ze was wel een vrouw alleen. Ik weet eigenlijk niet of zij kinderen had, maar dan ben je toch een beetje eenzaam als je dit allemaal in je eentje zou moeten verwerken. Nou, het is een lang verhaal, maar ik denk, ik vertel het toch, omdat het kwam bij mij wel binnen. Ik hoop dat je ook een beetje meeleeft met Esther. Even terug naar de liedjes. Wie was dit ook weer? Oh ja, Marianne. Marianne, ik heb hem gevonden hoor. Ja, ik weet niet of die helemaal past bij de zaterdagmiddaggedachte, maar joh, weet je, we doen het gewoon. De laatste dans van Anja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie nu een plaatje ook van Anja. En het zegt me helemaal niks, maar het liedje klinkt zo. En ik vind gewoon, als jij dit vraagt, dan krijgen we dit te horen. De laatste dans.

een leed, zeg. Allemaal verborgen in dit liedje. Wat een leed, hè? De laatste dans van Anja. Maar het is wel een mooi liedje, Marianne. Ik zou bijna van Sjaak deze lef lenen.

Want nou ja, dat is er wel eentje dit, hè? Ja. Ik zal deze even doorspelen aan Sjaak. Deze zou hij ook nog wel een keertje kunnen draaien. Misschien heeft hij wel van Anja gehoord. Het was in elk geval haar eerste single. Jouw eerste single is ook nog steeds welkom, hè? Op 070-307-8080. 070-307-8080. Laat het maar even weten. En dan kijk ik even of ik ze nog een beetje tussendoor kan draaien. Dat is altijd wel leuk. Straks nog even wat andere leuke dingen doen natuurlijk. Altijd gezellig dat je er bent op deze zaterdagmiddag live. Als ik iets voor je kan doen, laat het altijd even weten. Want we doen het tenslotte op deze radio, ook op zaterdagmiddag met z'n allen. Straks ook even kijken of naar het nieuws natuurlijk, wat er allemaal regionaal gebeurt. Want het is volgens mij toch wel weer druk en er rijden mensen erg onvoorzichtig. Je hoort er straks meer van. Eerst even naar Rada Michael Walden.

mee moet zingen. Dat is altijd les 1. We zijn bijna door dit uur heen, maar ik had er nog eentje. En Tanja stuurde deze in. Als dit is mijn eerste singeltje, zou je die nog kunnen draaien? Nou, op de valreep kan het nog net. Dat is die hele mooie van Joe Cocker. Ja, we weten allemaal, als we in de spiegel kijken, dan zeggen we dit altijd tegen onszelf. You.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: In Pijnakker is het 24 graden en in Sassenheim ook. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een automobilist is afgelopen nacht gewond geraakt doordat hij op de provinciale weg bij Oegstgeest tegen een geluidswal, de vangrail en een boom reed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en ook aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en joyriding. In een supermarkt aan de Langegracht in Leiden heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast. De brandweer had het vuur snel geblust. En 2 grote kantoorgebouwen aan het Bredewater in Zoetermeer worden nog dit jaar gesloopt. Ze moeten plaatsmaken voor 1000 nieuwe woningen die onderdeel worden van de nieuwe woonwijk Entree. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
10: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van Santana. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Uit betrouwbare bron weet ik dat hij deze week aan het blazen is geweest. Wat is hij dan aan het blazen? Het uitblazen van zijn verjaardagskaartjes. Want Carlos Santana werd deze week 79 jaar. Dat was op 20 juli, om precies te zijn. Hij staat ook nog steeds op de planken. Dat is ook wel gaaf. 6 augustus, King Country, Los Angeles. Op 13 augustus zie ik hier. En Phoenix op 14 augustus. Nou, toevallig pak ik dat nu even mee, maar daar heb je helemaal niks aan. Maar om maar even aan te geven dat de man nog ontzettend actief is. Je hoorde de Black Magic Woman. Oh, daar had ik van de week ook nog wel een beetje een dingetje van. Ik geef hier op het eiland Bonaire regelmatig toertjes met bussen. Dat is ontzettend leuk om te doen, toergidsen. En ja, dat zijn Amerikaanse toeristen. En ja, af en toe, hè, dan heb je ineens oogcontact met iemand in zo'n bus. En dan heeft dat een magische werking op je. En dit was een mevrouw die mij de hele tijd zo zat aan te kijken dat ik dacht, wil je dat niet langer doen? Het had een beetje een magische invloed op mij eigenlijk. Jammerlijker was alleen dat toen ze uitstapte dat ze geen fooi gaf. Dat was dan wel weer vervelend natuurlijk. Goedemiddag, van harte welkom. Tweede uur van zaterdagmiddag. We zijn natuurlijk met z'n allen op zaterdagmiddag weer op weg naar dat het weer gewoon wordt. Hè? Dat er weer sport is. En volgens mij is het zo dat niet volgende week, maar die week daarna, dat dan de voetbalcompetitie wel weer wordt hervat. En dat dit programma dan voorlopig weer eventjes in de koelkast gaat. We zijn bezig met de eerste singeltjes. Als jij je eerste singeltje nog weet wat je ooit hebt gekocht, laat het me weten, dan draai ik hem even voor je. En dat is makkelijk om dat kenbaar te maken. Eventjes een appje sturen, 070-307-8080. 070-307-8080 of een mailtje. En ik zag net dat Annemarie dat ook heeft gedaan. Dus nou ja, dan komt het allemaal dik in orde. En dan probeer ik ze zoveel mogelijk voor jullie te draaien.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Guus Meeuwis en Van Gant. Ik heb speciaal eigenlijk eventjes een live versie gepakt. Omdat dat deze week nogal ter discussie stond. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. Overigens was dit natuurlijk wel het moment dat wij kennis maakten met Guus Meeuwis. En zijn hem daarna nooit meer vergeten. Waar ik zeg, we zijn hem nooit meer kwijtgeraakt. Nee, maar zo bedoel ik het niet. We zijn hem nooit meer vergeten daarna. Maar dat meezingen, dat is natuurlijk nogal een dingetje. Hè? Er was van de week toch wel enige ophef. Zeker op de socials. Misschien zitten jullie niet allemaal op de socials. Maar het heeft ook wel de krantenkoppen gehaald. Jessie G, dat is een zangeres van nu. Die was bezig tijdens een optreden op een festival. En toen. Toen stopte ze even. En toen zei ze, joh, luister, even voor alle duidelijkheid. Dit is tegenwoordig TikTok, de filmpjes van mijn concerten die jullie maken, die zorgen voor een deel voor onze populariteit als artiesten. Nou is het zo dat als jij lekker meezingt en je kunt een beetje zingen, dan is dat helemaal niet zo erg. Maar als je nou niet kan zingen, zing dan wat zachter mee of zing helemaal niet mee. En waarom niet? Nou, als mensen mijn concert zien, mijn beeld, met jouw stem erbij, en dat klinkt afschuwelijk, dan is dat slecht voor mijn populariteit. Dus denk ook een beetje aan mij. Nou ja, daar heeft ze met dat opvallende verzoek heeft ze in elk geval wel de fans weten te raken. Ja, wel heel bijzonder trouwens. Dus ja, als je meezingt uit volle borst, ja, dan wordt dat niet altijd door de artiest op prijs gesteld. Terwijl het zo mooi kan zijn. Daarom liet ik het even van Guus Meeuwis horen. En je weet allemaal nog wel dat Cassé la Voix van Patrick Bruel. Tegenwoordig een beetje discutabel, Patrick. Maar wel ontzettend mooi dat iedereen meezingt. Er is ook een prachtige versie van de Piano Man. En zo zijn er nog vele meer. Maar goed, zij deed dat rare verzoek dus. En nou ja, goed, als ze het uitlegt kun je het enigszins wel begrijpen. En ze deed het ook een beetje voor de grap. Die Sophie Straat, waar Sjaak het net ook over had, die doet dat natuurlijk niet voor de grap. En ik word daar dan toch altijd wel een beetje kriegelig van, dat op het moment dat er wordt gezegd alle witte mannen terugstappen, welke reden dan ook, dan is dat gewoon discriminatie. En dat wordt niet zo gezien. En dan probeer ik het altijd een beetje te vergelijken met andere voorbeelden. En dan denk ik, ja, hoe hadden die groepen gereageerd op het moment? Al had ze gezegd de vrouwen naar achteren. Nou, dan hadden we denk ik toch een andere situatie gekregen. Dat was Sophie Straat. En tot zover ook de optredens op de straat en op de festivals. Maar gewoon lekker mee blijven zingen. Ja, en plezier maken. Ik bedoel, jij bent daar ook voor je plezier. En je bent er niet ter promotie van de andere artiesten. Het is 4:10 inmiddels. Ik vroeg jullie allemaal om eerste singeltjes. En ik kreeg een hele uitgebreide mail van Annemarie Keldenich. Zij woont in Vlaardingen. Ik was als kind al fan van Gilbert O'Sullivan. Ik had daar LP's van. Mijn eerste singeltje was er een met op de hoes een kameel. En Bombay van de Golden Earring. Ja, dat zou maar kunnen. Ik heb Golden Earring al gedraaid, dus dat wordt lastig. Ik zou niet weten. Op de hoes een kameel. Als andere mensen het zouden weten, dan laat het weten. Via de app even 070-307-8080. Ik denk dat ik meer plaatjes heb gekocht gekregen omdat ik de hoesjes leuk vond. Niet zozeer de liedjes. En een van haar favoriete platen was de plaat van Co de Boswachter Show. Toen alleen nog op de radio. Ik sta daar niet zo op aan, als je dat niet erg vindt. Maar wel op Gilbert zelf, want daar ben ik ook gek van. En nou ja, daar zijn een heleboel mensen fan van. En dus

lijkt een beetje het vroege Italo-disco-genre. Als we het hebben over 1983. Ik weet nog dat het tegelijkertijd een hit was met Lime. En dat, nou ja, in die tijd ging ik en ik denk velen van jullie ook op vakantie naar de Costa Brava, Lorette Mar. En nou, daar werd je echt gek gegooid met dit nummer. Dit werd de hele tijd gedraaid, overal waar je was. Kwam die wel een keer of 4, 5 voorbij. Is een waanzinnig leuk nummer eigenlijk. Ryan Paris en Dolce Vita. Eigenlijk een nummer dat er bijna nooit gekomen was, omdat er geen platenmaatschappij was die het aandurfde met dit nummer. Het is geschreven door onder meer Pierluigi Giambini en Paul Mazzolini. En je denkt, ja, die ken ik helemaal niet, maar die ken je wel. Want die zijn van Casibo, van I Like Shop. Ook een beetje in die richting. Nou ja, en ze hebben het hem aangeboden. Hij was er hartstikke blij mee. Maar het duurde nog even voordat er een platenmaatschappij de grote stap durfde te nemen. En ja, toen werd het de zomerhit van 1983. Dan gaan we over luxe liefde en een zorgeloos leven. Lekker, hè? Aan de Riviera, overigens, gaat dat ook over. We gaan terug naar hier. Gewoon onze eigen Riviera qua weer. Het is zondag, niet te veel wind. Temperaturen van 26 tot 27 graden. Vlak aan zee een gaatje of 24. En de wind waait uit het zuidwesten of westen. En als je op dit moment op het strand bent, dan heb je best kans op een windkracht 3 tot 4. Morgen is het allemaal wat anders. We krijgen wat vocht erbij. Loop van de ochtend de eerste regen of buien. Ook in de middag af en toe regen. Temperatuur van 21 tot 23 graden. Dan klaart het maandag weer op. Is er een kleine kans nog op regen. Leven het vocht. Temperatuur dan zo rond de 22 graden en dan wordt het warmer, hè? Ja, dan gaat het warmer worden. Voor de campinggasten heerlijk natuurlijk. Dinsdag boven de 25, veel zon, zuidwestelijke wind. En woensdag en donderdag dan kunnen de temperaturen al oplopen tot de minste 30 graden, mogelijk 36 in Limburg, als je daar naartoe gaat. Veel zonneschijn en later in de week af en toe nog wat wolkenvelden. Dat is een beetje het bericht zoals het gedeeld is door onze weerexperts. En vaak zitten die natuurlijk op het juiste spoor als het gaat over het weer. Daar zijn ze tenslotte ook weer expert voor, natuurlijk. Zullen we maar eens een liedje doen? Ja, en dan zometeen dan ga ik Anneke tevreden stellen. En dat doe ik muzikaal, hè, voor alle duidelijkheid. Anneke schreef, leuk dat je er weer bent. Geniet altijd extra als jij iets presenteert. Nou, dan doe ik even iets extra's ook voor jou. En niet om te slijmen, zegt ze. Haar eerste single was Question van de Moody Blues. En ze krijgt nog altijd heimwee naar die tijd als ze dat nummer hoort. Nou, Anneke, hij komt er zo meteen aan. Nadat we eerst eventjes op het water zijn geweest met splitsing, wind en zeilen. Lang.

Zo kreeg je dankzij Anneke een hele rockopera voorgeschoten. Het is haar eerste singeltje, Question van de Moody Blues. Paste het wel op één schijfje, Anneke. Maar het is wel een prachtig liedje en leuk om een keer te horen. Dank je wel, Anneke, voor het insturen in elk geval van jouw favoriete single. En nou ja, dank je wel ook voor je compliment, uiteraard. Goedemiddag, 3:55 is het. Het is de dag ook dat de Voorschotense paardenmarkt is, hè. Dat zijn leuke dagen in Voorschoten natuurlijk. En ze hebben er redelijk weer bij. Dus dat is alleen maar prettig om te weten. Even kijken hoor. Ik wilde nog even terugkomen op het bekende Nederlander zijn. Toevallig ken ik iemand die deze week in een soort conclave is gekomen met de KLM. En dat gaat dan over een koffer die kwijt is geweest. En die uiteindelijk... Na 3 dagen wel weer terug was, maar dat riep nog wel wat vragen op. En hij probeert al geruime tijd de KLM te bereiken. En dat wil op een of andere manier maar niet lukken. En wat schetst mijn verbazing, ik lees in een van de kranten... dat Katja Schuurman, en dan klagen ze toch heel vaak over het feit... ja, bekende Nederlander worden we overal maar herkend. En wat heb je eraan? Nou, Katja Schuurman is met haar dochter gestrand in Cartagena in Colombia. En ze heeft even een videootje gemaakt op Instagram. En ze zegt, ik kan de KLM niet bereiken. Ik moet zondag nog optreden op Milkshake. Maar we hebben nog geen nieuwe vlucht. En ja hoor, de KLM direct gereageerd. Ja, ja, het vliegtuig waar ze mee zouden gaan was kapot. En ze moesten eventjes een hotel boeken. Ja, en ze hadden nog niks gehoord. Maar dat is inmiddels voorbij. En zo zie je maar, als je een bekende Nederlander bent... dan lukt dat toch allemaal wat sneller dan dat je... Ik noem maar even Bob heet, bij wijze van. Hè? Ze treedt overigens morgenmiddag op met Babette van Veen op Milkshake. Samen met Linda, Roos en Jessica natuurlijk. Hè? Ze hadden ooit een hit met Ademnood. Nou, ze is dus niet in Ademnood gekomen, maar ik geef maar wel even aan. Soms is het gewoon fijn om bekende Nederlander te zijn, zullen we maar zeggen. En Katja Schuurman zal er morgen gewoon zijn. En Bob, ik wens jou sterkte met, met de communicatie. Ik las bijvoorbeeld, het is ook wel weer heel bijzonder... dat hij zit op een vlucht waar ik ook wel eens op gevlogen heb. En de tv's waren kapot. Maar die waren 6 juni ook al kapot op die lijn. Nou ja, als je dan ziet wat je toch moet betalen voor een vlucht... zeker als die over de oceaan moet, ja, dan kom je daar nog wel eens op terug. Goed, tot zover deze maatschappij-kritische... onderbouwing van het bekende Nederlanderschap. Ze mag gewoon weer een liedje doen, dat is wel zo leuk. En blijf ze sturen. Ik heb er nog een paar van die eerste singeltjes van jullie. Ze zijn leuk, want ja, ze zijn ook wel een beetje onverwacht, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ronald@omroepwest.nl, daar kan het naartoe. En je kunt het anders ook even appen. 070-307-8080. 070-307-8080. Hey, dit is Cher.

Ja, met z'n allen. Lou Reed. En Walk on the Wild Side hier op Radio West. Zaterdagmiddag. Mensen, dan kunnen we alle kanten op. En dus kan Lou Reed ook wel een keertje. Saxofoon? Ja, hè, saxofoon. Geen trombone. Dit is een saxofoon, volgens mij. Aan het einde van het liedje Walk on the Wild Side. Ik zag het appje binnenkomen van José. José heeft ook een liedje. Wat haar eerste singeltje was. Moet even kijken welke dat ook weer was. Oh, deze, ja. Van Chris Montes. Die heeft zij ooit als eerste gekocht. Ja, dat is ook een geweldig leuk liedje natuurlijk. Het heet Ay No Digas, José. Hij komt eraan.

Hij is leuk, José. Ja, ik vind hem leuk, hoor, deze van Chris Montes en Eno Digas. Nog één liedje doen? Ja, tot aan het nieuws van 4 uur. En na 4 uur ruim baan ook weer voor jullie liedjes natuurlijk. Dit is Stevie Wonder, My Sharia Moore.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: In Terheide is het 22 graden en in Rijksdorp ook. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Het aantal telefoontjes van Nederlanders naar de alarmcentrale van de ANWB in Den Haag over de bosbranden in Frankrijk en Spanje loopt snel op. Het gaat onder meer om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken of over hun achtergelaten spullen. De helft van de winkels van de failliete bakkerij Klink uit Voorburg gaat definitief niet meer open. Volgens de nieuwe eigenaar zijn de winkels niet rendabel te krijgen en daarom gaan de deuren definitief op slot. In een supermarkt aan de Langegracht in Leiden heeft vanmorgen brand gewoest. Het vuur ontstond in de meterkast. De brandweer had het vuur snel geblust. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast naar het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: En na de reclame muziek van Earth, Wind & Fire. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Tot 17:00, zaterdagmiddag met...

0: Ja, dat laatste stukje hebben ze er op het laatste moment aangeplakt. He, waren ze al uit de studio en dachten, nou, we doen het nog één keertje. We doen het nog één keer. Neem het gewoon thuis op. Earth, Wind & Fire en de Shining Star. Goedemiddag. Net na vieren. Het is Radio West waar je naar luistert. En na tot 5 uur zijn we er in elk geval met zaterdagmiddag met. Maar ja, we zijn er het hele weekend weer. En gezellig met allerlei leuke liedjes die voorbij komen. Ook jouw liedjes hè, in het verzoekprogramma op zondagochtend. En er komt van alles aan. Dus buitengewoon leuk dat je er naar luistert. 4 uur is een beetje zo'n tijd dat volgens mij de soep toch wordt ingeschonken. Hè? Dat is een beetje soeptijd. Dus laten we lekker een bakje soep nemen en een beetje met elkaar deze zaterdagmiddag beleven. Ik zat te kijken naar het wielrennen gisteren. En ik heb er ook net even wat stukjes over zitten lezen. Het is echt ongelooflijk hoe populair toch die Alp is. Hè? Dat Alp d'Huez, waar ze in... wat is het, 23 bochten voorbij komen of zo. Maar het gaat helemaal nergens meer over. Ik las een artikel waarin ook staat dat, ja, net als bij heel veel evenementen, ook hier de max bereikt is. Er kunnen gewoon niet meer mensen op. En er zijn mensen gewoon de hele nacht aan het zuipen. En die staan daarna wielrenners in de weg. Hè? Gewoon op de weg. En zo is er gisteren ook een renner uitgevallen. Die is op een ploegleiderswagen geknald. Omdat die weer moest remmen ineens. Voor een supporter die op de weg... Nou ja, supporter. Een of andere dronkenlap die op de weg stond. En die wielrenner is uitgevallen. Rios heet hij. En hij heeft 12 hechtingen in zijn gezicht. Dat is, dat is geen pretje. En ik snap het ook niet waarom je dat doet. En waarom je zo massaal ook die wegen zo klein maakt en dat soort dingen. Langzaam maar zeker, en dat zag ik al aankomen. Althans, ik zag dat voorstel al in datzelfde artikel. Dat ja, ze gaan dadelijk gewoon geld vragen om op de Alpe d'Huez te kunnen staan tijdens de Tour. Want dit gaat helemaal nergens om. Er zijn ook mensen die hebben gewoon die hele koers gemist. En zo zijn er steeds meer evenementen die te massaal worden. En eigenlijk door alcohol, vind ik, toch wel in beslag worden genomen. Het zogenaamde feest en alcohol. En wij doen waar wij zin in hebben. Zo, dat was mijn maatschappijkritische beeld voor vandaag. Ik zag net een leuk eerste liedje van Sean binnenkomen. Oh, dat vind ik een leuk liedje, zeg. Die gaan we zo meteen zeker opzetten. Ik heb Coldplay, daar doe je ook altijd mensen een groot plezier mee natuurlijk. En we kunnen nog wel wat liedjes gebruiken, dus kom maar door. Wat is jouw eerste singeltje geweest? Of misschien, wat is het singeltje van jou en je liefhebbende echtgenoot of echtgenote? 070-307-8080. Elk mailtje welkom op ronald@omroepwest.nl.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Mick Jagger en David Bowie en Dancing in the Street op deze 25e juli. Dat is trouwens ook de dag dat de vrouw van David Bowie, Iman Bowie, prachtige dame trouwens, vandaag verjaard. Zij is ook alweer uit 55, dus bereikt ook alweer de respectabele leeftijd van 71 vandaag. En die Mick Jagger, ja, die stond natuurlijk ook nog een beetje in het regionale nieuws. Want Wim Buskermolen, ja, die heeft toch wel een beetje melding gemaakt van het feit dat hij tijdens het WK Mick Jagger zag staan in een jasje wat hij dolgraag wil hebben. Hij is voorzitter van de voetbalclub SV Kickers 69... en wil graag shirtje ruilen met de zanger van de Rolling Stones. Het jasje van Jagger, dat is lucratief, want dat is, het jasje zou 2500 euro waard zijn. En de aanleiding voor het feit dat Wim Buskermolen dat wil ruilen met Mick Jagger is dat het jasje overeenkomsten vertoont met het oranje-wit gestreepte shirt waarin ze in Leimuiden voetballen. En dus heeft Buskermolen een video opgenomen en gezegd: "Hi Mick." En dan, nou ja, dan vertelt hij eigenlijk wat hij wil en waarom hij graag dat jasje zou willen hebben. Hij was ook in eerste instantie verbaasd. Hij zegt, ja, we hebben dat shirt al 25 jaar. Ik had niet gedacht dat er ooit nog eens een jasje op deze manier en met dit motief zou worden ontworpen. Maar ja, dit is een uniek shirt en dit is ook een uniek jasje. En ja, dan moeten we toch echt even proberen om te ruilen. Hij heeft overigens nog geen reactie gekregen van Mick Jagger. Maar die had het misschien ook nog wel druk met een beetje uitrusten van het feit dat Engeland natuurlijk uitgestruikeld is op het WK. Maar wel een leuk bericht. Wim, laat even weten aan Omroep West als het wel zo is natuurlijk. Overigens, als je even wil kijken naar dat shirt in vergelijking met het jasje en ook die video wil zien, dan moet je even naar onze site gaan, omroepwest.nl of de app. En dan kan je het artikel in zijn geheel terugluisteren. En zien. En nu een eerste singeltje van John. John zegt, ik heb leuke herinneringen aan dit liedje. Ik weet nou niet echt zozeer of het zijn eerste singeltje was of dat het er een is waar hij leuke herinneringen aan heeft. Maar het is in elk geval een plaatje van iemand die ik ook wel een warm hart toedra. Alleen al omdat hij een prachtige dochter heeft, die inmiddels ook al in de 60 is natuurlijk, kan je nagaan. Marty Wilde gaat het in dit geval om. Hij reed ooit in Wales, toen zag hij een hele rare straatnaam staan op een bord. En toen dacht hij, dat moet een liedje worden. En dat werd deze, Abergavenny van Marty Wilde. Hoor je dus nu op Radio West, op verzoek van Sean. Daar heb je dit aan te danken. Leuk liedje hoor, gezellig.

0: En zo lusten er nog wel een paar. Marty Wild en de Eber Cavani. Nou John, ik vond het een leuk liedje. Ik vond het niet helemaal in de balans qua geluid. Maar goed, het gaat ook over een plaatje uit de jaren 60 natuurlijk. Leuk dat jij deze hebt aangevraagd. Daar kan er nog wel eentje bij dadelijk. Want ik heb ook nog de dubbele dosis natuurlijk. Maar laat maar weten. En dat is ronald@omroepwest.nl of 070-307-8080. Zullen we nog een mooi liedje doen van Barbara Streisand en Barry Gibb? Ben ik wel aan toe.
1: Zaterdagmiddag met...

0: Baker. En wat is die populair geworden, hè, deze plaat. En zelfs op latere leeftijd kwam hij weer in films terug. Hij heeft hem nog gebruikt voor een Little Brown Bag, volgens mij. Voor een reclame voor brood. Ja, wat dat betreft, dit nummer is wel uitgemonken. En hij verveelt toch nooit. Dat is altijd wel leuk, vind ik. Hey, iets na 4:30 is het bij Radio West. Goedemiddag. Even kijken naar het weer. Het is zondag. Nou, is het eigenlijk nog wel zondag. Ik moet zo eens even naar buiten kijken. Dat kan ik vanaf hier net niet zien. Niet te veel wind vandaag. Temperaturen van 26, 27 graden vlak aan zee. Zo'n 24 mocht je in de buurt van het strand zijn. Nou, misschien zit je er wel. 3-4, dat is de windkracht waar je door geteisterd wordt. Dat betekent dat dat ook vanavond nog wel een beetje zal waaien, denk ik. Maar dat het misschien best wel een leuke avond is om met een vestje aan een beetje te chillen. Morgen dan verandert het een beetje. Dan krijgen we een beetje vocht erbij. Daar zijn we allemaal wel aan toe en anders de tuin wel. In de loop van de ochtend de eerste regen of buien. Ook in de middag kan het af en toe regenen. Temperaturen van 21 tot 23 graden. Het is morgen niks aan de tuin te doen. En maandag dan klaart het weer op. Hey, dat is jammer. Nou wel, kleinere kans op regen. Wel regenkans, maar kleiner. Temperatuur rond de 22 graden en een westelijke wind. Dinsdag gaan we weer wat omhoog met het kwik. Boven de 25 graden met veel zon en een zuidwestelijke wind. En dan woensdag en donderdag, dan gaan we weer naar de 3-0, oftewel de 30 graden. Met mogelijk 36 graden in Limburg. Er is heel veel zonneschijn. Later in de week af en toe wat wolkenvelden. Maar voor de mensen... Auw, ik stroom op mijn knie, hoor je het? Maar voor de mensen die bezig zijn met een campingtour of zoiets dergelijks, of gewoon vakantie hebben, ja, is dit natuurlijk lekker. Weet je wel, daar hou je van. Ja, toch? Daar heb je ook vakantie voor genomen. Laat dat duidelijk zijn. Even nog zometeen het verhaaltje van Ruurd van Dam. Althans, het muzikale verhaaltje. Want het verhaaltje vertel ik nu. Hoi Ronald, mijn eerste singeltje, oftewel 45 toerenplaatje is, en ik heb hem nog steeds, Roxy Music met Love is the Drug uit 1975. Ik was toen 12 en had net mijn eerste plaat te spelen. Dat is een oude Philips. Groeten Ruurd van Dam. Ruurd, ik ga hem zo meteen opzetten na Ed Sheeran.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

0: één artiest.
1: Dubbel en dwars.
2: Ja, dat zometeen. Eerst even natuurlijk vertellen. Roxy Music, Love is the Drug, was het favoriete liedje van Ruurt Avendam. Hij stuurde een berichtje. Zijn eerste singeltje, oftewel 45 toerenplaatje, was dit. Hij heeft hem nog steeds uit 1975. 12 jaar was hij. Eerste platenspeler, oude Philips. Dankjewel, Ruurt. Leuk. Leuk om te horen. Lekker liedje ook, trouwens. En ja, de enige drug waar je straffeloos aan verslaafd mag zijn, natuurlijk. Dubbel en dwars. Twee platen, één artiest. Hij komt er ook op twee voor. Eén doet hij het alleen, de ander met iemand samen. Ik heb het over Reginald Kenneth Dwight, die geboren werd op 25 maart 1947. Een invloedrijk Britse popzanger, pianist en componist. Hij is niet alleen invloedrijk, maar ook succesvol. En heeft ontzettend veel hits gehad. En heeft ook onlangs, nou ja, onlangs is alweer een paar jaar geleden, een Bionic gehad, hè, een film die ontzettend goed is aangekomen. Althans, die heette Rocketman. Dan weet je wel waar ik het over heb. Ik heb het over Elton John. Er zijn zoveel mooie liedjes van Elton John waar je voor kan kiezen. Ik heb gekozen voor een duet met Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. En uiteindelijk het liedje wat de titelsong werd van de film over zijn leven, namelijk Rocketman. Daar komt hij dan.
0: Twee platen, één artiest.
1: Dubbel en dwars.

had destijds niet zo heel veel tijd tussen Bohemian Rhapsody van Queen en deze Elton John Rocketman, als we het hebben over de film over het leven van. En ik was al onder de indruk van Freddie Mercury en zijn verhaal en Queen. En toen kwam deze daar nog overheen. En ik moet je eerlijk zeggen, toen was ik nog even iets meer onder de indruk. We zijn bijna aan het einde van deze show, zaterdagmiddag. Ik kreeg van Celeste Smit nog een leuk mailtje. Mijn eerste singeltje, Pointer Sisters, Fire. I'm right.

Ik ben niet de enige geweest die dit liedje gekocht heeft. Dit plaatje gekocht heeft, Celeste. Daar ben ik van overtuigd, want... Daar hoef ik niet van overtuigd te zijn. Dat zijn we, want ja, dat liedje dat heeft wekenlang op de eerste plaats gestaan in de Nederlandse hitparades. Maar leuk om die weer een keer te horen. Ik hoop ook dat jij het leuk vond om je eerste singeltje nog een keer terug te horen. Dit was de zaterdagmiddag met voor deze zaterdag. Daarmee zijn wij ook klaar lekker voor de zaterdag. Morgen spreken we elkaar weer om 2 uur met een nieuwe Als de Dag van Toen. En volgende week op zaterdagmiddag hoor je Pieter Tammens. En dan mag ik, dat vind ik altijd leuk. Jacques Bral vervangen. Dus dan doen we het net even wat andersom. Hey, geniet lekker van je zaterdagavond. Als je wat leuks hebt voor morgen, laat het vast weten. Info, of niet info, ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Wens je fijne dag, fijne avond.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: De De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ja, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
15: OG's. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Maar ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met The Animals and Friends. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk,

0: Een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Maar ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij

0: Seniorenverhuizing regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal.

0: Nou, bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro... Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Tot 11 uur, Roman

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het

0: in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Tot 11 uur, romantiek op

te keel ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk, nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekopieerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Maar ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of dat bewust was. De politie is massaal op zoek naar mogelijke verdachten. Volgens Boulevard Bild zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een ooggetuige zegt tegen het Duitse blad dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch heel normaal, zei de koningin in het Vondelpark. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op. Pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht op de feesten, concerten en manifestaties voor LHBTI'ers. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de branden in het departement Gironde. Het is een enorm transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer

0: zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. En in Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten worden ontruimd vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. Eerder vandaag kondigde het bestuur van de regio Granada een lockdown af in Pinos de Vella. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Eerder vandaag werd bekend dat in Spanje iemand is omgekomen. Die dode viel in de buurt van Valencia. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook niet meer leeft. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu bijna voor 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er nog wat af en toe regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het kan u niet ontgaan zijn. Morgen begint het allerlaatste seizoen van Zomergasten. Legendarisch programma natuurlijk en bovendien regelmatig geparodieerd. De grappigste parodie is toch echt die van het onvolprezen Sluipschutters. Daarin introduceert de gastheer zijn zomergast. Je hebt onder meer een fragment uitgekozen uit Eigen Huis en Tuin, waarin we zien hoe een buxushaag gesnoeid wordt. En daarnaast heb je 60 fragmenten uit pornofilms geselecteerd. Vanwaar die keuze? Waarop de gast zegt, ja, mijn grote passie blijft toch tuinieren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Meer dan 70 jaar geleden stortte een vliegtuig neer voor de kust van Costa Rica. Eerder deze week werd eindelijk het wrak teruggevonden. Wat ging er eigenlijk mis bij die fatale vlucht? En waarom is die ramp bepalend geweest voor het luchtvaartverkeer tot op de dag van vandaag? De bosbranden in Zuid-Europa blijven maar voortwoeden. Remco Minus houdt sinds 4 jaar alles over grote natuurbranden bij op de website bosbrandeneuropa.nl. Ik spreek hem straks. Schrijver Tommy Wieringa ligt toe waarom zijn essay Optimisme zonder hoop nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. En in onze serie over hits uit 1976 praten we met Ad Visser over die ene wereldhit van Tavares. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 25 juli.
3: De World Pride Amsterdam 2026 voor geopend.
2: Koningin Maxima opende World Pride in Amsterdam. Een internationaal LHBTI-evenement dat voor het eerst in onze hoofdstad wordt gehouden. Volgens burgemeester Halsema was Maxima niet de enige aanwezige koningin.
4: Majesteit, vandaag bent u niet alleen. U bent hier met allemaal queens.
2: World Pride vraagt aandacht voor LHBTI-kwesties wereldwijd. Ook in Nederland is er nog werk aan de winkel, zegt de koningin.
5: Houden van wie jij wilt is toch wel normaal. En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland.
2: NOS Stories sprak met anonieme queerjongeren over wat zij meemaken.
6: Je wordt gewoon uitgescholden. Je wordt aangevallen, je wordt achterna gezeten, mensen gaan aan je haren trekken.
2: Sommige jongeren voelen zich zelfs niet thuis bij niet veilig bij een van hun beide ouders, zoals deze persoon.
7: Ik ben uitgemaakt voor een straf van God en een genetische mislukkeling.
2: En daarom is het fijn dat er een evenement als World Pride wordt georganiseerd.
8: Om hier te komen en zoveel mensen samen te zien, ja, dan weet je, ik ben niet alleen.
2: Voor tegenstanders van de LHBTI-gemeenschap heeft burgemeester Halsema nog een duidelijke boodschap.
4: Wie het niet accepteert, die intolerant is en intimideert, zeggen wij, pas je aan en anders word je hier niet thuis.
2: De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben Bordeaux bijna bereikt. Je herkent de streek niet meer terug.
9: De bossen zijn zwart geblakerd, de lucht was knalblauw, is nu oranje. En de mensen, ja, die zijn weg.
2: Bijna 200.000 mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel toeristen.
9: We staan hier op een camping die vol in bedrijf lijkt. De spullen staan er nog, eetspullen, fietsen, maar er is hier niemand.
2: Ook deze mensen moesten vertrekken.
10: Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was, maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
2: De Franse minister van Binnenlandse Zaken sprak van de grootste evacuatie in vredestijd. Ook in Spanje was het mis.
11: Branden die eigenlijk bijna uitgedoofd waren, die opnieuw opflakkeren.
2: Er zijn grote zorgen over de rook.
12: Die is zo dicht en zo giftig dat er bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd.
2: In de buurt van Valencia kwam een man om het leven bij een natuurbrand. Rotterdam stond in het teken van het zomercarnaval.
13: Carnaval is fleurig, carnaval is liefdevol, dus ik ben hier om het te vieren.
2: Onderdeel van het feest is de parade. Deze man danste voor het eerst mee en dat was even wennen.
14: We hebben een choreografie.
2: Zijn collega's waren beter.
14: Al die dames en heren die hebben 2600 scharnierpunten, maar ik...
2: Ook deze deelnemer was niet helemaal overtuigd van haar danspasjes.
15: Ik weet niet, ik voel me een soort kip terwijl ik het doe.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Bij de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn inmiddels bijna 200.000 mensen geëvacueerd, hoorde het net. De brand trekt steeds meer richting de stad Bordeaux. Correspondent Saskia Houttuin is daar vandaag. Goedenavond, Saskia.
16: Goedenavond.
2: Wat is het laatste nieuws?
16: Ja, er is vanavond een crisisoverleg geweest van de regering. Dat is nu net achter de rug. De premier, Sébastien Lecornu, die zei dat ze verwachten dat de komende uren heel moeilijk, heel zwaar zullen worden. Er leek even wat verbetering eerder vandaag, maar de omstandigheden, ja, die zijn nu weer een stuk minder, ja, gunstig. De wind die is gedraaid. Het is wat harder gaan waaien. Dus ja, dat wordt weer een zware nacht, lijkt het. Zeker voor de brandweer, die inmiddels wel echt op hun tandvlees lopen. En voor de mensen ook natuurlijk in de directe omgeving van het brandgebied.
2: Jij was vandaag in de omgeving van Bordeaux. Wat heb je gezien?
16: Dat klopt. Wij zijn vandaag gaan kijken. Allereerst in de randgemeentes die afgelopen nacht al zijn geëvacueerd. Daar hing er ook veel rook in de straten. Dat was er echt uitgestorven. Er is ook nu weer heel veel rook in de stad overigens. Vervolgens zijn we, net zoals we gisteren hebben gedaan, wat dichter bij de brand gaan kijken. Mm-hmm. Maar we moesten, toen we daar waren, al vrij snel rechtsomkeerd maken, omdat de wind was gedraaid en die ging weer richting Bordeaux. We hebben ook zojuist begrepen dat de plek waar we waren, Maagsprime, inmiddels ook wordt geëvacueerd. Ja, veel mensen die hebben in de afgelopen dagen het gebied verlaten. En voor hen zijn in Bordeaux en ook op andere plekken, ja, locaties ingericht waar ze worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de grote expohal. Daar zijn wij ook geweest. Daar verblijven inmiddels iets van, ja, 6.000-7.000 mensen in afwachting eigenlijk tot ze ergens anders kunnen worden ondergebracht. Want voorlopig kunnen ze in ieder geval nog niet naar huis.
2: Je hebt ook mensen gesproken die moesten vluchten voor het vuur. Hoe reageren die op de gebeurtenissen?
16: Dat klopt. Mensen gesproken die bezig waren nog met vertrekken, die momenteel dus nu bijvoorbeeld in die grote opvanghal verblijven. Wat ik merk is dat de emoties nu wel echt beginnen op te lopen. Mensen die zijn al dagen van huis, die in het brandgebied wonen, die weten niet hoe het er daaraan toe gaat, hoe hun woning eraan toe is. Maar ook de mensen die de randgemeente hebben moeten verlaten. Ik merk echt, het doet echt veel met ze. Een man die zou ik bijvoorbeeld, ja, ik ben hier geboren, ik kom hier vandaan en nu zou moeten toezien hoe al deze mooie plaatsen, dat mooie bos ook dat nu in vlammen opgaat, dat valt ons echt heel zwaar.
2: Er is vandaag ook voor het eerst een groot blusvliegtuig van Airbus ingezet. Is daar nu alle hoop op gevestigd?
16: Ja, kijk, goed, het is een van de middelen die nu is ingezet. Dat is een militair vrachtvliegtuig, hè, dat is omgebouwd en dat brandremmend middel kan lozen. Dat heeft het ook al gedaan vandaag. Dat is een extra tool die ze nu hebben, maar het is natuurlijk ook maar een onderdeel naast de vele blusvliegtuigen en helikopters die zijn ingezet. En natuurlijk ook al die brandweermensen die vanuit het hele land hier naartoe zijn gekomen. Dus het is afwachten of dat wat gaat helpen, maar natuurlijk is daar wel hoop op dat het daaraan kan bijdragen.
2: En is er enig zicht op dat de branden toch wel binnen afzienbare tijd onder controle zullen zijn?
16: Nee, helaas niet echt. We hebben net ook nog bij de opvanghal de burgemeester van Bordeaux gesproken. Die zei ook, ja, het gaat zeker nog dagen duren voordat mensen weer naar huis kunnen. We hebben echt nog geen zicht daarop. En ja, wat premier Lecornu net ook zei, het ziet er qua omstandigheden helaas niet goed uit. Dus ja, een zicht op een einde, dat is er voorlopig nog zeker niet.
2: Correspondent Saskia Houttuin vanuit Frankrijk. En bij de alarmcentrales komen steeds meer telefoontjes binnen van Nederlanders op vakantie die zich zorgen maken over de natuurbranden. En de website bosbrandeneuropa.nl wordt massaal bezocht door mensen die op vakantie zijn of gaan. En die website is het initiatief van Remco Mienes. Goedenavond.
17: Goedenavond.
2: U runt bosbrandeneuropa.nl nu 4 jaar. Waarom bent u met die website begonnen?
17: Nou, ik ben die in 2022 begonnen omdat ik zelf met mijn partner een bosbrand meemaakte in Frankrijk.
2: Oh ja.
17: En toen wilde ik daar informatie over vinden op internet. Ja, en ik kon daar eigenlijk heel weinig informatie over vinden. Zeker in de Nederlandse taal was die gewoon niet beschikbaar. En toen zei mijn vriendin van, joh, Remco, jij kan een website maken. Waarom maak je het zelf niet? Nou, toen ben ik dat in kleine stapjes gaan maken. En zodoende uitgebreid in de afgelopen paar jaar naar een groot platform wat nu erg staat. En wat veelvuldig wordt bezocht door de toeristen met name.
2: Ja, maar er zijn een boel mensen die de website weten te vinden.
17: Enorm. Ja. Dat heb ik echt onderschat een paar jaar geleden. Maar klaarblijkelijk, de informatie die ik zocht, zochten meer mensen. En die dienst heb ik ingevuld met deze website, waar de mensen hun informatie vandaan kunnen halen, gewoon in de Nederlandse taal.
2: Als je naar de kaart op die website kijkt, zie je heel veel rode stippen in Zuid-Europa, plekken waar nu branden zijn. Hoe krijgt u die informatie?
17: Die krijg ik in eerste instantie was het. Na de eerste paar jaar heb ik ze dan matig opgezet. Dat heeft te maken met de sociale netwerken afspeuren. Andere internationale websites bekijken. Nieuwsbladen, of dan nieuwssites bekijken.
2: Ook van satellieten en, nog, bijvoorbeeld?
17: Daarna ben ik met de satellieten in aanraking gekomen afgelopen jaar. Mm-hmm. Want het werd gewoon te veel om alles handmatig te doen. En uiteindelijk heb ik een systeem bedacht samen met mijn developer die de hotspots in kaart brengt boven Zuid-Europa, eigenlijk boven heel Europa. Want als je de kaart ziet, zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen periode in Wales bijvoorbeeld een brand ontstaan. Mm-hmm. Maar die pakken dus de warmte van bijvoorbeeld Frankrijk. En die satellieten gaat met 90 minuten of 110 minuten ongeveer een omwenteling om de aarde heen. En die ziet dan een bepaalde waarde van de temperatuur. En als hij die nog een keer eromheen gaat en hij ziet opeens een hele opleving van warmte, dan markeert hij die als een hotspot. Maar een hotspot hoeft nog niet te betekenen dat het een bosbrand is, want dat kan namelijk ook een olieraffinaderij zijn, of een kerncentrale, of mm-hmm. Tata Steel in IJmuiden. Mm-hmm. Die pakt hij als hotspot. Nou, daar hebben wij een filter voor ontwikkeld. Die filtert hij er allemaal uit. Dus eigenlijk, na 99% wat op de kaart staat, zijn echte bosbranden.
2: Ja, en dat is ook heel actuele informatie.
17: Nou, dat is actueel. Kijk, een satelliet komt om de 90 minuten langs. Alleen je moet je voorstellen dat een satelliet niet in één keer heel Frankrijk pakt. Die pakt maar een kleine schil van Frankrijk en dan gaat die continu omheen. En dat betekent dat er wel eens een tijdsverschil zit van een paar uur voordat hij weer een nieuwe brand detecteert. En daarom zijn we ontzettend blij met al onze bezoekers die massaal branden aanmelden. Op het moment dat zij in Frankrijk of Italië of Griekenland zijn. Die branden ook zelf aanmelden. Want ze kunnen wel afhankelijk zijn van satellieten. Ja, alleen als een paar uur tijdsverschil in zit. Dan mis je wel wat. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
2: Wat hoort u van die mensen die filmpjes en foto's aanleveren?
17: Wij horen eigenlijk. Maar je bedoelt meer precies van we zitten hier in de regio en er is brand. Ja. Dus paniek bijvoorbeeld.
2: Ja.
17: Ja, dat nog niet eens echt. Ze geven ons meer de informatie ter plaatse. Veelal staan ze er relatief vanaf. Dat gaat om kilometers ver. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, op het moment dat een brand echt groot wordt, ja, dan krijgen we wel fotomateriaal en filmpjes van geëvacueerde campings. Mensen die in de auto zitten, die weg moeten. Ja. Dus dan wordt het wel wat schrijnender. Klopt. En dat is best heftig om te zien.
2: U doet het nu 4 jaar. Ziet u al verschil met het eerste jaar bijvoorbeeld?
17: Ja, de aanloop is in de afgelopen 4 jaar enorm geworden. Zeker het afgelopen jaar. Qua bezoekersaantallen, dat mm-hmm. is immens. Althans voor ons doen. Maar qua branden, als je daarna kijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat de branden niet zozeer heftig meer zijn geworden. Alleen je merkt wel dat, althans hebben wij gemerkt aan onze bezoekersaantallen, dat het een beetje verschuift. Voorheen was het, een paar jaar geleden was het, althans afgelopen jaren, dat het half juli, begin augustus begon. En nu hadden we al eind juni, begin juli al een hele grote branden te pakken. En dus dan merk je wel dat daar de droogte en de warmte wetenschappers zeggen, de klimaatverandering, een uitwerking hebben. Inderdaad, het wordt droger. Ja. En weet je, een paar weken geleden had je de grote brand nabij Parijs. Mm-hmm. Nou, die zie je niet zo vaak heel hoog in Frankrijk. Alles gebeurt eigenlijk in het zuiden van Frankrijk. Maar nu had je hem in Parijs. En je hebt zelfs grote branden in Wales, hadden we 2 weken geleden. Nou, dat komt ook niet zoveel voor. Dus je merkt wel, dat het verschuift.
2: We gaan het in elk geval ook via internet bijhouden, via uw site bosbrandeneuropa.nl. Remco Mienens, dank u wel. En we gaan nu naar Berlijn, want daar is nieuws. De Pride parade in het stadspark Tiergarten is zojuist stopgezet na een incident. Correspondent Gien Balduc, jij bent in Berlijn. Wat is er gebeurd?
18: Ja, ik was bij het grote eindfeest. Je moet je zo voorstellen, het is een heel groot park, Tiergarten, waar een deel van die voertuigen die meerijden met die parade eindigen. En dan nog met grote muziekboxen een soort groot eindfeest geven waar tienduizenden bezoekers op afkomen. Mm-hmm. En plotseling was er vanuit de kant waar ik stond te horen dat de muziek allereerst werd stilgezet. En toen iedereen werd opgeroepen het terrein te verlaten. En dat gebeurt nu ook op best gemoedelijke wijze. Iedereen verlaat dit grote park. En in de verte zijn er sirenes te horen. Er zijn ook helikopters die overvliegen. En volgens de lokale media lezen wij dat er een auto zou zijn ingereden op deze massa aan mensen. Een mensenmenigte. Verder weten wij eigenlijk nog best wel weinig. De Berlijnse politie bevestigt dat er een auto in het spel zou zijn bij een groot incident. Dat is een beetje de omslachtige vorm om aan te geven dat er een auto zou zijn ingereden op een mensenmassa. Volgens lokale media zouden er ongeveer 12 mensen gewond zijn. En het grote probleem is vooral dat de dader nog voortvluchtig is. Die zou dus na dit incident ofwel het park of de omgeving zijn ingereden. En dat is vooral de reden waarom nu een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En iedereen wordt opgeroepen het terrein te verlaten.
2: Maar als ik jou zo hoor, is er geen paniek bij de deelnemers, bij de mensen om je heen?
18: Nee, het valt op dat mensen best wel rustig weglopen. Iedereen is ook in best wel duidelijke bewoordingen weergegeven dat ze moeten vertrekken. Dat ze ofwel naar het station in de buurt moeten lopen, maar in ieder geval het terrein moeten verlaten. En ik zag ook zojuist dat als op een gegeven moment bepaalde delen van het park leeg zijn gestroomd, dat dat dan wordt afgezet en daar vervolgens agenten op zoek gaan naar de dader of daders. Je merkt toch dat zo'n grote feestdag als het vandaag was, de tolerantie, de respect voor elkaar, voor de LHBTI-gemeenschap die gevierd werd vandaag, dat veel mensen toch een beetje in die stemming ook nog zijn en toch redelijk rustig het terrein nu verlaten. Ofwel naar een trein of elders in de stad gaan vertrekken.
2: Ja. Gien Balduc, dank je wel. En als er meer nieuws is, dan horen we van je. Dank je wel.

0: Creedence Clearwater Revival, We'll Stop the Rain. Wie met het vliegtuig reist, zal dit ongetwijfeld bekend voorkomen.
1: Ladies and gentlemen, before we depart, we would like to give you some safety information. For your safety, please keep your seatbelt fastened at all times. Should there be a loss of pressure in the cabin, oxygen masks will be automatically released from the service unit above your seat.
0: De veiligheidsinstructies aan het begin van een vlucht. Nu heel normaal, maar in 1952 werd daar nog niet aan gedaan. In dat jaar stortte het Pan Am-vliegtuig de Clipper Endeavour neer in zee bij Costa Rica en kwamen 52 mensen om het leven. De vliegramp leidde tot de introductie van veiligheidsmaatregelen zoals we die vandaag nog steeds kennen. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U heeft het ongevallenrapport van 1952 er nog eens op nageslagen. Wat ging er eigenlijk mis met die Clipper Endeavour?
2: Nou, het vliegtuig was eigenlijk op een vlucht ervoor al met motorstoring geconfronteerd. Een van die motoren die liep niet helemaal lekker. Daar is naar gekeken. Maar uiteindelijk later bleek dat het onderhoud eigenlijk gewoon helemaal niet goed gedaan was aan die motor. Die motor had eigenlijk vervangen moeten worden. En op de bewuste vlucht van Puerto Rico naar New York, ja, gaf hij al heel gauw na de start gaf hij de geest. En kort daarna gaf ook nog een tweede motor de geest. Dat was in die tijd niet echt ongebruikelijk. Iedere piloot had ieder jaar wel een keer een motorstoring. Maar dit liep toch eigenlijk zo slecht af dat de piloot niet meer terug kon keren naar de luchthaven van vertrek en het vliegtuig in zee heeft neergezet. Dat ging eigenlijk heel goed. Dat heeft eigenlijk iedereen aan boord overleefd. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed mis. Er waren zwemvesten aan boord. Er waren reddingsvesten aan boord. De bemanning wist ook hoe je dat moest gebruiken. Maar de passagiers wisten eigenlijk van niks. Mm-hmm. En behalve 12 passagiers en de 5 bemanningsleden is verder iedereen omgekomen aan boord daardoor.
0: Ja, waren er dus voldoende middelen aan boord, reddingsmiddelen. Maar niemand had kennelijk bedacht dat het ook handig zou zijn om dat uit te leggen hoe je die moet gebruiken.
2: Nee, men dacht blijkbaar van, als het dan gebeurt, dan gaat de bemanning dat netjes uitleggen. Ja. En dan komt het allemaal wel goed. Maar in dit geval liep binnen 3 minuten het vliegtuig vol met water. En de rest van de mensen verdronk dus gewoon.
0: Ja. Eigenlijk heel wrang, hè?
2: Ontzettend wrang. Ja. Het landen op water is iets wat normaal gesproken heel slecht afloopt. Maar in dit geval ging het dus gewoon goed. Iedereen overleefde dat. Waarschijnlijk heeft iedereen gewoon in de gordels gezeten. En dan gaat het alsnog zo vreselijk mis. Heel triest.
0: Hebben we de veiligheidsinstructies die nu heel normaal zijn op elke vlucht toch min of meer aan die ramp te danken?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik heb het oude ongevallenrapport uit 1952 er nog eens op nageslagen. En daar wordt in, zoals nu ook nog steeds gebruikelijk, dan altijd uitgezocht wat is dan de meest waarschijnlijke oorzaak van die ramp geweest. En dat zijn dus die motorstoringen geweest. Maar daar worden ook altijd aanbevelingen gedaan. En juist in dit rapport wordt dus die aanbeveling gedaan. Ja, we weten dat die spullen allemaal aan boord zijn om die mensen na zo'n crash te redden. Maar er wordt helemaal niet over verteld. Dus beste luchtvaartmaatschappij, ga dit gewoon uitleggen aan die mensen vlak voor vertrekken.
0: Maar dat gebeurt te weinig?
2: Nee, dat gebeurde toen helemaal niet. Ja. en dat is dus vanaf dat moment is dat dus eigenlijk gekomen. En die veiligheidsbriefing bestaat nog steeds.
0: En hoe lang duurde het voordat die instructies echt standaard werden overal?
2: Nou, dat heb ik niet precies kunnen vinden, maar dat is volgens mij heel snel gebeurd dat gewoon standaard geworden is. Ja. En sindsdien is het gewoon allemaal gebleven.
0: Ja. U vliegt regelmatig. Zit u dan elke keer toch weer heel aandachtig te luisteren als die instructies worden uitgelegd? Want het valt me altijd op dat iedereen zit te praten dan.
2: Ik denk dat ik net als alle andere mensen het op een gegeven moment wel geloof. Aan de andere kant, ik heb van de week toevallig nog een keer gevlogen. Ik heb deze keer toch wel even beter zitten opletten. Ja. Ik denk, het zou maar kunnen dat.
0: Hangt dat ook af van de bestemming waar u op vliegt?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. En ik denk dat het merendeel van de mensen ook wel weet wat er moet gebeuren. En die briefing is ook steeds meer to the point geworden. Er zijn steeds meer dingen bijgekomen ook in de loop der jaren. Maar als je het voor het eerst doet, kan het denk ik geen kwaad om toch even goed en aandachtig te luisteren. Ja.
0: Het wrak van die Clipper Endeavour is deze week teruggevonden. Hoe is dat eigenlijk gegaan?
2: Er was uit het ongevallenonderzoek en ook uit een hoorzitting uit die tijd bekend waar het wrak neergekomen is. Mm-hmm. En een paar jaar geleden, 2019, spoelde er ergens een kofferlabel aan van een van de koffers aan boord van dat vliegtuig. En dat heeft een van de onderzoekers getriggerd om die er toch maar eens wat mee te gaan doen. En die kregen de beschikking voor een paar dagen over een onderwater sonardrone. Ja. Daar konden ze een paar dagen mee werken. En gelijk de eerste dag was het eigenlijk raak. Begin juni is die gevonden op de plek waar die inderdaad neergestort is destijds.
0: Het heeft 75 jaar daar op die zeebodem gelegen. Hoe is het wrak er nu aan toe?
2: Nou, eigenlijk opvallend goed. Normaal gesproken bij een waterlanding loopt het vaak slecht af. Dan breekt het vliegtuig aan heel veel stukken op. Maar in dit geval, en dat weten we ook nog uit het ongevalrapport, brak alleen de staart eraf. En we zien dus op de bodem van de zee nog steeds de complete passagierscabine liggen. En de linkervleugel met motoren is nog heel herkenbaar. En die zit ook niet onder het slip verdwenen. Dus ja, het is eigenlijk gewoon nog een groot vliegtuig. En dat was dus blijkbaar zo makkelijk te vinden.
0: Ja. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat dit wrak is gevonden? Was dit echt een soort missing link?
2: Nou ja, dit was natuurlijk nog wel iets van ja, dat willen we toch graag wel weten. Waar dat dan terecht gekomen is, wat ermee gebeurd is. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje een sensatie gehaald om na 74 jaar nog iets terug te vinden. Het gaat denk ik ook niet echt iets meer toevoegen, want we wisten de oorzaak al. Maar misschien geeft het wat opluchting voor de nabestaanden die misschien nog in leven zijn.
0: Ja, en gaat er ook iets met het wrak nog gebeuren?
2: Ik denk het niet, er wordt verder niet over gesproken. Het is er ook wel slecht aan toe. Het is nog wel goed herkenbaar. Maar je ziet dat het voor een groot gedeelte gewoon echt weggerold is. Daarom zijn waarschijnlijk ook die kofferlabel boven water komen drijven. Ja, misschien moet je het gewoon maar met rust laten.
0: Want het is eigenlijk ook een soort kerkhof op de zeebodem. Voor 52
2: ja.
0: Minuten.
2: Ja, en zowel voor heel veel schepen als heel veel vliegtuigen uit vroeger jaren. Ja, die zullen nooit meer gevonden worden of blijven rustig liggen.
0: Die kun je beter laten liggen dan.
2: Ja, de vraag is wat je daarmee zou moeten. Het is heel lastig. Het vliegtuig ligt op 600 meter diepte. Het is er heel slecht aan toe. Het is eigenlijk helemaal weggecorrodeerd, maar nog wel herkenbaar. Ja, wat ga je er dan mee doen? Misschien is het gewoon verstandig om gewoon te laten liggen.
0: Ja. Meneer Melkert, dank u wel. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Top op. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Oh, daar gaat geloof ik iets niet helemaal goed. Ja, we gaan even muziek draaien.

0: Isabel van Gelder, Obsession. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Top Op. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Tavares heette de groep en in onze serie over hits uit 1976, het jaar waarin Met het oog op morgen begon, kijken we met Top Op presentator Ad Visser terug op 50 jaar geleden. Goedenavond, Ad.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, wat zie jij voor je als je aan dat nummer denkt?
1: Nou, dat ga ik je straks vertellen. Want ik wou eigenlijk nog meer vertellen over 1976.
0: Echt waar?
1: Want niet alleen dat 76 dus een belangrijk jaar was voor het oog. Het was het toch ook wel voor de popmuziek. Dus eigenlijk 50 jaar geleden het oog, doe ik even 50 jaar geleden het oor.
0: Ja.
1: Ken jij toevallig, even anders hoor, Farrokh Bulsara?
0: Ja, dat is Freddie Mercury, toch?
1: Heel goed, heel goed. Ja. En 1976 werd voor hun een heel belangrijk jaar.
0: Mm-hmm.
1: In 76 ontploft namelijk het succes voor Queen dankzij die single Bohemian Rhapsody.
0: Ja.
1: En dat na een hele hoop ellende, want platenmaatschappij EMI ziet er niets, nul, zero in. Standpunt was een nummer van 6 minuten, geen schijn van kans.
0: Ja.
1: Een popnummer in operasfeer, geen schijn van kans.
0: En toch,
1: mijn persoonlijke motto in de kunst werd weer even bewezen: nooit luisteren naar de experts.
0: Tot op de dag van vandaag, een klassieker. Maar nou even naar de Tavares, hè? Want ze hebben ook opgetreden in Top Op. Wat kun je herinneren van dat optreden?
1: Nou, van dat optreden kan ik me absoluut niks herinneren. Dus dat is vrij makkelijk.
0: Nou, dankjewel, Ad.
1: Je laat me niet mijn gang gaan. Dus dan moet je hem ook maar meteen hebben.
0: Ja.
1: Zij kwamen natuurlijk wel langs.
0: Hmm.
1: Dat is een ding dat zeker is. Maar zij waren nogal gehaast.
0: Oh, ja.
1: En dat betekent binnenstormen. Vaak al de kleding aan. Ja, vergis je niet, vriend.
0: Ah, ja.
1: Dus in glitterkleding aankomen. 1, 2, 3, 4 en daar gaan we. En dat razendsnel 2, 3 keer achter elkaar.
0: Oh, ja.
1: Regie was volledig voorbereid. Decor, alles was voorbereid. Alles moest razendsnel. Maar het ging dan ook spontaan en razendsnel.
0: Maar een geoliede machine.
1: Geoliede machine. En die groep was natuurlijk geoliede machine. Kaap Verdi verraste ons dit jaar natuurlijk al op geweldige wijze in het WK.
0: Zeker.
1: Maar dat deden zij ook in 76. Want het zijn Kaapverdische broers. En ze noemden de groep dus Tavares. Dat was hun eigen naam. En ze deden dat in navolging van de Jacksons.
0: Ja.
1: En het ging heel erg diezelfde kant uit, dat ze zo'n enorm succes haalden. En hun grootste hit, mag je toch wel zeggen, is Heaven Must Be Missing
0: An
1: Angel.
0: En wat maakt dit nummer zo sterk in jouw ogen?
1: Ja, dat is het geheim van een nummer wat je kan daar alles aan koppelen wat je wil. De essentie is, iedereen zit over het algemeen ook iets anders in een schilderij, ervaart dat anders. Met muziek is het identiek. Je kan dat proberen te benaderen, te zeggen, ja, het is de samenzang. Ja, het past precies in de trend. Allemaal waar, maar er was zoveel dat samenzang had. En er was zoveel dat past
0: maar
1: in
0: nou
1: de trend.
0: Maar nou vraag ik het aan de muziekkenner Ad Visser. Wat maakt het nummer zo bijzonder?
1: Het nummer maakt zo bijzonder omdat het juist de juiste toon heeft.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een gevoel en dat is een sfeer. En dat moet komen op het juiste moment. En dat had Tavares op dat moment.
0: Ja. Draai je het nog wel eens, het nummer?
1: Nee, ik draai eigenlijk niets, want het zit allemaal in mijn hoofd. Dus het is er. Anytime dat ik eraan denk, dan hoor ik het precies zoals het was.
0: Dat is gewoon een jukebox waar helemaal geen kwartje in hoeft.
1: Zoiets. Doen we het maar zo.
0: Wij gaan het nummer natuurlijk nu draaien. Zou jij het voor ons willen aankondigen?
1: Ja, ik denk dat iedereen heel erg verbaasd is. Wat zou er nu gaan gebeuren?
0: Ja.
1: Maar het moment is aangebroken. In 76 is het op één nummer na het grootste succes van dat jaar. Daar zijn ze, de broers Tavares, met Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. We hadden het eerder over in deze uitzending. Europa wordt geteisterd door bosbranden. Wij Europeanen moeten er rekening mee houden dat we voortaan iedere zomer met deze ellende zullen worden geconfronteerd. De oorzaak van al die branden is grotendeels verklaarbaar door klimaatverandering. In zijn essay Optimisme zonder hoop, dat door de actualiteit opnieuw wordt uitgegeven, gaat schrijver Tommy Wieringa dieper in op de gevolgen voor zijn generatie en de volgende. Goedenavond, Tommy.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij bent nu op Terschelling, hè? Ja. Kun je je een beetje losmaken van de bosbranden, of ben jij daar toch ook mee bezig? In je hoofd.
1: Nou, nee. Ik volg het nieuws natuurlijk op de voet, want het is dit jaar echt rampzaliger dan ooit. Ik heb een paar foto's gezien van mensen op het strand die dan aan de overkant van het water uitkijken op een soort apocalyptische bosbrand. En die foto die trof me nogal, ja. Want aan de ene kant gaat het comfortabele bestaan door op die foto, en tegelijkertijd voltrekt zich daar aan de overkant een totale natuurramp.
0: Schrik je daar ook van?
1: Nee, schrik ben ik al lang voorbij. Nee, ik leef echt best wel lang met dit, met deze toch wel noodlottige scenario's in mijn hoofd, hoor.
0: Ja.
1: Maar dus ik ben er eigenlijk al wel aan gewend. Ik bedoel, het is niet zo dat er gewenning optreedt, maar ik ben wel gewend aan dat dit zich afspeelt en dat het inderdaad echt zo erg is.
0: Ja. En als je naar die foto's kijkt uit Frankrijk en Spanje, kijken we dan voor je gevoel naar ons voorland?
1: Ja, nee, ja, zonder enige twijfel.
0: Ja?
1: Dit wordt alleen maar erger. En het is de afgelopen jaren ook alleen maar erger geworden. Ik heb heel lang eigenlijk alles verzameld in het nieuws en uit klimaatrapporten dat hierover ging. En dat heb ik de afgelopen 5 jaar ongeveer gedaan. Tot en met dit essay. En toen, daar blijkt dat dit de gewone gang der dingen zal blijken, ja. Het zal niet minder worden. Want je hebt een keten van elkaar opvolgende weersextremen. En dat komt echt door klimaatverandering.
0: Want ze beginnen vroeger en ze zijn ook steeds omvangrijker.
1: Ja, dat klopt. En daarom zullen we ons als een gek moeten aanpassen als Europa. En ik stel me een soort Green Deal voor.
0: Green Deal?
1: Waarin we in een soort gemeenschappelijkheid die klimaatcatastrofe te lijf gaan. Dat is het ideaal, hè?
0: Mm-hmm.
1: Het ziet er niet naar uit dat aan het gebeuren is. Maar het ideaal zou zijn dat je water opvangt voor de tijden dat je het nodig hebt. Dat je bossen aanplant, dat je mensen mobiliseert in wat toch een soort gemeenschappelijke vijand is geworden, dat klimaat. En daar zit eigenlijk een heel goed gemeenschappelijk verhaal in. En het lukt ons eigenlijk niet om mensen te mobiliseren rondom dat verhaal. Terwijl we toch echt naar toch een deel van onze eigen ondergang zitten te kijken.
0: En hoe komt dat niet lukt om mensen te mobiliseren?
1: Omdat het nog altijd te abstract is.
0: Ja?
1: Zelfs als er 200.000 mensen moeten worden geëvacueerd, is het nog steeds te abstract. Want wat is nou eigenlijk de oorzaak? Wie is nou eigenlijk de vijand? Dus het is niet aanwijsbaar genoeg. En dat maakt het heel lastig om daar rond een verhaal te construeren. Ja, waar je met z'n allen achter zou kunnen scharen.
0: Ja. Bosbranden in Amerika zijn inderdaad letterlijk ver van ons bed, maar dit komt wel akelig dichtbij.
1: Nou ja, het is zelfs nog, ik bedoel, het Twentekanaal, het aloude Twentekanaal, afgesloten voor scheepvaart, aardappelen, uien en graan, de oogst staat onder druk, de hittesterfte, er is heel veel extra doden de afgelopen hittegolven die we hebben meegemaakt. Hier zijn de gevolgen al enorm. De verdamping hier op het eiland. Ja, ik kijk elke dag naar de gevolgen van de klimaatverandering. De verdrogen bomen.
0: Dan heb je het over Terschelling, hè, waar je nu bent.
1: Ja, precies. En het stikt hier van de teken. Nou, dat is een teken dat de winters steeds zachter worden.
0: Oh, ja.
1: De bomen verdrogen. Ik zie de is nu al gevallen. De Waddenzee, en dat is niet iets wat ik zie, maar wat ik weet, maar die stijgt per jaar ongeveer 2 à 3 millimeter, waardoor het wat op een gegeven moment zou kunnen verdrinken, wat echt desastreuze gevolgen zou hebben voor de watvogels die daar fourageren. Dus je ziet het overal. Als je het wil zien, is het overal.
0: Ja. Er zijn nog steeds mensen die aan klimaatverandering twijfelen. Staat voor jou vast dat de branden zijn veroorzaakt door klimaatverandering?
1: Nou kijk, ik geloof 1896 was er een Scandinaviër die al aantoonde dat klimaatverandering samenhangt met de toename van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Dat weten we al heel lang. En we hebben een hele eeuw bijna verspeeld door allemaal mensen die hebben, en bedrijven ook, Shell bijvoorbeeld, die hebben geprobeerd om te voorkomen dat mensen inderdaad klimaatverandering aan menselijk handelen zouden koppelen. Nou, daar zijn we nu intussen wel aan voorbij.
0: Ja, want jij schrijft,
1: het is onomstotelijk gevolg van menselijk handelen.
0: Want jij schrijft ook in je essay dat wij eigenlijk helemaal niet aan de generaties na ons denken.
1: Nou, dat was een beetje de oorzaak van het essay.
0: Mm-hmm.
1: Ik had een roman geschreven, Nirvana, en ik sprak daarover met mensen in zaaltjes. Excuus. En ze vroegen, waar is de hoop?
0: Ja.
1: In je boek. Mensen willen hoop hebben.
0: Mm-hmm.
1: En het antwoord dat ik eigenlijk helemaal niet aan hoop had gedacht. dat ik heb opgeschreven zoals het volgens mij zit. En dat de hoop daarin geen rol speelde. En toen vroeg ik, een tegenvraag stelde ik. En ik vroeg maar, hoeveel generaties durven jullie nog vooruit te denken? En het antwoord heeft me echt verbijsterd. En dat was het begin van dit essay. Namelijk dat bijna niemand ook nog maar één generatie vooruit durft te denken. Omdat de toekomst is een duister, onbewoonbaar land voor veel mensen. Ja. Dus we zijn onze hoop kwijt.
0: Maar wil dat ook zeggen dat jij moedeloos bent inmiddels? Of hou je de moed er nog steeds in?
1: Nou, nee, maar ik heb wel nagedacht over wat hoop betekent. En dat als je hoop verliest, dat mensen in het tegendeel komen te verkeren. Dat ze dus wanhopig worden.
0: Ja.
1: En wanhopige mensen die nemen hele slechte beslissingen. Dat zijn geen beslissingen die zijn gericht op een toekomst, maar op een onmiddellijk heden. Dus mij leek een programma van optimisme zonder hoop, een soort lucide optimisme, leek mij het allerbeste. Ja. Namelijk wel handelen, wel de dingen doen die nodig zijn. Bomen planten, niet te veel vliegen, niet te veel vlees eten. Op partijen stemmen die de toekomst in het vizier hebben. Kortom, optimisme. We moeten handelen. Want bij de pakken neerzitten daar.
0: Maar optimisme zonder hoop dus.
1: Dat leek mij, kijk, ik ben niet tegen hoop, maar als je kijkt naar de lange termijn, kooldioxide die we vandaag uitstoten, doet er 200.000 jaar over om weer in de oceanen opgenomen te worden. 200.000 jaar, daar kijken we naar. Ook als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van kooldioxide, hebben we nog honderden jaren te maken met temperatuurverhoging. Ja. Dus het heeft geen zin om daar hoopvol over te zijn, want dat punt zijn we al voorbij. Ja. Dus we moeten nu
0: handelen. Wat moeten we dan wel doen?
1: Nou ja, ik houd eigenlijk vrij eenvoudig. Er zijn een paar dingen. Het hangt allemaal samen. Dat is allemaal een beetje. Dat is hier niet op zijn plek. Maar we moeten die oorlog in Oekraïne winnen om te beginnen.
0: Mm-hmm.
1: In elk geval niet verliezen. En we moeten zorgen dat we heel veel bomen gaan planten. Mijn persoonlijk doel is om de helft van Nederland met bossen te beplanten. Daarmee compenseren we een heel groot deel van onze CO2-uitstoot.
0: Ja.
1: Ik ben op kleine schaal begonnen. Ik plant heel veel bomen met vrijwilligers aan.
0: Want dat deed je ook omdat je vee naar schaduw zag zoeken, toch?
1: Ja, daar begon het mee. Een jaar of 10 geleden zag ik inderdaad tijdens een belachelijk hete zomer zag ik vee echt verbranden op de velden.
0: Mm-hmm.
1: Nergens een schaduwboom te vinden, want die hebben alle boeren weggehaald. En toen heb ik een column geschreven waarin ik boeren heb aangeboden om zelf schaduwbomen te komen planten.
0: Ja.
1: En zo is dat eigenlijk begonnen. En nu is het een kleine NGO waarmee we kleine klimaatbestendige bossen aanplanten.
0: Ja. En hoe zorgen we er nou voor dat bij iedereen dat besef indaalt dat er wat moet gebeuren, dat we niet op de oude voet door kunnen?
1: Dat punt zullen we nooit bereiken. Je kunt niet iedereen hiervan overtuigen, omdat mensen zijn te zeer gesteld.
0: Of genoeg mensen in elk geval.
1: Nou ja, maar de meeste mensen zijn te zeer gesteld op comfort en status. En die willen ze niet verliezen. En dat is maar al te voorstelbaar. Dus je moet het doen met de mensen die het wel willen doen. Laten we het een soort coalition of the willing noemen. Mm-hmm. En daarmee moet je het doen. En die moeten het voorbeeld geven. En als dat voorbeeld aantrekkelijk is, dan volgen er meer. Maar je moet niet wachten op de grote meerderheid. Want die komt uit eigener beweging niet in de benen.
0: Ja. Zie je politici die serieus iets proberen?
1: Zeker.
0: Aan wie denk je dan?
1: Kijk, als je kijkt naar die Green Deal die Timmermans heeft opgetuigd met Diederik Samson. Mm-hmm. Dat is een geweldig, geweldig project. Rob Jette, die kan er ook wat van. Nee, dus ik zie genoeg politici. Alleen het is zo'n onaangename boodschap om te verkondigen dat bijna niemand het durft. Niemand durft aan kiezers te vertellen dat ze zullen moeten leren leven met veel meer onzekerheden, met waarschijnlijk afnemende welvaart en het idee, ja, hun kinderen zullen het niet meer beter hebben dan zij. En dat is een hele onprettige boodschap om te verkopen. Ja.
0: Tommy Wieringa, dank je wel. En je essay Optimisme zonder hoop is vanaf volgende week weer verkrijgbaar. En we gaan dankjewel. Nog even naar Berlijn, waar rond 10:00 vanavond een auto is ingereden op deelnemers van de Pride. Correspondent Gimbald Dukkers in Berlijn. Gimbald, is het laatste nieuws?
2: Ja, de Berlijnse politie heeft zojuist aan Duitse media laten weten dat er minstens 1 dode is gevallen bij dit incident en ook zeker 14 gewonden. Verder is nog altijd heel veel onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Daarop zijn alle mensen opgeroepen om het terrein te verlaten. Dat gebeurt hier ook nog altijd. Die grote evacuatie is nog altijd bezig. Mensen vertrekken best rustig van het terrein. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen. Nog of de dader of daders op voortvluchtige route zijn. Of dat zij hier nog al, ja, of zij opgepakt zijn of nog in de omgeving zijn. En ook om die reden verlaat iedereen de grote omgeving van de Tiergarten, het grote park in het centrum van Berlijn.
0: En we weten ook nog niks over de bestuurder.
2: Nee, exact. En ook niet of het 1 bestuurder of meerdere bestuurders is. De politie laat daar weinig over los. Dat is natuurlijk ook een aanwijzing dat ook nog onduidelijk is wat er precies aan de gang is en of deze mensen gearresteerd kunnen zijn. Dus ja, ook op dat vlak is er nog afwachten. En ook om die reden, ja, zorgt dat iedereen hier vooral het terrein moet verlaten en zichzelf in veiligheid brengt.
0: Jij zei daar straks dat de sfeer eigenlijk nog tamelijk rustig is en dat je geen paniek merkt. Hoe is dat nu?
2: Ja, nog steeds wel. Je merkt toch wel dat mensen zich heel goed aan de orders ook van de veiligheidsdiensten houden en vooral het terrein verlaten. Inmiddels is het ook wel echt een stuk rustiger. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. Ik moet goed om me heen kijken om mensen te vinden. Maar de meeste mensen hebben ook echt wel het festivalterrein verlaten. En zijn dus ofwel naar huis gegaan of naar andere delen van de stad om zichzelf in veiligheid te brengen.
0: Gimbald Duk, dank je wel voor je update. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12:00 op deze zender een ongelofelijke radio. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu nog een mooie en rustige nacht.
3: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: verstrooien.
1: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot groot. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
8: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: NPO Radio 1.
11: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: is.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
4: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
3: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.